0: zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.

0: Eerder te horen op Radio West.
1: Voorzitter Michel Verbeek was dat van de Stichting Luilaak Voetbal Boskoop.
2: Ja, in Delft dus ook.
1: In Delft ook.
2: Word je er dan nog wakker van? Is het echt veel lawaai?
1: Het is een beetje bij mij ergens in de buurt. En er zijn buren van mij die al hebben gezegd in de groepsapps, de buurtapp, van we pakken een hotelletje.
2: Ja. Die gaan er vandoor.
1: Nou, als je het niet weet, dan denk je, nu vergaat dus de wereld. Dit is waar we altijd bang voor waren. Als je het wel weet, dan, ja, weet je, slippende motoren en zo. En echt een, ik zeg nooit teringherrie, maar het is echt een teringherrie.
2: Ja, maar ja. Dat Lisette dan zo uit de bol gaat, jouw vrouw, in zo'n nacht.
1: Dat is... Nou, dat is wel fijn, want door die luilak hoor je dat dan niet. Je hoort haar dan één nacht niet.
2: Ja, Jordi Bloem. Oh, ik hoor dat trouwens Bob hier ook heel erg om moet lachen. Hoor je dat? Op locatie Bob.
3: Sorry. Ja, je... Ik wist niet dat ik al open stond.
4: Ja. Okay. Tot gaat het, Bob?
3: Jezus, zijn we dicht, jongens.
2: Ik zet van mijn tijd ongeluk de verkeerde schuim open.
1: Dat is echt geen grap. Dit gaat van mijn tijd af, voor het Jordi zeg.
2: Nou, Jordi, wordt het lekker weer.
5: Ja, het kunt ook kort zijn, hoor. Prachtig weer voorlopig. Ja. Nou, tot ziens.
0: Radio West, altijd dichterbij.

0: ik denk ook wel dat we dat weer hebben laten zien met 60 jaar Molukse Wijk Alphen. Hoe sterk we als gemeenschap eigenlijk zijn. En ik hoop gewoon dat we dat kunnen blijven voortzetten.
1: De Molukse Wijk in Alphen aan den Rijn bestaat 60 jaar. Een hechte gemeenschap die getekend is door het verleden.
2: Ja, omdat je toch een bepaalde achterstand had. Dat gevoel had ik in de maatschappij, in de Nederlandse samenleving. Dat je echt moest vechten voor je plek.
1: Je ziet het in de documentaire serie Thuis in Twee Werelden. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte net bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt, is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. En de ontmoeting is bijzonder te noemen omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Dankzij Radio West zit jij misschien binnenkort in de draaikolk, de kopermijn of de Formule X. Vanaf aanstaande maandag maak je kans op kaarten voor Familiepark Drievliet in Den Haag. Deze zomer is er de nieuwe parkshow Chip en Charlie op stoom. Win 4 kaarten voor Drievliet. Vanaf maandag natuurlijk op Radio West.

Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips, gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

0: Dit brede deel van de Borneo-straat met zo'n brede stoep van meer dan 5 meter breed. Ja, daar kunnen we zeker de helft van vergroenen. Ja, en ik denk dat de boel daar enorm van gaat opfleuren.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Nou, we staan aan het eind van de Burgemeester van de Werfstraat en dit is een basisschool. En gymzalen van scholen hebben altijd zo'n hele grote blinde muur. Dus dit is een ontzettende kans voor ons om hier heel veel planten te realiseren.
1: Je ziet het in de Groenste Straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad, vanaf de Bahama's. Op de Bahama's was het vandaag een feestdag vanwege de 53e onafhankelijkheidsdag. Volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 2:30 in botsing met een personenauto. Later werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte, is niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House. Dat is een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En in Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11:00 s'avonds werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna zullen ook de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door en dan wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: En toen woonden we op de Deinersvaartweg. En toen keken we zo het land in en dan zag ik zo de kerk van Monster. En alles was kaal. Allemaal niet bebouwd.
1: Den Haag Zuidwest is gebouwd in de jaren 50 om de woningnood het hoofd te bieden. De herstructurering is in volle gang.
2: Ja, deze maquette straalt ook echt uit van jongens, kijk eens hoe mooi het wordt. En kijk eens hoe goed we die voorzieningen er ook in stoppen. En, het is een voorbeeld voor hoe we het nu ook het liefst zouden willen gaan doen.
1: Je ziet het in aflevering 5 van De Mensen van Zuidwest. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Ik ga op vakantie en ik neem mee een tandenborstel natuurlijk. Even kijken. Schone sokken. Wat toiletpapier. Zonnebrand, ook handig. Hop, ben je er ook al? Goed zo, volhouden.
1: West wordt wakker luidt de zomer in op vrijdag 17 juli. Niet vanuit een ver oord, maar gewoon vanuit Leidschendam.
0: Even denken, wat ben ik nou vergeten? Wat zeg je, Bob?
2: Muziek.
0: Oh ja, inderdaad, Bob. Liedjes voor mijn platenkoffer.
1: Welke muziek uit onze regio wil jij graag horen? Stuur een mailtje naar westwordwakker@omroepwest.nl of een appje naar 070 307 8080. En win een unieke Radio West rolkoffer.
0: Ga jij weer terug, Bob, de koffer in?
2: Hoe moet dat? Oké.
0: Op naar Leidschendam.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcombe werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcombe en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's was het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond. En dat is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar dus agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt, is niet bekend. In verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. Het wordt dan maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Het WK is in volle gang en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
1: Oké, daar gaat hij. 1, 2, 8. Hè? Verdorie.
0: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.

0: elke zaterdag tussen 12 en 2 Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Anne Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de Britse politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Lokale vliegtuigen blijven nu voorlopig aan de grond, totdat de oorzaak van het ongeval bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar 2 agenten in zaten, van wie 1 het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje straks tegen Frankrijk. Die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het Nationaal Hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Dankzij Radio West zit jij misschien binnenkort in de draaikolk, de kopermijn of de Formule X. Vanaf aanstaande maandag maak je kans op kaarten voor Familiepark Drievliet in Den Haag. Deze zomer is er de nieuwe parkshow Chip en Charlie op stoom. Win 4 kaarten voor Drievliet. Vanaf maandag natuurlijk op Radio West.

Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips, gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna

0: over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Het is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niet bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan. Vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: We moeten de hele Nederlandse kust, vind ik, niet gaan inrichten op 5 absurd drukke dagen. Dan heb je het mis. We moeten, denk ik, gewoon daarmee leren leven. Als heel Nederland in de auto stapt, is er geen badplaats die dat aan kan. Nou, daar is gewoon een spanningsveld. Daar is een spanningsveld, maar we komen er eigenlijk altijd uit. Dus dat gaat goed.
4: Luister nu op Spotify aflevering Leefbaarheid van podcast Aan de Haagse Kust.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
3: eBoekhouden.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: eBoekhouden.nl.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: ...89.3 FM.

0: En toen woonden we op de Deinersvaartweg. En toen keken we zo het land in en dan zag ik zo de kerk van Monster. En alles was kaal. Allemaal niet bebouwd.
1: Den Haag Zuidwest is gebouwd in de jaren 50 om de woningnood het hoofd te bieden. De herstructurering is in volle gang.
2: Ja, deze maquette straalt ook echt uit van jongens, kijk eens hoe mooi het wordt. En kijk eens hoe goed we die voorzieningen er ook in stoppen. Het is een voorbeeld voor hoe we het nu ook het liefst zouden willen gaan doen.
1: Je ziet het in aflevering 5 van De Mensen van Zuidwest. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Eerder te horen op Radio West.
1: Voorzitter Michel Verbeek was dat van de Stichting Luilaak Voetbal Boskoop.
2: Ja, in Delft dus ook.
1: In Delft ook.
2: Word je er dan ook wakker van? Is het echt veel lawaai?
1: Het is een beetje bij mij ergens in de buurt. En er zijn buren van mij die al hebben gezegd in de groepsapps, de buurtapp, van we pakken een hotelletje.
2: Ja. Die gaan er vandoor.
1: Nou, als je het niet weet, dan denk je, nu vergaat dus de wereld. Dit is waar we altijd bang voor waren. Als je het wel weet, dan, ja, weet je, slippende motoren en zo. En echt een, ik zeg nooit teringherrie, maar het is echt een teringherrie.
2: Ja, maar ja. Dat Lisette dan zo uit de bol gaat, jouw vrouw, in zo'n nacht.
1: Dat is... Nou, dat is wel fijn, want door die luilak hoor je dat dan niet. Je hoort daar dan één nacht niet.
2: Ja, Jordi Bloem. Oh, ik hoor dat trouwens Bob hier ook heel erg op moet lachen. Hoor je dat? Ja. Op locatie Bob.
3: Sorry. Ja, je... Ik wist niet dat ik al open stond.
4: Ja, oké. Okay. Tot gaat het, Bob?
3: Jezus, we dicht, jongens.
2: Ik zat van mijn tijd ongeluk de verkeerde schuim open. Dat is geen grap.
1: Dit gaat van mijn tijd af, voor het Jordi zeg.
2: Nou, Jordi, wordt het lekker weer.
5: Ja, het kunnen ook kort zijn, hoor. Prachtig weer voorlopig. Ja. Nou, tot ziens.
0: Radio West, altijd dichterbij.

0: elke zaterdag tussen 12 en 2 Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
5: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is ruim afgezegd. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT... In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI. Het bedrijf zegt in een reactie helemaal geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 2:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat

0: Het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Harry en Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Daarbij staat aan de kust een vrij krachtige wind. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
2: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers aan tafel.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
7: Vers
6: aan tafel!
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
10: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
9: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
10: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
11: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Dit brede deel van de Borneo-straat met zo'n brede stoep van meer dan 5 meter breed. Ja, daar kunnen we zeker de helft van vergroenen. Ja, en ik denk dat de boel daar enorm van gaat opfleuren.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Nou, we staan aan het eind van de Burgemeester van de Werfstraat en dit is een basisschool. En gymzalen van scholen hebben altijd zo'n hele grote blinde muur. Dus dit is een ontzettende kans voor ons om hier heel veel planten te realiseren.
1: Je ziet het in de Groenste Straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.

0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
0: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
4: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
6: vakantie!
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
7: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
8: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
9: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
10: In Boskoop is het 20 graden, Zwammerdam 20. Eerst nog wat bewolking, maar later vandaag volop zon en zomers warm.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Goedemorgen, het is 9 uur. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regio nieuws. Bij een grote brand in Weteringbrug tussen de A4 en de A44 in komen flinke rookwolken vrij. De rookwolken zijn ook in onze regio goed te zien en de A44, de afrit Oude Wetering, is afgesloten. Brand ontstond in een schuur en sloeg over naar een naastgelegen meubelmakerij. Het gebouw is inmiddels ingestort. Dieven hebben afgelopen donderdag bij een achtervolging meerdere dozen met gestolen spullen uit de auto gegooid. Dat gebeurde langs de Randweg en de N210 bij Lekkerkerk. De wijkagent vraagt nu mensen die iets gezien hebben of verdachte goederen hebben gevonden dat te laten weten aan de politie. 20.000 bezoekers gisteravond in het Zuiderpark in Den Haag. Daar trad de rapformatie The Opposites op. Het concert was uitverkocht. De sfeer in het zomerse Zuiderpark was uitstekend. En het concert werd afgesloten met vuurwerk. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
12: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toekomst.

0: toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis beland na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze volgens de VRT begin deze maand een bacterie op, waardoor hun nieren niet meer goed werken. Het gaat om kinderen uit de provincie Antwerpen die bij een boerderij in Braschaat waren geweest. Omdat het niet met 100% zekerheid te zeggen is dat de kinderen daar ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij alle activiteiten met dieren voorlopig afgelast. Techgigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan leiden tot aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Veerdiensten werden stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Na de reclamemuziek van de Police, meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner?
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
9: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
9: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
14: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
13: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
14: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
15: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
16: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
20: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
21: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
22: Tot 12 uur, uit.

0: Yo, zingen ze geloof ik. The Police, Walking on the Moon. Het is 9:11. Goedemorgen. Nog één weekje en dan begint ook hier in de regio de grote uittocht. De trek naar het zuiden. Hoewel er geloof ik vandaag al een zwarte zaterdag wordt verwacht. Dus wees daarop voorbereid. Mocht je op dit moment de auto staan in te pakken om straks naar Frankrijk te verkassen. Blijf je thuis, dan hoef je je zeker niet te vervelen. Want er gebeurt weer van alles dit weekend. En het wordt ook nog eens heel mooi weer. Volgens sommigen misschien zelfs iets te mooi. Maar ik denk dat weerman Jordi Bloem over het algemeen goed nieuws heeft. En uiteraard zometeen een nieuwe editie van het spelletje. Moet je luisteren met een hele nieuwe verse opgave. Ik ben heel benieuwd. Ik heb het ook nog niet gehoord.
1: Uit.
0: Ja, over een week dus, dan begint hier de zomervakantie. En we zijn de regio midden, zoals dat dan officieel heet, in de vakantiespreiding. Dus we hebben laat vakantie, nog 1 week school en dan 6 weken vrij. Maar de kinderen hebben ook dit weekend wel een uitje verdiend, vinden de vrijwilligers van stoomtrein Katwijk Leiden. En daarom zijn dit hele weekend de kinderdagen. Wie er alles vanaf weet, is Peter Sonius van het museum. Peter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, nou weet ik, wij kennen elkaar een beetje. Jij hebt altijd in het onderwijs gewerkt. En dan nou weet je waarschijnlijk ook dat die laatste schoolweek, dan moeten ze zich er een beetje doorheen slepen, hè?
2: Ja, dat is natuurlijk wel zo. Je werkt natuurlijk ook wel een klein beetje naar een eindstreep toe.
0: Ja.
2: Ik heb wel een beetje medelijden met de kinderen en de collega's die nu in deze regio moeten werken. Met al die warme weken die we hebben gehad.
0: Ja.
2: Dat maakt het er niet makkelijker op.
0: En vaak hebben ze alles stof al behandeld. Hè? Het enige wat je dan nog kan doen is een beetje dingen herhalen. Wat op zich ook niet verkeerd is.
2: Ja,
0: die kinderen die verdienen wel een uitje, vinden jullie?
2: Dat vinden wij wel, ja. Ja. Vandaar dat ik ook, toen ik hier bij het museum kwam, denk, nou ja, ook wel erg met kinderen bemoei.
0: Ja.
2: En dat evenement hebben we bedacht om eigenlijk een soort bedankje aan alle kinderen. Ze zijn overgegaan naar een nieuwe klas, hebben hard gewerkt.
0: Ja.
2: Om toch nog even iets leuks te doen voordat volgende week iedereen erop uittrekt.
0: Ja, en natuurlijk ook de kinderen die niet zijn overgegaan, want die hebben vaak ook hard gewerkt. Is ook helemaal niet erg. Ja,
2: dus
0: die
2: is helemaal niet erg. En de meeste kinderen gaan tegenwoordig gelukkig wel over ook, hoor.
0: Ja, dat is
2: waar.
0: Als
2: dat niet het geval is, dan wordt het heel goed doorgesproken. En nee, dat is geen straf meer zoals dat heel vroeger was.
0: Nee, precies. Er gebeurt heel veel. Jullie hebben onder meer kleding van Ottensien laten maken. Dat is wel heel... Ik denk dat de TikTok-generatie helemaal geen idee heeft wie dat zijn.
2: Nee, nou ja, misschien is het ook goed. Wij zijn een museum, dus we moeten natuurlijk ook af en toe wat lessen gaan geven over geschiedenis.
0: Mm-hmm.
2: Maar ja, Ottensien, dan moeten we toch even 100 jaar terug in de tijd.
0: Ja.
2: En toen liepen de kinderen in van die prachtige jurkjes, meisjes met een schotje eroverheen. En jongens met een lange broek en een jakje eroverheen. En uiteraard een pet. En zeker op het platteland liepen ze op klompen. En dat past bij ons museum. Ook wij richten ons een beetje op die tijd. Dus ik ben op idee gekomen om prachtig mooie kostuumjes te laten maken in de Ottensien-stijl. En die worden vandaag, dat gaat vandaag in première.
0: Aha.
2: En de dame die ze genaaid heeft, die pakjes, die staat hier zelf ook. Die is natuurlijk zelf ook helemaal prachtig verkleed als iemand, een dame uit de jaren 20. Dus helemaal een stijl. Kinderen kunnen verkleed worden en dan mogen de ouders zelf met hun kinderen door het museum een mooi plekje zoeken om bij historische plekjes een mooie foto's te maken. En dan weer de kleding weer even terug te brengen, zodat andere kinderen er weer plezier van kunnen hebben.
0: Ja, dan heb je zo'n mooie foto met zo'n stoomtrein misschien op de achtergrond. Dat is hartstikke leuk, natuurlijk.
2: Ja.
0: Groot succes is ook altijd de modelbaan in de rijtuigenloods. Wat maakt die baan zo bijzonder?
2: Ja. Ja, we hebben een grote LGB-modelbaan. En normaal gesproken rijden bij modeltreinen de treinen gewoon op elektriciteit. Ook als het stoomtreinen zijn.
0: Mm-hmm.
2: Maar dit zijn stoomtreintjes die echt op stoom rijden, maar op schaal.
0: Ja.
2: Dus dat is heel bijzonder. Dus daar moet je vooral naar kijken. Moet je vooral niet aankomen. Want die machientjes worden ook behoorlijk heet.
0: Ja, precies. Ja. Wat gebeurt er verder dit weekend voor de kinderen?
2: Nou, we hebben alweer een aantal jaren een professionele schminkster die in een schminkhoek staat. En kunnen kinderen prachtig geschminkt worden. Ze heeft hele mooie schabloontjes van treintjes bij zich, waardoor kinderen zelf kunnen kiezen wat ze op hun gezicht willen hebben. Uiteraard kan er ook geknutseld worden. En wat ook heel bijzonder is, dat hebben wij eigenlijk overgehouden aan een evenement dat ik georganiseerd heb in verband met onze Indonesische locomotieven.
0: Ja.
2: We hebben vliegers maken. Dat wordt gemaakt door iemand die uit Indonesië van oorsprong komt.
0: Mm-hmm.
2: En in Indonesië is het vlieger maken heel erg populair. En hij probeert die traditie van Indonesië hier hoog te houden. Dus heel deskundig kun je zelf een vlieger laten maken. En als we een beetje geluk hebben met de wind, het waait niet erg hard, kan die ook opgelaten worden, anders mogen ze meenemen.
0: Okay.
2: En dan op een later moment uitproberen. We hebben ook de ouderwetse Wilesco stoommachines. De vaders en de opa's en de echte liefhebbers weten nog wel dat je vroeger stoommachientjes miniatuur kon krijgen. Die kon je op van die Nesbitt blokjes opstoken.
0: Ja, en helemaal in elkaar zetten zelf, hè?
2: Nee, die kon je gewoon kopen, hoor. Die werden echt gewoon gekocht. En ja, we hebben natuurlijk in het museum natuurlijk al heel veel stoomliefhebbers. Dus een aantal van onze vrijwilligers hebben een grote collectie van die machientjes. En die vinden het leuk om 1 of 2 keer per jaar dat ook allemaal te demonstreren. En ze gaan zelfs met een aantal miniatuur stoomwalsjes hebben ze een route gemaakt dat die ook allemaal achter elkaar kunnen gaan rijden. Dus heel spectaculair.
0: Ja.
2: En we hebben ook stoommachines, maar die worden dan op luchtdruk bediend. Dus dan moeten kinderen met een fietspomp flink luchtdruk opbouwen. En dan krijgen ze allemaal uitleg hoe een stoommachine werkt. Ook daar zijn weer vrijwilligers van ons eigen museum bij betrokken. En nieuw dit jaar is een andere LGB-baan, dus die wordt grotere schaal. En daar mogen kinderen, dat zijn wel treinen die elektrisch rijden, zelf bedienen. En als ze dat gedaan hebben, dan krijg je natuurlijk een prachtig mooi machinistendiploma van Stoomtrein Katwijk Leiden.
0: Juist, nou, dit en heel veel meer dit weekend bij Stoomtrein Katwijk Leiden. Perfect om te combineren met bijvoorbeeld een bezoek aan het Valkenburgse Meer, hè, want het wordt warm. Nog één nieuwtje, ik krijg daar een appje over van mijn treinenvriend. Er stopt een bus bij jullie voor de deur. Dat is nieuw, hè?
2: Ja, klopt. Plus 43 stop je ons voor de deur. Dus de mensen uit Den Haag vanuit Den Haag Centraal en de mensen uit Leiden vanuit Leiden Centraal gaat er gewoon 11,5 uur een bus en die stopt eindelijk voor ons parkeerterrein. Daar zijn we verschrikkelijk blij mee. Dat maakt het wel makkelijk.
0: Zeker, ja. Want het was altijd een half, nou niet een half uur, maar wel 20 minuten lopen minstens.
2: Een serieuze afstand lopen. En zeker als je natuurlijk met kleine kinderen komt, is het best wel een flinke tippel. Dus nee, hij staat nu gewoon aan het begin van het parkeerterrein. Ja. Dus ja, zowel als je met de auto komt of als je met de bus komt, dan sta je niet op achterstand.
0: Nou, vandaag morgen dus bij Stoomtrein Katwijk Leiden, de kinderdagen. Heel veel plezier.
2: Gereserveerd te worden voor dit evenement, dus geen enkel probleem om langs te komen.
0: Dankjewel Peter, maak er een mooi weekend van.
2: Gaan we doen, dankjewel.
0: Nou, open naar de treindeur vast. Technicus en ik stappen in. Op weg naar Toto met Mushanga.

0: De agenda.
1: Traditie in Zoetermeer zijn de openluchtvoorstellingen van producent Storytellers in het buitenpark. Ze doen dat inmiddels al zo'n 25 jaar. En dat zijn grote shows in de buitenlucht met zang, dans, soms ook zwaardgevechten en ander spektakel. En momenteel kun je naar The Highland King over de Schotse kapitein McIntosh en zijn vrouw Anne. Die kapitein wordt opgeroepen om te vechten tegen de rebellen. En zijn vrouw speelt daar ook een rol. In dit buitenparktheater ligt pal naast Snow World in Zoetermeer. Als je meer wilt weten, dan kun je even kijken op buitenpark. Is buiten met een y.nl. Het wordt vandaag een hele leuke middag bij zuivelboerderij Pennings in Warmond. Daar kun je namelijk buurten bij de boer, dat is tot 3 uur vanmiddag. Er is een kleurwedstrijd, je kunt rondkijken op de boerderij. Er is een demonstratie met drones en ze vertellen je waarom insecten en andere beestjes nuttig zijn voor je heggen en hagen. En je krijgt tips over wat je zelf kunt doen voor meer biodiversiteit. Je wordt bijgepraat over weidevogels en weidewachters en nog heel veel meer. Toegang tot deze middag is helemaal gratis. Wel is het advies om met de fiets te komen, vanwege de beperkte parkeerruimte natuurlijk. Meer informatie op de website boerennatuur.nl. En het Summertime Festival in Den Haag bestaat 20 jaar. En daarom is er vanaf aankomende donderdag een jubileumeditie. Gebeurt allemaal op de Grote Markt in Den Haag. 3 dagen lang staat de rijke muziekcultuur van Latijns-Amerika centraal. Dus muziek uit het Caribisch gebied. Denk aan Suriname en Antillen. En daarmee moet de Grote Markt even Rio aan de Noordzee worden. Een van de grote namen daar is fluitist en componist Ronald Snijders uit Delft. Hij wordt gezien als een van de vernieuwers van de Surinaamse muziek. Het festival begint donderdag, duurt tot en met zaterdag.
2: De leukste uitjes voor Zuid-Holland.
3: Tot 12 uur, uit.

0: George Michael, Fast Love. Het is 9:30 precies. Tijd om met Jordi Bloem te praten over het weer. En het is nu een beetje bewolkt. Ja. Het is nog niet heel erg heet. En ik vond het eigenlijk lekker. Ik ben hier naartoe gekomen op de fiets. Ik had geen jas aan. Maar het was precies goed. Nee. Maar zo blijft het niet, hè, Jordi, denk ik.
1: Nee, die wolken waren wat zuidelijker gekomen dan ik dacht gisteren, hoor. Dat klopt. Maar wel even fijn, een wolkendek voor de hete jullie zon.
0: Ja, zeker, ja. Want warm wordt het wel, hè, denk ik.
1: Ja. Nee, het blijft warm. Af en toe iets minder warm, maar ja, het blijft hoog zomers. Alleen, ja, die wolken die kwamen vanuit het noorden, oosten van het land, wat vochtigere lucht, ook een heel zwak regenfrontje. Nou, er zit geen regen meer op, hoewel. Ik zie vanuit de Flevopolder wordt er af en toe motregen gemeld. Dus daar is die bewolking toch wel wat dikker. Laaghangende wolken. Maar die worden door de zon worden die weggebrand, dat verdampt gewoon. Alleen de vraag is even, wanneer gaat dat gebeuren? Ik zie nu al dat zo richting Hoek van Holland in het Westland wel de zon schijnt. Daar zitten de opklaringen, ook in het hele zuiden van het land. Die zijn wolkenvrij, maar verder naar het noorden toe. Ook in onze regio, ja, daar zijn er veel wolken. Ook bijvoorbeeld, als ik kijk richting Nieuwkoop, is het nog helemaal bewolkt. Ik heb begrepen ook van de technicus Vincent, ook bij jullie is het nog een beetje bewolkt. En jij zei het net ook al. Ja. Maar het zijn die lage wolken die dus wel weggebrand gaan worden door de zon in de loop van deze ochtend en vooral vanmiddag. Ja, en als de zon dan weer volop schijnt in heel de regio, met misschien een klein beetje bewolking en een noord-noordoostelijke bries, wordt het vanmiddag ongeveer 25 graden aan zee, 26, 27 graden landinwaarts. Ja, dat zijn mooie zomerse temperaturen. Is allemaal nog behapbaar dit zomerweer.
0: Zeker, ja. En we hebben natuurlijk al temperaturen gehad van 36 graden. Ja. Dus nu zeggen we allemaal, oh, dit valt wel mee. Dit is wel
1: prima. Valt mee. En het is eigenlijk gewoon heel geweldig weer. Ja, af en toe dus die ochtendwolken, dat zou bijvoorbeeld ook morgen kunnen gebeuren. Maar die kans is wat groter maandagochtend. Mm-hmm. Want de wind blijft noord tot noordoost. Dus we blijven gevoelig, ja, zeg maar, voor de Noordzee. Het Waddengebied, daar is het net wat vochtigere lucht. Daar is het sowieso minder warm de komende tijd dan bijvoorbeeld in Zuid-Nederland. En ga je verder natuurlijk Zuid-Europa in. Ja, blijft het bloedheet. Ook in Frankrijk, hoor, nog steeds. Ik zie wel een einde komen trouwens aan het hoogzomerse weer. Maar dat is pas in het volgend weekend.
0: Ja, als ik met vakantie ga.
1: Ja, dan zal het wel wat gaan veranderen. Ja, ja hoor, je hebt het aan je klompen aangevoeld. Ja, maar de vraag is een beetje, blijft dit dan wekenlang hetzelfde? Hè? Als het dan gaat veranderen naar bijvoorbeeld wisselvalligheid. Of gaat het wel weer herstellen? En dat laatste lijkt ook wel weer te gaan gebeuren. Maar ja, voor de natuur en de akkers zijn meerdere dagen met regen echt wel nodig. Ja. Maar goed, dat is voorlopig echt niet aan de orde. Want op korte termijn dus hoge druk weer. Met noord-noordoostelijke wind, dat blijft zo. Die kan af en toe ook wat toenemen hoor. In de loop van de middag, soort zeewindeffect. Door verschillen van temperaturen tussen de zee en het land. Ja, dan krijg je uiteindelijk dat die wind wat meer gaat opsteken. En kan het windkracht 4 tot zelfs af en toe windkracht 5 worden aan zee. Dus windstil is het niet, het waait wat, maar dat geeft ook weer wat verkoeling. En ja, wat ik al zei, veel zonneschijn dus de komende paar dagen. Af en toe wat wolkenvelden in de ochtend vanaf de Noordzee. En middagtemperaturen bij ons in de regio ergens tussen 25 en 28 graden. Steeds wat minder warm aan de kust en wat warmer in de steden bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, de hitte die lijkt wel even te komen in de zin van dat het boven de 30 wordt. Woensdag, donderdag en wellicht ook vrijdag, als de wind wat meer de oosthoek gaat opzoeken en die hitte vanuit Frankrijk toch poogt om wat noordelijker, de poging onderneemt om wat noordelijker te komen. En zou het ook in onze regio rond of iets boven de 30 graden kunnen worden. En worden ook de nachten weer warmer, met misschien ook weer een paar plaknachten. Ah. Nou, daar zit ik niet zo op te wachten. Maar goed, dan blijft het dus nog wel hoog zomers. En die verandering, Rogier, die komt dan na verwachting, is nog wat onduidelijk, zo'n beetje vanaf vrijdag. Dan minder ruimte voor de zon. Een kans dat er af en toe zo'n regen- of onweersbui gaat passeren. En uiteindelijk dan ook minder warm weer als de wind zelfs de noordwesthoek gaat opzoeken. Dat zal ergens, ja, vanaf het volgend weekend gaan gebeuren of vlak daarna. Mm-hmm. En dan gaan die temperaturen echt duidelijk naar beneden, naar net boven de 20 graden. Ja, op zich wel lekker. Maar ja, als het dan maar ook wel droog is voor jou, want dat is natuurlijk ook wel fijn.
0: Nou ja, ik ga naar Texel, dus ik moet in ieder geval mijn toch maar weer een jas meenemen dan.
1: Ik zou het bijna wel denken, ja. Want daar is het sowieso wel altijd wat minder warm. Ja. En als ik zo kijk naar die lange termijn verwachting, ja, ook daar net boven de 20 graden, bijvoorbeeld op Vlieland, is nog wel te doen, maar wel vrij veel wind. Af en toe is een bui. Dat zal allemaal vanaf het volgend weekend gaan gebeuren. Maar nogmaals, dat is dan waarschijnlijk een enkele dagen. Ja. Want de nieuwste berekeningen geven weer aan dat precies, dat is de Vierdaagse Week dan, hè, dat we dan weer hoge druk invloed krijgen, met misschien wel weer een oostenwind. Ja, en dan kan het opnieuw gaan opwarmen. Dus een eventuele minder warme, wisselvallige fase lijkt niet heel lang te duren. Maar goed, we gaan dat natuurlijk allemaal afwachten.
0: Ja, ik ga ook maar enkele dagen met vakantie. Dus waarschijnlijk, als het weer beter wordt, dat is dan precies als ik weer naar huis ga. Maar dan kun je twee dingen doen.
1: Ben jij de Vierdaagse Week weer terug?
0: Ik denk het, ja. Ja. Ja, okay. Je kunt dan zeggen, ik ben heel chagrijnig. Of je kunt zeggen, we maken er wat van. Nou ja, dat geldt al, eigenlijk sowieso, geldt sowieso voor het Nederlandse weer, toch? Je moet er altijd wat van maken, want het kan altijd tegenvallen.
1: Ja, zeker wel. En ja, op de Wadden hoort het te waaien. En dan hoort het af en toe te regenen.
0: Dat is
1: en,
0: ook zo.
1: Er zullen ook wel droge perioden zijn met wat zon. En het zeewater is inmiddels ook daar wel opgewarmd. Dus als de lucht ook vanuit het westen komt, hè, wat grotere oppervlak van de zee bestrijkt, kan het altijd ook daar nog wel net boven de 20 worden. En als de zon dan af en toe doorbreekt, is het gewoon heerlijk op de Wadden.
0: Nou, prima. Kijk, dat zijn positieve
1: geluiden. Ik hou positief, ja.
0: Dankjewel, Jordi.
1: Graag gedaan.
0: Dat lachje van Jordi erbij, dat vertrouw ik dan niet helemaal. Maar goed, hier zijn de Cats. Let's dance.

0: The Cats uit Volendam, Let's Dance. Het is er weer tijd voor. De nieuwe opgave in het spelletje moet je luisteren. Je weet hoe het gaat. Ik laat je een klein snippertje horen van de stem van een bekende Nederlander. De vraag is aan jou, wie is dit? En daar kun je dan een prijs mee winnen. En er is een hele nieuwe stem in het spel. Een stem die nog niet eerder is meegegaan, omdat bij de vorige uitzending is die geraden. En de prijs die nu klaarstaat is 4 vrijkaarten voor het Nationaal Monument Oranje Hotel op Scheveningen. En je weet inmiddels, dat was de plek waar onder meer de verzetstrijders gevangen zaten. Dat is nu een museum. Heel indrukwekkend, heel bijzonder. En daar kun je dus met z'n vieren naartoe. Willen we dus van je weten, van wie is deze stem?
1: Moet je luisteren?
2: Ja, dan ga je een vliegje uit de bocht soms.
1: Moet je luisteren?
0: Nou, een vliegje uit de bocht, zou ze iets met sport doen of zo? Zou het een Formule 1 racer zijn of iets? Nee, ik heb geen idee. Mag ik hem nog een keer horen, meneer Schildpoort?
1: Moet je luisteren?
2: Ja, dan ga je een vliegje uit de bocht soms.
1: Moet je luisteren?
0: Nou, je mag een poging wagen op 070-390-5454. 070-390-5454. Dat nummer kun je het gaan proberen als je enig idee denkt te hebben. En dan is hier Hans de Boy, Annabel.

0: Hans de Boy, Annabel uit de jaren 80. Het is bijna 9:45. We gaan het spelletje spelen. Het spelletje moet je luisteren, waarbij ik een stukje laat horen van de stem van een bekende Nederlander en dan de vraag stel: wie is dit? En daar win je dan 4 vrijkaarten mee voor het Nationaal Monument Oranje Hotel. Voor de luisteraars die thuis spelen, maar niet bellen, het gaat om deze stem.
1: Moet je luisteren?
2: Ja, dan ga je een vliegje uit de bocht soms.
1: Moet je luisteren.
0: Ja, het is een heel bekend, iconisch geluid, hè. Ach, wat hebben we vaak naar deze mevrouw geluisterd op televisie. Dus ik heb zo'n vermoeden dat die niet al te moeilijk gaat zijn. Ronald is de eerste die het gaat proberen. Ronald uit Den Haag. Ronald, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo, heb je nog plannen voor het weekend?
3: Ik ben nu lekker in de tuin bezig. Morgen gaan we naar Brabant, naar vrienden van ons. Oh. Die zijn jarig en lekker barbecuen.
0: Ah, gezellig.
3: Dus dat wordt wel een leuk feestje.
0: Ja, en het is er goed weer voor, hè? Eind van de week wordt het ietsje minder, hoorden we net. Dus je moet er nu nog van
3: jammer. Dat is wel jammer, want wij gaan volgende week zaterdag in Zoetermeer bij Ratsaplas.
0: Ja.
3: Dat festival en het ziet er naar uit dat het daar gaat regenen dan. Nou, dat is niet zo fijn. Maar ja, nee. We moeten het even afwachten.
0: Ja, en het kan ook wel gebeuren dat de bui net in Zoeterwoude valt bijvoorbeeld. Dat het in Zoetermeer, het is heel plaatselijk af en toe. Dus dat is heel mooi. Ik geef naar de tweede kandidaat en dat is Gerry. En ja, de luisteraars voelen de bui al hangen. Dan zitten er waarschijnlijk gewoon 3 goede antwoorden. 2 of 3. Gerry uit Gouda, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat ga jij doen het weekend?
4: Nou, lekker rustig aan. Het is mij te warm.
0: Ja, hè? Heb je daar snel last van de hitte?
4: Ja, heb ik erg snel last van. Dus ik hou me heel rustig.
0: Wordt dat nou meer naarmate je ouder wordt? Want vroeger kon ik er goed tegen, maar ik ben nu 50 en ik heb nu de afgelopen weken ook wel een beetje zitten zuchten en zitten steunen over de hitte.
4: Ja, het is inderdaad, naarmate je ouder wordt, dat het wel inderdaad wel erger wordt. Maar ik heb er altijd al last van gehad, hoor.
0: Wat zeg je? Altijd al last van gehad. Ja, het is gewoon de een kan er goed tegen en de ander niet. En dan kun je maar het beste ook gewoon niet te veel dingen doen en een beetje binnen blijven, toch, Gerry?
4: Ja, gewoon rustig houden.
0: Precies. Nou, dat vind ik een hele goede tip. En ik ga ook nog even naar Mia uit Den Haag. Goedemorgen, Mia.
5: Goedemorgen.
0: Wat ben jij voor iemand? Iemand die de hitte opzoekt? Of blijf je er ook zoveel mogelijk uit?
5: Nou, half-half. Ik heb een hele mooie tuin, maar wel met de zon. Met een hele mooie grote parasol.
0: Oh, ja.
5: Als het te gek wordt, dan ga ik lekker naar binnen.
0: Ja, ja, precies. Dus 's avonds kun je lekker buiten zitten. Nu, in de zomer.
5: Ja, ja. Zoiets, ja. Lekker, lekker met de koffie en zo. Nee, gaat helemaal goed.
0: Ja, precies. Nou, ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat jullie allemaal wel het goede antwoord zouden kunnen gaan geven. Maar ik begin bij jou, Mia, want we spreken elkaar dan toch. Wie denk jij dat dit is?
5: Catharine Keil.
0: Ja, Gerry, aan wie dacht jij?
4: Ja, Catharine Keil, hè.
0: Ja, ja. En Ronald?
3: Ja, de echte Haagse Catharine Keil natuurlijk.
0: Ja, oh ja, ze komt uit Den Haag ook, hè?
3: Ja.
0: Ja, net als Viola Holt, die kwam ook uit Den Haag. Die was ook altijd bij ons op de haringparty bij Omroep West. Ja, we gaan eens eventjes kijken naar de jury. Is dat...
1: Goed!
0: Ja, ja, ja, maar dan weten we nog niet wie de winnaar is. Nou, Sjaak Bral, die had dit vorige week zaterdag ook. En die heeft iets heel nieuws geïntroduceerd. En ik hoorde dat en ik dacht, hey, dat is wel een heel goed idee. Namelijk de benaderingsvraag. Dan ga ik jullie 1 vraag stellen. En dan degene die er dichtstbij zit, die is dan de winnaar. En de vraag is, hoeveel uitzendingen van de 5-uur-show zijn er in totaal geweest? Want Catharine heeft dat natuurlijk gepresenteerd. Ronald, hoeveel denk jij? Hoeveel zijn er gemaakt?
3: Ik denk zo'n 583.
0: 583. Gerry, wat denk jij?
4: 1000.
0: 1000. Mia, waar zit jij aan te denken?
6: 750.
0: Nou,
6: geen idee.
0: Dan kan ik vertellen dat de winnares is Gerry. Gefeliciteerd, ja. Er zijn 2500 uitzendingen gemaakt. Die heeft Catharine natuurlijk niet allemaal in de eentje gepresenteerd. Want er zaten ook andere bij. Maar totaal 2500. En jij zei 1000, Gerry. Dus jij zat er het dichtst bij.
4: Ja, hartstikke leuk.
0: Ik mag jou die vrijkaarten voor het museum op Scheveningen toesturen. Ben je een beetje geïnteresseerd in geschiedenis en de oorlog?
4: Ja, zeker wel. Ja,
0: het is wel indrukwekkend. Je komt er wel, je komt er stil vandaan, heb ik zo'n vermoeden. Maar ja, de geschiedenis is ook niet altijd leuk geweest natuurlijk. Dus dat kan je ook niet. Dus heb je enig idee met wie je gaat?
4: Nou, in ieder geval met mijn man. En voor de rest moeten we nog even nadenken dan.
0: Ja, je kan nog 2 mensen meenemen. Nou, ik zorg ervoor dat de prijs naar je toe komt. En dan wil ik Mia en Ronald hartelijk danken. En zometeen bij Sjaak. Nieuwe ronde, nieuwe kansen en een nieuwe stem dus.
4: Ja, dankjewel.
3: Fijne dag allemaal.
0: Dankjewel.
4: Ja, dankjewel.
0: Dag. Hier is George Ezra, Pretty Shy.

George Ezra, Pretty Shining People. Zometeen in het derde, in het tweede uur vanuit gaan we onder meer even vooruitblikken op de Stompweekse paardendagen die er weer aankomen. Een evenement dat zelfs op de inventarisatielijst van UNESCO staat. Dat betekent dat het misschien wel een soort beschermde status gaat krijgen in de toekomst. En in Noodorp, daar dobberen vanmiddag een paar honderd, denk ik. Misschien wel een paar duizend, ik heb geen idee. Van die hele kleine badeendjes op de Dobbenplas. Hoe en waarom en waar dat op slaat, dat hoor je straks. Nu ABBA. I have a dream.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: We moeten de hele Nederlandse kust, vind ik, niet gaan inrichten op 5 absurd drukke dagen. Dan heb je het mis. We moeten, denk ik, gewoon daarmee leren leven. Als heel Nederland in de auto stapt, is er geen badplaats die dat aan kan. Nou, daar is gewoon een spanningsveld. Daar is een spanningsveld, maar we komen er eigenlijk altijd uit. Dus dat gaat goed.
12: Luister nu op Spotify aflevering Leefbaarheid van podcast Aan de Haagse Kust.
13: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terecht komt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
14: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
15: In Quinsel is het 21 graden, Bilderdam 21. Eerst nog wat bewolking, maar later vandaag volop zon en zomers warm.
16: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
15: Goedemorgen, het is 10 uur. Ik ben Lotte Dekker met een overzicht van het regionieuws. De grote brand in Weteringbrug tussen de A4 en A44 in is onder controle. Rookwolken waren in onze regio goed te zien en op de A44 is de afrit Oude Wetering nog afgesloten. De brand ontstond in een schuur en sloeg over naar een naastgelegen meubelmakerij. Dat gebouw is inmiddels ingestort. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar 2 woningen op hetzelfde terrein. Een inwoner uit Den Haag kan zich vanaf nu miljonair noemen. De geluksvogel heeft namelijk 1 miljoen euro belastingvrij gewonnen bij een XL-trekking van de staatsloterij. De winnaar mag de prijs ophalen bij het kantoor van de staatsloterij in Rijswijk. Daar krijgt hij of zij ook begeleiding bij het winnen van een grote geldprijs. Om wie het gaat, wordt niet bekendgemaakt. En dieven hebben afgelopen donderdag bij een achtervolging meerdere dozen met gestolen spullen uit de auto gegooid. Dat gebeurde langs de Randweg en de N210 bij Lekkerkerk. De wijkagent vraagt nu mensen die iets gezien hebben of verdachte goederen hebben gevonden dat te laten weten aan de politie. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
17: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens.

0: Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel er stroom uit. Verder werden veerdiensten stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door orkaan Bavi, veroorzaakt daar wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Het weer, hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel en de dag verloopt verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Na de reclame, muziek van Cher, meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
2: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u en voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
3: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.

0: Cher, Walking in Memphis. 10:10. Als je een evenement organiseert dat in de gaten wordt gehouden door UNESCO, dan ben je toch wel echt bezig met iets dat serieus is, dat historische waarde heeft. En dat geldt dus voor de Stompwijkse Paardendagen. Die worden misschien wel ooit immaterieel erfgoed. En aankomende vrijdag gaat het evenement weer van start. Ik ga er zo meteen op vooruitblikken. Veel mensen gaan de komende week de kampeerspullen weer van zolder halen. En op vakantie. En bij kamperen is het zo, je houdt ervan of je moet er niet aan denken. Straks een cabaretier die er in eerste instantie niet aan moest denken. En toen niet eenmaal had gedaan, al helemaal niet meer. We gaan ook nog even naar Noodorp. Want daar dobberen vanmiddag een paar honderd badeendjes op de Dobberplas. Allemaal voor een goed doel.
1: Het boek van de week.
0: Nou, ik zei het net al tegen weerman Jordi Bloem. Ik ga een deze dagen op vakantie naar Texel. Ik heb er erg veel zin in, want ik ben er nog nooit geweest. Wel op Terschelling en op Schiermonnikoog. Dus ik ken de sfeer een beetje van die Waddeneilanden. En ze zijn ook een grote inspiratiebron voor romanschrijvers. Matthijs Deen die schreef zelfs een hele serie thrillers die zich afspelen op de eilanden. En Ilko Eskens van de boekhandel Haasbeek in Alphen aan de Rijn is daar een hele grote fan van. Want daar hebben ze geloof ik allemaal doorgenomen hier in de rubriek. Ilko, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, daar heb je helemaal gelijk. Dit is het vijfde en afsluitende deel. En ik kon het ook deze keer niet laten. Ik heb het allemaal eens uitgelezen.
0: Juist, en het heet De Visser. Het begint op het eiland waar ik naartoe ga, Texel. Maar de hoofdpersoon is slachtoffer van een inbraak. En dan?
2: Ja, nou, in dit boek komt een verhaallijn tot ontknoping die in die vorige vier delen al goed in de verf is gezet. En dat is namelijk, wat is er met de vader van de hoofdpersoon gebeurd? Er werd altijd verteld dat hij verdronken was, maar er zijn blijkbaar, is nooit bewezen. En dat wordt in dit. Ik moet zeggen, het is een razend spannende en verrassende plot. Mm-hmm. En ik vond dat. Ik heb hem zoals gebruikelijk gewacht tot zaterdag of tot vrijdagavond was het met beginnen met lezen, want ik weet ik doorlees.
0: Ja.
2: En een heleboel stukjes vallen op hun plaats. Het is echt een verrassende plot met smokkel van drugs en georganiseerde criminaliteit die erbij komt kijken. En de zwijgzaamheid van die grote vissersgemeenschappen op die eilanden die voorgaande delen al een rol speelden, die krijgt nu opeens een betekenis en blijkt een functie te hebben.
0: Ah.
2: Het is echt een hele spannende plot. Dus ik was erg enthousiast en ik vind ook eigenlijk wel goed van de schrijver dat hij zegt van ik stop op punt serie.
0: Ja.
2: Dan blijft het goed. Maar ik kan dat iedereen van harte aanraden.
0: Ja, en dan is het logisch om te beginnen met het eerste deel. Hè? Je moet ze wel chronologisch lezen, denk ik.
2: Ja. Ja, deze serie moet je echt beginnen met deel 1. Dat heet de Hollander.
0: Ja, en jij gaf het al aan, hij stopt eigenlijk op het hoogtepunt. Heb je dan als lezer niet het gevoel van, goh, het smaakt naar meer? Ik wil toch meer weten? Of heb je ook het gevoel van, het is wel klaar?
2: Nee, ik vind dat die verhaal heel knap afrondt. Het is wel klaar. We hebben die
0: Ja, we hebben een hele slechte verbinding, Ilko. We kunnen je eigenlijk niet zo goed verstaan. Maar wat ik begreep is dat jij het gevoel hebt dat het is goed en sterk afgerond. Hè? Daar komt het op neer.
2: Beslist.
0: Ja. Oké, nou, de Visser is het slotstuk van de serie Waddenthrillers van Matthijs Deen. Ja, die zou ik eigenlijk allemaal mee moeten nemen naar Texel. Dankjewel, Ilko. Jij bent aan het fietsen ergens in de middle of nowhere. Dus vandaar een beetje slecht bereik. Maar volgende keer dan horen we je ongetwijfeld weer via een betere lijn. Dus tot dan. Dit is Maggie Reilly met Mike Oldfield. Moonlight Shadow.

0: De agenda.
1: De zomervakantie moet in deze regio nog beginnen. Dat gebeurt volgende week. Maar de zomervakantieactiviteiten in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, die zijn al een tijdje bezig. Kinderen kunnen gaan speuren naar een ontsnapt monster dat zwerft tussen vitrines en beelden, verstopt zich achter mummiekisten en het klimt zelfs bovenop de tempel. En de jonge bezoekers van het museum krijgen de schone taak om dat probleem op te lossen. De speurtocht heet Het Monstermysterie en hoort bij de tentoonstelling Monsters en Mythische Wezens die daar nu kunt zien. Musicon in Den Haag verandert volgende week zaterdag in het zwaarste podium van Nederland tijdens het langverwachte NK Grunten. Grunten is een beetje schreeuwend zingen. Het komt oorspronkelijk uit de death metal scene, maar het is bijna een genre op zich geworden. Miljoenen fans die komen bij elkaar in uitverkochte arena's om het beter te maken. En in Den Haag wordt gestreden om een nationale titel. Dat is dus volgende week in Musicon. Ik moet wel eerlijk zeggen, je moet ervan houden. Het moet je ding zijn, maar als dat zo is, dan heb je misschien wel een topdag volgende week. Van een heel andere orde is de Fuchsia Show, die elk jaar wordt gehouden bij tuinvereniging Madestein. Dat is ook in Den Haag en dat is een groep mensen uit de regio die helemaal dol zijn op de fuchsia. En die kweken ze, die schenken stekjes aan elkaar, die delen kennis. En ze laten de fuchsia's zien die ze hebben gekweekt. Nu ze 3 dagen lang, aanstaande vrijdag en dan volgende week zaterdag en zondag, aan de Madenweg 59C in Den Haag, op de grens met Monster.
2: Tot 12 uur, uit.

0: Snelle, laat het licht aan. Het is 8:08. De zomervakantie komt eraan en op cabaretgebied zijn er dan een paar van die klassiekers over dit onderwerp die ik meestal ieder jaar wel weer een keer van stal haal, maar eigenlijk altijd op verzoek van luisteraars. In mei kwam alweer de eerste vraag of ik Bert Visser weer wil draaien over het kamperen. Nou, dat kan, geen probleem. Ja, Bert zag dat kamperen eigenlijk helemaal niet zitten, maar zijn vriendin heeft hem op een nogal bijzondere wijze overgehaald.
1: Ze heeft me overgehaald om te gaan kamperen, laat ik het zo zeggen. Ik zou ook zeggen, hoe ze meest overgehaald als je jou vast bent op het bed in een bepaalde houding. Ze komt binnen en haar favoriete tanga. Ze begint een beetje ecologisch met jouw 7 graden knuppel te spelen. Nou, dan wil jij wel een kampeerkaneetje invullen, hoor. Man, ik zeg, nou goed, lieverd, dan heb je zin, gaan we 1 keer kamperen. Dus ik pak die koffer. Nee, we gaan niet met die koffer, die gaan niet mee. We gaan met een rugzak. Je schijnt te moeten kamperen met een rugzak. Man, rugzak. Volgens mij dat is gewoon een naam van een uitvinder. Rugzak. Oh. En zijn broer heet slaapzak. Zo zeg. Nou, dan heb je eindelijk alles uit die koffers weer, weet je wel. Moet alles in die rugzak, de helft wil niet mee. Maar de rugzak gaat veel minder in, zo'n zijvakje gaat in 1 schoen in. Nou, eindelijk heet die rugzak op, breuk in je rug, doet niks. Je blijft lachen. Hupsakee, en ga maar doen. En dan heb je op je rug, dan moet bovenop die rugzak, moet daar boven een tentje, doe nog met die stangen. Daar boven moet een slaapzak en daar boven moet zo'n rolmatrasje, zo'n campingmatrasje. Die slapen zo lekker. Ach, zo niet er nou toch allemaal. Lig 3 weken te keutel op zo'n matrasje. Ik heb thuis een Alping van 18.000 piek. Ik heb thuis een Alping, als ik aan een touwtje trek, word ik gelanceerd. Geweldig, Bert. Nou, trek je niet hebben, dan zijn een touwtje en dan pleurt hij elkaar. Ik vond het helemaal niks. Notabene, s'nachts in Griekenland regen. Dus dan mag ik de tent uit om zo'n tankgreppel om de tent heen te graven. En een uur later moet je pissen, flik je zelf in die greppel. Sta je met je mama Lou in de modder.
2: Maar niks.
1: Ken je die gaslampjes? Met die blauwe gasflessen. Moet ik nog uitleggen ook? Dat moet je dan op elkaar schroeven. Doe je dat net te laat, weet je wel? Dan is dat te donker. Nou, ja, het moet op de tas. Nou, de poten liggen open, het meurt naar gas. Het is een glazen kap. Zo'n stuk is heel dun glas, weet je wel? Blij dat je het al heel uit doosje hebt. Nou, dan gaan de kousjes overheen, weet je wel? De kous heeft misschien al een keer gebrand. Dan mag je er geen tweede keer aan zijn wat boeien. Ligt gewoon om 2 uur met die gasflessen. Ik heb thuis voor 30.000 schulden halogeen. Nou, als 's nachts is donker, dan wil je toch vrijen. Maar je ziet niks, dan zoek je de condooms. Dan trek je er per ongeluk zo'n kousje omheen. En een uur later duurt de gaslamp aan, dan denk je, waar stinkt er die naad bij je? Dan ben je spijt.
3: Uit.

0: De agenda.
1: In de Walvis in Gouda, daar komen vandaag culturen, verhalen en smaken samen. Het is een middag vol met ontmoetingen en activiteiten en het gaat over culinaire zaken. Zo kun je meedoen met een workshop Turkse eetbroerkunst. Het is een eeuwenoude techniek waarbij verf op water wordt aangebracht en veranderd in de bijzondere patronen. En er is live muziek van een violist uit Syrië en er zijn gesprekken over cultuur, identiteit en verbinding vandaag in de Walvis in Gouda. Anton de Kom was een Surinaamse verzetstrijder die in de oorlog woonde in de Zuiderhout in Den Haag. En daar schreef hij het boek Wij slaven van Suriname. In de oorlog werd hij opgepakt en weggevoerd. En deze zomer kun je wandelen in zijn voetsporen. Het is dus een wandeling door de Zuiderhout, langs onder meer Antons woonhuis en de buurt waar hij opgroeide en waar hij in 1944 werd gearresteerd. Je kunt dit meemaken op 23 juli in de kantine van ATV Lolaan en ook op 7 augustus. Dan is er ook een voordracht van Ida Does die betrokken was bij de totstandkoming van een boek over Anton de Kom. En de hele zomer zijn er activiteiten in het museumpark Archeon in Alphen aan de Rijn. Alles staat daarbij in het teken van de levende geschiedenis. Zo is volgend weekend een prehistorische week. Daarbij word je meegenomen in de verhalen van de jagers en verzamelaars. Je ervaart zelf hoe het is om te leven in die tijd. Later in de maand juli draait het om mode door de eeuwen heen. En dan komt er ook nog een middeleeuwse week aan. Die volgt in augustus en dan ook nog een Romeins festival. Ten slotte draait het tegen het einde van de zomer om de vikingen. Er is dus steeds iets anders de komende tijd in Archeon.
0: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

Alles daarvoor, The Old Fashioned Way. Vanaf maandag gaat er heel hard gewerkt worden in Stompwijk. Dan begint namelijk de opbouw van de Stompwijkse paardendagen, die vrijdag weer van start gaan. Met onder meer een markt en activiteiten voor kinderen en voor senioren. Maar het echte evenement is volgens mij de nationale ponyrennen. En dat staat zelfs, als ik het goed begrepen heb, op de inventarisatielijst van de UNESCO. Denise van Duin die weet er meer van. Denise, goedemorgen. Hallo Denise, ben je daar? Nee, het is ineens volledig stil aan de andere kant van de lijn. Nou, dan is het dan misschien een idee als we eerst eventjes naar Noordorp gaan. Zou dat kunnen? Dan doen we dat eerst eventjes. Nee, nou, dan gaan we eerst luisteren naar de koers Summer Sunshine.

0: The Course, Summer Sunshine. Tientallen, nou, misschien wel een paar honderd badeendjes die dobberen zometeen op de Dobbelplas van Noodorp. Die gaan daar drijven en uiteraard gaat het erom welke het eerste bij de finish is. Al die eendjes zijn geadopteerd door bedrijven en particulieren. En ik ga het erover hebben met Wil Maasman van de Rotary Club Pijnakker Noodorp, want zij organiseren dit. Wil, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoeveel badeendjes zijn het precies?
1: Nou, ik heb zo even gecheckt. We zitten bijna tegen de 2300 aan.
0: Zo, dat zijn er niet weinig.
1: Nee, dat zijn er een heleboel. Dat zijn er een heleboel, dat klopt. En daar zijn we blij mee.
0: Ja, en is het allemaal door bedrijven geadopteerd of door particulieren misschien?
1: Voornamelijk particulieren. Bedrijven hebben überhaupt gesponsord. Gewoon met mooie bedragen of met prijzen die gewonnen kunnen worden. Maar de eendjes zelf veelal door particulieren.
0: Ja, en
1: ik hoor hem.
0: Ja, precies, we horen ze ook. Ze hebben er hier ook een paar. Maar die worden dan losgelaten en ja, dan gaan ze drijven. Ja. En dan, er is dan een finish. Maar ja, dan moet er ook een soort stroomversnelling zijn, zou je denken.
1: Dat klopt. En de Dobbelplas is stilstaand water.
0: Ja.
1: Maar we hebben de jeugdbrandweer bereid gevonden om waar dat nodig is, om ze even een zetje te geven, zodat er toch wat gaat gebeuren. En die zijn in volle ornaat aanwezig met een brandweerauto, met jongelui. Het is een feest om te zien, moet ik zeggen.
0: Ja, ja, het is een heel evenement zometeen. Hè? En de mensen die dan de eendjes hebben gekocht of geadopteerd, of goed, die staan dan, neem ik aan, allemaal te kijken. En hun eigen eentje aan te moedigen.
1: Ja, er zijn een heleboel. Ja, die gaan hun eigen eentje aanmoedigen. En we hebben een spreekstalmeester, zoals dat heet. En die helpt ze ook enthousiast mee om voor hun eentje te joelen, te klappen en te doen. Dus ja, dat moet een feest worden. En het weer werkt mee, dus we zijn helemaal blij.
0: Ja, ja. En dan komt er natuurlijk een winnaar, want er is de eentje de snelste. Wat krijgt de winnaar?
1: De eerste prijs is een dagje Efteling met ouders en twee kinderen.
0: Nou, dat is toch een hele mooie prijs.
1: Ja.
0: Ja, en,
1: en er zijn echt hele leuke prijzen te winnen, moet ik zeggen, hoor. We hebben een ondernemer uit Noodorp die een Grand Café heeft. Die heeft gesponsord voor een kinder-high tea voor 8 kinderen.
0: Mm-hmm.
1: Nou, hoe leuk is dat?
0: Ja.
1: We hebben een dagje toeren in een lelijke eend. Ja, het gaat over eendjes vandaag, dus dat leek ons wel toepasselijk.
0: Ja.
1: Nou, tot aan boekenbonnen, waardebonnen en noem maar op. Maar er zijn echt leuke prijzen te winnen, absoluut.
0: Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk toch ook vooral om de gezelligheid en om het evenement.
1: Ja,
0: hè? Er gebeurt echt heel wat omheen nog. Hè? Wat kunnen we verder nog verwachten vanmiddag?
1: Nou, wij zijn, de brandweer is aanwezig. EHBO, die ook nog zeg maar nieuwe EHBO'ers wil aantrekken, die gaan ook demonstraties geven. En omdat het onze eerste keer is dat we dit organiseren, bruisen we nu al van de ideeën voor volgend jaar. Mm-hmm. Want dat er een tweede editie komt, dat staat als een paal boven water.
0: Ja.
1: Maar wat wij het allerleukste vinden, we hebben clubs bereid gevonden, sportverenigingen, scholen, die hebben meeverkocht, zeg maar. En die hebben ook allemaal een deel van de opbrengst van het eendje gekregen. Of dat krijgen ze, want we weten straks om 12 uur pas hoeveel er uiteindelijk verkocht zijn. Want dan stopt de mogelijkheid om te adopteren. En dan krijgen zij per verkocht, door hen verkocht eendje, krijgen zij €2,50. En de rest van de €5 wat een eendje kost, gaat dan naar ons. Plus, als mensen op ons zeg maar gestemd hebben, gaat de volledige €5 naar ons. En daar gaan wij voor het goede doel, want de mensen vandaag werken allemaal vrijwillig.
0: Ja.
1: Steken de handen vrijwillig uit de mouw. Maar dan gaan wij 4 keer per jaar een ontmoetingscafé organiseren. En dat is voor mensen jong en oud, die zeg maar beschikken over niet een al te ruim netwerk. Laten we het zo netjes noemen.
0: Ja.
1: En dat doen we dan juist op de momenten dat hun netwerk, wat ze dan hebben, op vakantie is. Hè. Neem deze zomer, ja, dan gaan mensen toch weg.
0: Ja.
1: En dan zitten zij toch wat meer alleen dan gewenst is eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus dan doen we juist dat soort evenementen.
0: Ja, en dat is dus een probleem niet alleen bij ouderen, maar ook bij jongere mensen voorkomt.
1: Ook bij jongeren, ja, zeker. Zeker weten. Alleen die komen er niet altijd helemaal zelf zo zo vooruit.
0: Nee.
1: Dat is moeilijker zoeken naar deze mensen.
0: Ja, nou, dat geeft ook wel echt.
1: Maar het is wel een feit.
0: Ja, zeker. Ja, nou, het geeft ook wel echt iets extra waardevols aan dit evenement. Je doet het dus ook ergens voor. Daarom zou het mooi zijn als het een traditie kan worden. De start zijn is straks om 12 uur. Dus debat eentjesrace in Noordorp bij de Dobbelplas.
1: Ja.
0: Meedoen kan niet meer, maar kijken en aanmoedigen kan natuurlijk altijd. Hè?
1: Kan altijd, ja. Zeker weten. Zeker weten.
0: Mooi. Nou, maak er een mooie middag van, Wil.
1: Dankjewel. En lees het resultaat straks op onze socials.
0: Gaan we zeker doen. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Hier is Neil Diamond. If You Know What I Mean. Het is al 50 jaar oud, die plaat. Het is uit mijn geboortejaar, 1976.

0: Neil Diamond, if you know what I mean. De Stompbergse paardendagen, daar ga ik het over hebben. Die beginnen aankomende vrijdagavond. Maar vanaf maandag gaan ze in de hitte. Want het wordt warm ook al opbouwen. Want er moet natuurlijk heel veel gebeuren om dat evenement te realiseren. Denise van Duin weet daar meer van. Denise, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, daar ben je. Je was net eventjes weg, maar nu ben je er. Hey, en dit evenement, die paardendagen, die staan zelfs op de inventarisatielijst van UNESCO. Wat betekent dat precies?
1: Ja, dat klopt. Dat is UNESCO, UNESCO immaterieel erfgoed.
0: Ja.
1: Dat houdt in een lijst die immaterieel erfgoed kostbaar en waardevol vindt. En op die lijst staat een hele grote diversiteit aan culturele praktijken. En dan kan je bijvoorbeeld denken in Drenthe aan de Krentenweg. Die staat op die lijst.
0: Oh ja, ja.
1: En de Stompwijkse paardendagen, de draverij, de harddraverij op maandag... was de eerste draverij in Nederland die op die lijst terecht is gekomen.
0: Ja, want hoe lang bestaat dit evenement al?
1: Dit wordt de 117e editie.
0: Ja, dit is misschien wel het oudste evenement van Nederland, of een van de...
1: Nou, dat zou ik moeten nazoeken, maar dat zou best wel eens kunnen.
0: Ja, precies. Nou, en dan kom je op zo'n lijst terecht. Ja, mooi.
1: Die lijst die moet je ieder jaar je verantwoorden. Hoe je dat ontwikkelt en hoe je de nieuwe generaties daarbij betrekt en dat soort dingen. Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Dat, en jong en oud betrokken wordt bij dit soort evenementen.
0: Ja, nou dat doen jullie absoluut. Daar gaan we het zo meteen even over hebben. Vrijdag opening met onder meer paarden en ruiters. Wat gaat er precies gebeuren?
1: Yes. Nou, we beginnen vrijdagmiddag met voor de ouderen klaverjassen in de tent. Daarna rond 7 uur begint de optocht. Dus een optocht met ruiters en menners. Die rijden door het dorp heen. Die eindigen wat wij noemen het kermisterrein. Daarna begint dan met diezelfde deelnemers die in rijtuigen zitten, beginnen we aan het ringsteken.
0: Mm-hmm.
1: En dat is altijd een superleuk evenement. Iedereen kan komen kijken, het is echt leuk. En daarbij is ook de burgemeester aanwezig, die ook in een koets zit. En het is gewoon superleuk. Kinderen worden daarbij betrokken, die mogen ook een keer ringsteken. Die kunnen zich daar ook voor opgeven ter plekke.
0: Ja.
1: En daarna dan gaan we beginnen aan het feest in de tent. Dus daarbij loopt heel Stompwijk uit. Iedereen is die avond, dan zie je elkaar weer, weet je, na een jaar even bij plaats. Super gezellig.
0: Ja.
1: En dat gaat door tot 1 uur of 2.
0: Ja, en nu is Stompwijk natuurlijk niet super groot. Dus er zijn ook wel eens mensen die uitwaaieren, die hier opgroeien en dan op een gegeven moment ergens anders gaan wonen. Merk je dan bij dit soort evenementen dat ze allemaal weer terugkomen naar het dorp? Een soort reunie eigenlijk?
1: Ja, absoluut. Dat is het zeker. En dat is zeker op de zondagavond. Dan hebben we de band en dan komt echt iedereen van heinde en ver om elkaar weer te ontmoeten.
0: Ja, mooi is dat. De nationale ponyrennen zijn er natuurlijk ook. Dat is op de zondag om 1 uur. Wat is dat precies?
1: Klopt. Ja, dat is in 3 klasses. Dat heeft dan te maken met de hoogte van de ponies. Een renbaan van ongeveer 150 meter. En de ponies gaan per 2 van start. En dan uiteindelijk blijft er van iedere klasse 1 pony over die echt de allersnelste was. En daar gaat het om. En dan zit de hele tribune vol. Iedereen komt daar naar kijken. Echt een geweldig leuk evenement.
0: Ja, ja. En het wordt ook minder warm vanaf aankomende vrijdag. Ik denk dat juist voor jullie ontzettend gunstig is. Want je wilt met die bloedhitte natuurlijk ook de dieren en de ruiters niet te veel vermoeien.
1: Nee, natuurlijk niet. Het dierenwelzijn staat natuurlijk altijd vooraan. En mocht het echt over de 30, 40 graden zijn, dan moet je je afvragen of het nog verantwoord is. En ook zeker op maandag voor de harddraverij, die paarden, de dierenwelzijn staat gewoon voorop. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Ja, nou wat dat betreft is het gunstig, heb ik net gehoord van de weerman. Het wordt iets boven de 20 graden. Dus wat dat betreft voor jullie heel fijn.
1: Ja,
0: er gebeurt nog heel veel meer. De Landleven Fair onder meer. En je zei het al, senioren, daar zijn speciale activiteiten voor. Het idee om die doelgroep zoveel mogelijk hierbij te betrekken, toch?
1: Ja, natuurlijk. Het hele dorp wordt daarbij betrokken. Dat is sowieso iets wat in Stompwijk zo ontzettend opvalt. Dat iedereen, men kent elkaar. Dus mocht er iemand niet aanwezig zijn, dan wordt er gevraagd waar is diegene. En dan wordt dat opgelost. Jonge kinderen worden ook betrokken. Bijvoorbeeld op zaterdagmiddag die Landleven Fair. Er zijn ook tal van kinderactiviteiten, van hobbyhorse, weet je wel, op zo'n stoppaardje. Springkussens, er ligt zand waarmee ze kunnen spelen. Er is echt voldoende voor kinderen. Echt, het is gewoon een evenement, zeker ook de fair, maar ook de ponyrennen, alle dagen. Geweldig voor het hele gezin. En dat vinden wij ook echt heel leuk als iedereen uit de regio eens een keer naar ons toe komt. Parkeren is gratis, het is... het is alleen maar gezellig. Alleen maar gezelligheid.
0: Nou, bij deze uitnodiging dus voor alle luisteraars. Kom een keertje naar Stompwijk. Dat kan vanaf, vanaf vrijdagavond tot en met 20 juli. De paardendagen. Dankjewel, Denise. Ja. Succes met opbouwen vanaf maandag. Want dan is het nog wel warm, hebben we net gehoord.
1: Dus dan gaan we beginnen met meer dan 100 vrijwilligers die helpen met opbouwen. Ook echt fantastisch dat die er altijd bij zijn.
0: Nou, succes ermee dan.
1: Bedankt. En succes met de uitzending.
0: Dankjewel. Fijn weekend.
1: Hetzelfde, bedankt. Dag.
0: Zometeen dan gaan we naar Noordwijk, waar het draait om strips. We hebben daar een heel mooi stripmuseum. Dus dat zometeen en heel veel andere dingen. Nu Boy George. Everything I Own.

0: En toen woonden we op de Deinersvaartweg. En toen keken we zo het land in en dan zag ik zo de kerk van Monster. En alles was kaal. Allemaal niet bebouwd.
1: Den Haag Zuidwest is gebouwd in de jaren 50 om de woningnood het hoofd te bieden. De herstructurering is in volle gang.
2: Ja, deze maquette straalt ook echt uit van jongens, kijk eens hoe mooi het wordt. En kijk eens hoe goed we die voorzieningen er ook in stoppen. Het is een voorbeeld voor hoe we het nu ook het liefst zouden willen gaan doen.
1: Je ziet het in aflevering 5 van De Mensen van Zuidwest. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
9: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
8: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
9: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
10: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop, maar ben je toch ook een beetje bang. Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
11: In Gouderak is het 21 graden, Vlis 22. Eerst nog wat bewolking, maar later vandaag volop zon en zomers warm.
12: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Goedemorgen, het is 11 uur. Ik ben Lotte Dekker met een overzicht van het regio nieuws. Met het mooie weer zoeken veel mensen verkoeling aan het water, maar pas op. In de recreatieplassen in onze regio kan de blauwalg voorkomen en dat is erg ongezond. Meer dan de helft van alle officiële zwemwaterlocaties heeft overlast van blauwalg. Zo heeft plas Prinsenbos in Naaldwijk blauwalgen, het water in de Delftse Hout en de Nieuwkoopse plassen. Op de website zwemwater.nl kun je zien of het zwemwater bij jou in de buurt veilig is. De grote brand in Weteringbrug tussen de A4 en A44 in is onder controle. Rookwolken waren tot ver in onze regio te zien. De afrit Oude Wetering op de A44 is nog altijd dicht. De brand ontstond in een schuur en sloeg over naar een naastgelegen meubelmakerij. Dat gebouw is ingestort. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar twee woningen op hetzelfde terrein. En een inwoner uit Den Haag kan zich vanaf nu miljonair noemen. De geluksvogel heeft namelijk 1 miljoen euro belastingvrij gewonnen bij een XL-trekking van de staatsloterij. De winnaar mag de prijs ophalen bij het kantoor van de staatsloterij in Rijswijk. Daar krijgt hij of zij ook begeleiding bij het winnen van een grote geldprijs. Om wie het gaat, wordt niet bekendgemaakt. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
13: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt.

0: in de zuidelijke wijk Mariënvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt in Berlijn was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. Congo meldt dat het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24.000 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door de orkaan Bavi, maakt daar wel slachtoffers. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dan is er nog ANWB Verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Erwin de Hart.
2: Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat tussen Hoofddorp Zuid en Roelofarendsveen 5 kilometer file. Door werkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. A20 Gouda Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knoopend de Brekseplein 5 kilometer file, kwartier vertraging.
1: Na de reclame muziek van de Doobie Brothers. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
3: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
10: Tot 12 uur, uit.

0: Doobie Brothers. De dokter, het is 10 minuten over 11. Zeg je Noordwijk, dan zeg je strand, badplaats, toeristen. Zeg je Harry Mens. Maar sinds een paar jaar kun je daar nog iets aan toevoegen, namelijk strips. Want daar zit tegenwoordig het Museum of Comic Art in Noordwijk. En daar is dit weekend het evenement Strips aan Zee, met een speciale rol voor Oli B. Bommel. Daar ga je zo meteen meer over horen. Ik ga met Jordi Bloem praten over het warme weer. En ook deze zaterdag duik ik in de media. En dat doe ik deze keer samen met André Kolen.
1: Uit.
0: In het Van Telpark in Zoetermeer draait het dit weekend helemaal om culinaire zaken. Het Culinair Zomerfestival is daar. Een festival rondom eten en drinken. Ook met optredens van onder meer Jeroen van der Boom. En activiteiten voor kinderen. Kortom, het is een vrij uitgebreid evenement. En ik ga het erover hebben met Jeffrey de Baken van de organisatie. Jeffrey, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Rogier.
0: Ja, heel veel horeca bij elkaar dus. Zijn dat de restauranteigenaren uit Zoetermeer zelf die een soort mobiel restaurant openen?
2: Ja, het zijn restaurants die hier zo zijn. Uit Zoetermeer, ook regionaal. Ook nog uit Rijswijk hebben we bijvoorbeeld het Gansennest dat meedoet. Bij Erik doet mee. En ook nog wat foodtrucks aangevuld. Dus het gaat vooral lekker om het genoeg eten.
0: Ja, het is niet zo dat de restaurants zelf dan dicht zijn omdat ze nu op het festival staan. Ze hebben daar extra mensen voor ingeroosterd, denk ik.
2: Nee, ze hebben extra mensen ingeroosterd.
0: Ja, even handig om te weten. Bij het woord culinair ben je dan ook gelijk geneigd om te denken dat het allemaal exclusief en duur is. Zeg maar kaviaar en dat soort zaken. Klopt dat beeld?
2: Nee, dat klopt eigenlijk helemaal niet. Nee. Het is culinair, is echt in de breedste zin van het woord. Dus echt voor iedereen culinair. Voor iedereen betekent het natuurlijk weer wat anders. Dus we hebben hier gewoon van patat en crepes tot aan zelfs bij Erik een Gansnest, een sterrenrestaurant. Mm-hmm. Waar je de truffelrisotto ballen kan kopen en kreeft. Dus ja, eigenlijk voor iedereen is er wat.
0: Ja, dus we kunnen naar het Van Telpark en daar gaan eten en eigenlijk van alles gaan proeven en uitproberen. Er is ook een podium, er staan wat optredens gepland. Wie of wat kunnen we zo gaan zien naast Jeroen van der Boom, die ik al noemde?
2: Ja, Jeroen van der Boom is gisteren geweest.
0: Oh, vandaag gisteren.
2: Vandaag hebben we Funky Piano staan, we hebben lokale band staan en we hebben daarnaast Sean West hebben we staan. Morgen hebben we Ernst de Bobby staan. Mm-hmm. Mathieu hebben we staan van de Kids Top 20. Billy the Kid met Dutch Schubert. Jeffrey Parmentier en s'avonds hebben we ook nog Robert van Hemert staan.
0: En die is dan is het idee dat mensen dan tijdens het eten naar de concerten gaan luisteren? Of is het eerst eten en daarna naar het podium?
2: Het is gewoon mensen die lekker willen luisteren van de muziek, die gaan lekker bij het podium staan. Mensen die gewoon lekker willen eten, die gaan lekker eten. Het is een heel groot en ruim opgezet terrein. Mm-hmm. Waarbij iedereen gewoon lekker kan doen wat hij wil. En mensen kunnen lekker eten en genieten van de muziek. Want het is eigenlijk de hele dag door is er muziek. En ook nog allemaal activiteiten voor kinderen zijn er, kermisattracties. Ja. Dus ja, het is eigenlijk echt voor iedereen, kan je hier de hele dag eigenlijk van maken.
0: Ja, want het is echt een familie-evenement, hè? Wat kunnen de kinderen zoal doen?
2: We hebben springkussen staan. We hebben met soccerstars, die staat er. We hebben een zweefmolen. We hebben zo'n funhouse hebben we staan. Morgen hebben we dan ook artiesten voor de kinderen staan. Dus ja, er is echt heel veel te beleven.
0: Vandaag en morgen nog, hè? Twee dagen is dit.
2: Ja, klopt, nog twee dagen.
0: De toegang tot het terrein is helemaal gratis. Uiteraard betaal je wel iets voor het eten, want dat kan niet anders. Maar je kunt lekker, de optredens zijn dus eigenlijk ook gratis. Het Culinair Zomerfestival in Zoetermeer dus, dit hele weekend. Maakt er een mooi weekend van, Jeffrey. Jullie boffen met het weer, dus dat is fijn.
2: Ja, zeker. Dat is heel fijn.
0: Het is toch minder leuk als het hoogst van de regen.
2: Ja, dat is Culinair Zomerfestival met regen. Dat is helaas geen goede combinatie.
0: Maar dat gaat niet gebeuren. Dat is mooi. Geniet ervan. En tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer. Dankjewel.
3: You're self-destructing, little girl. Pick yourself up. Don't blame the world. So you screwed up. But you're gonna

0: Die set uit Delft kwamen ze. She likes weeds.
1: Uit. Wat staat er in de krant?
0: Ja, dat weet André Kolen, want die heeft de kranten voor ons bekeken. De de weekendbijlagen, vooral de achtergrondverhalen.
2: Ja, achtergrondverhalen. Nou, steekkar vol natuurlijk weer met kranten. En ja, van elke regio weer een aparte editie. Joh, we zijn echt zo druk geweest.
0: Je gaat steeds krommer lopen, hè, van al die kranten om
2: je
0: arm.
2: Ja,
0: dat
2: is ook de leeftijd, hè. Ja. Maar we hebben toch wel een aardige selectie kunnen maken. In het AD een artikel over de schilderijen van Herman Brood. Want kort na zijn dood werd Herman Broods kunst rap opgekocht en nu overspoelt het de markt. Rara, hoe kan dat dan? Nou, Amsterdammer Rob Dupré, hij is voormalig discotheek-eigenaar en goede vriend van de rockster, weet het nog als de dag van gisteren. Wat heeft hij ermee lopen leuren, zegt hij. Herman Brood die trad in de jaren 90 vaak bij hem op met zijn band The Wild Romance in die discotheek en overdag hielp Dupré dan met schilderen. Hij maakte er zo'n 10 op een dag. Zegt 2-3 dagen per maand. En als hij dan geen optredens had en niet naar de prostitutie wilde, want dat had je in die tijd, hè.
0: Oh ja.
2: Had hij een leuke productie. En nu, 25 jaar na dato, zijn er honderden schilderijen te koop. Dupré gokt dat zo'n 97% van de aangeboden werken vals is.
0: Oh, echt waar?
2: Ja.
0: Oh.
2: En zelfs een echtheidscertificaat zegt ook niet alles, weet kunstdetective Arthur Brandt. Nou, die heeft er verstand van.
0: Ja, die weet het, ja.
2: Nou, dit jaar zou Herman, ja, je staat er eigenlijk niet meer stil, 80 jaar zijn geworden. Waren het niet dat die 25 jaar geleden van het dak afsprong, hè? Weet je nog? In het
0: Hilton? Ja.
2: Nou, veel aandacht, ook in de Volkskrant trouwens, voor Herman Brood en ook zijn vrouw, Xandra. Maar in Museum Rockart in Hoek van Holland, onze goede vriend Jaap, is nu een expositie te zien over Herman Brood. En de officiële opening die is vandaag.
0: Ik heb hem nog wel eens zien zitten op een terras in Amsterdam toen ik daar langs liep. Hoor.
2: Ja, toen ik in Amsterdam werkte kwam die nog wel eens langs op de fiets. En dan zat er zo'n dametje achterop. En die had dan zo'n heel groot doek. Dat werd dan natuurlijk door de wind alle kanten op. En dan riepen we altijd Herman. En dan waren jullie altijd terug. Gezellig.
0: Patricia Pai dan, die is een jaar na haar gestrande huwelijk met Robert Hintvelaar niet meer met haar ex-man bezig. Oh. De voormalige zangeres mist hem helemaal niet, zei ze gisteren in RTL Boulevard. En natuurlijk meldt de Telegraaf dat gelijk. Want nieuws is nieuws, hè.
2: Nieuws is nieuws, ja.
0: De 77-jarige Pai die nam vorig jaar in goed overleg afscheid van de bijna 40 jaar jongere Hintvelaar. Ja, ze valt op jongere mannen, hè.
2: Ja, ik vind dat zinnetje in goed overleg. Hoe doe je dat?
0: Dat weet ik ook niet.
2: Nee, hè?
0: Ja, ze wilde nu niet veel meer over kwijt. Behalve dan dat de twee al vooraf afspraken er een punt achter te zetten als haar gezondheid achteruit zou gaan.
2: Dat is gebeurd.
0: Oh, is dat zo?
2: Ja.
0: Ja, ze worstelt al een paar jaar daarmee. Zo onderging ze meerdere operaties aan haar heup. Ze had onder meer last van een bacteriële infectie en ze verbrijzelde een nieuwe heup na een val. Oei, dat krijg je op die leeftijd, hè? En ook heeft ze last van 2 gescheurde bilspieren.
2: Oh. Ja, dat vond ik ook opvallend. Dus ik denk, zet dat er even in.
0: Hoe krijg je dat voor elkaar?
2: Ja, dat vroegen wij ons ook af.
0: Goed, hoe het nu gaat? Nou, moeilijk. Het houdt niet op, zegt Pai over haar kwakkelende gezondheid. Maar gelukkig hebben we nog de plaatjes van toen ze nog jong en fris was. Die komen zo meteen.
2: Die komen zo meteen, ja. En om het dan even stichtelijk te eindigen in Volkskrant Magazine. Een interview met schrijfster Tessa Sparreboom. Zij ging een weekend het klooster in. Nou, psalmen. Loempia's? Want, ja, de werken van die Aziatische zusters.
0: Oh,
2: hè, die komen tegenwoordig, veel katholieke zusters.
0: Ja.
2: Die komen uit, uit Azië en de omgeving. Ja. Dus die willen loempia's. En bijna alleen maar vrouwen. Nou, het voelt geborgen om door uitsluitend vrouwen te worden omringd, zegt ze. En dat realiseer ik me. Als ze op het balkon knarsetandend moet toekijken hoe een man in een Volvo het terrein oprijdt. Ja, dat krijgt ze dan. Hè. Nou, dat is natuurlijk dichterlijke vrijheid, hè, schrijfster. In de welkomstmap van de Onze Lieve Vrouwenabdij in Oosterhout staat een citaat uit de regel van Benedictus. Dat is de praktische gids voor het kloosterleven. Alle gasten worden ontvangen als Christus zelf.
0: Zo? Ja. Nou, dat is...
2: Nou, en vandaag is dat dan met spritsen en mango-thee.
0: Dus als Christus komt, krijgt hij ook spritsen en mango-thee?
2: Ja. Oh, ja. Nou, Tessa was vooral onder de indruk van de stilte in het kloosterleven. Zo vertelt ze in het magazine. Daar heeft ze een heel leuk verhaal over haar tijd in het klooster geschreven.
0: Daar kunnen we dat eens allemaal lezen in het Volkskrant magazine. Nou, zullen we dan even naar Patrice gaan luisteren?
2: Ja,
0: dit was in de tijd dat wij nog samen de Brommerbrigade deden. Ons lijflied, hè?
2: Ja,
0: ging over ons.
2: Je bent niet hip.
0: Je bent niet hip. Dankjewel, Dre.
2: Oké.

0: Ja, zo worden ze niet meer gemaakt hoor. En waar hoor je ze nog? Nou, toch alleen op Radio West. Patricia Paar, je bent niet hip. Ik ga met Jordi Bloem praten over het weer. En ja, het is eigenlijk prachtig weer de komende dagen nog. Maar het is nu nog steeds hier een klein beetje bewolkt. Daar wil ik niet over klagen, want dat heeft ook wel zo zijn voordelen. Maar wanneer komt die zon nou, Jordi?
1: Ja, dat gaat gebeuren, want op heel wat plekken in de regio is het al. Ik zie trouwens op de webcam van Nieuwkoop bij de Nieuwkoopse Plassen dat daar heel veel surfers, surfplanken klaar liggen. Daar schijnt ook al de zon volop. Oh, ja. Maar in het noorden van de regio iets meer wolken. Ook in de richting van Amstelveen, dat is dan buiten de regio. Maar daar zie ik ook nog wat wolken. Maar ze zijn een oplossing onderhevig, dus wees geduldig, Rogier.
0: Ja,
1: komt het.
0: Precies, ze komen vanzelf wel. Ja. En dan, ja, hoe warm wordt het dan?
1: Ja, dan wordt het dus heerlijk weer, dat wil ik er eigenlijk mee zeggen, om op en langs het water bijvoorbeeld te vertoeven. Hè. Daarom begon ik met die surfplanken. Op dit moment is het eigenlijk ook in Voorschoten, ondanks dat daar nog steeds zwaar bewolkt weer wordt gemeld. 22 graden, hoek van Holland met een noord-noordoostelijke bries op 22,4. Ja, we gaan naar 25 tot 27 graden. Dat is denk ik de temperatuur die we in de loop van de middag kunnen verwachten. En dat zijn eigenlijk comfortabele zomertemperaturen. Geen extremiteiten, die horen helemaal bij die hoogzomer. En dat komt omdat de wind nog steeds de noordcomponent heeft. Hè, noord tot noordoost, matig, misschien in de loop van de dag aan de kust vrij krachtig. Dus het waait wel wat meer. Nou, die wind geeft dan iets wat verkoeling. En nou, als je dan een windscherm neerzet, dan is het gewoon heerlijk strandweer. Denk trouwens wel aan de hoge zonkracht, hè, die is 7. Ja. En ik wilde eigenlijk ook jou vragen, heb jij hem wel eens gebruikt, de smeerpaal?
0: Dus meer, nou, ik zie ze wel regelmatig staan. Ja, zeker. Ik heb ze nog niet gebruikt, maar ik zit tegenwoordig wel. Probeer ik toch wel een beetje uit die felle zon
1: precies
0: te blijven.
1: Ja, dat is het. Hè. Zoveel mogelijk de schaduw opzoeken, zo'n beetje tussen nu en een uur of 3, 4 vanmiddag. Ja. En die smeerpalen worden wel steeds meer gefaciliteerd. Ook op campings en bij recreatieplassen en zo. En aan het strand ook. Dus dat is wel een goed teken. Want je moet niet oude zonnebrandcrème gebruiken. En die wordt ook steeds aangevuld volgens mij. Hè, in die apparaten. Of ja, ik noem het echt smeerpalen van die palen waaruit je dus een zonnebrandcrème kunt tappen.
0: Ja.
1: Vanavond trouwens blijft het nog een lange tijd warm. Dat zijn we ook inmiddels wel een beetje gewend. Dat is ook wel het fijne van het zomerweer. Weinig of geen bewolking. Ook komende nacht denk ik niet. Die lage wolken van nu die hangen samen met wat vochtige lucht vanaf de Noordzee. Maar de lucht wordt langzaam wat droger. En dat betekent dat wolken een kleinere kans maken. Althans bij ons in het noorden van het land kunnen ze wel weer voorbij schuiven. Als de zon helemaal onder is en het koelt voldoende af, kunnen er ook weer wolken bij worden gevormd. Ja, en met die noordelijke stroming zou dat ook onze kant op kunnen komen. Maar voorlopig ga ik uit van helder weer. Dus ook morgen zonnig, hooguit wat windveren. Een kleine stapelwolk zou kunnen, net als vandaag. Maar voor de rest zon overgoten. 14 uur zonneschijn zelfs, dus dat is meer dan vandaag. Dan hebben we niet zo'n valse start met die wolken. Mm-hmm. En ondanks dat wordt het ook morgen na een nacht met ongeveer 16 of 17 graden. Rond 27 morgenmiddag. Mm-hmm. Aan de kust opnieuw een beetje verkoeling met een wat meer noordenwind. Ja, en zo gaan we gewoon hobbelen rustig verder met die zomer eigenlijk de dagen daarna.
0: Ja, er gaat wel verandering. Ja. Er zit een verandering aan te komen, maar dat is pas later. Voorlopig de komende dagen is het gewoon genieten. En het wordt zelfs ook wel, het gaat alweer richting de 30 ook,
1: ja,
0: hè?
1: Dat klopt. Ja, ja. Maandagochtend wellicht wel weer van die lage wolken. Dus opnieuw bewolkt of vrij veel wolken. Daarna weer volop zon. Veel zonneschijn, noordoostelijke bries. Iets minder wind dan morgen. En dan wordt het ongeveer 26 graden. Vlak aan zee 24, 25. Dus maandag lijkt een iets minder warme dag te worden. Met na een nacht met 14 graden voor het minimum. Vooral landinwaarts. Dus die nachten zijn nog best wel slaapbaar. Mm. Maar vooral dinsdag, woensdag, donderdag en ik denk ook nog wel vrijdag. Dan is er een grote kans op tropische middagtemperaturen, ook in Zuid-Holland. Denk aan 30 tot 32 graden. Die 32 vooral woensdag en donderdag, dat zou kunnen met een wat meer oostenwind, veel zonneschijn en nog kleine kans op een regen- of onweersbui. Donderdagavond misschien al een enkele, maar vanaf vrijdag en eigenlijk vooral vanaf het weekend, dan is die buienkans duidelijk groter. Dan ook minder ruimte voor de zon en voorzichtig draait de wind naar het zuidwesten. De wind komt dan meer vanaf zee. De lucht wordt ook minder warm geleidelijk aan. Mm-hmm. En dat betekent dat die middagtemperatuur langzaam maar zeker onder de 30 graden uitkomt. Het is niet meteen patsboom 20 graden of zo. Dat kan wel in een bui. Hè. Als het een keertje stevig regent en onweert, dan koelt het daar lekker door af. Maar echte verandering naar koel en nat weer, dat zie ik ook niet zitten. Maar wel dat het een aantal dagen, precies dan vanaf het weekend, wat wisselvallig wordt. Af en toe zon, af en toe een regen- of onweersbui, zuidwestelijke bries en middagtemperaturen die dan lijken te zakken naar ongeveer 23, 24 graden in de week van de Vierdaagse. Dus dat is nog niet de komende week, maar die week daarna. Ja. En ik heb ook begrepen begrepen dat er aardig wat mensen zijn uit onze regio die wandelen.
0: Ja, zeker. Ja. En voor de Vierdaagse is dat natuurlijk veel prettiger weer dan moet je geen 30 graden hebben.
1: Dat is zo. Maar juist in die Vierdaagse week lijkt het opnieuw, na dus die wat eerste wisselvalligere periode, opnieuw wat warmer te worden. En hoe warm precies en of we dan ook weer hitte krijgen, ja, dat is nog een beetje onzeker. Maar ik zie in de pluim met al die berekeningen, weet je wel, die 50 berekeningen, toch wel weer mogelijkheden. Of dat ook in het westen van het land is, moet ik maar afwachten. Maar dat we toch wel weer naar 25 graden of hoger gaan in de loop van die Vierdaagse week. Ja, het is allemaal nog ver weg,
0: ja.
1: Maar het is wel weer een signaal.
0: Ja, zeker. Ja. Het is een,
1: en het is nog zomer, dus het kan alle kanten nog op natuurlijk.
0: Het zou zomaar kunnen dat we weer een weerrecord gaan breken, hè, met deze zomer.
1: Ja, gemiddeld qua temperatuur en qua zonneschijn ook, hè, want dat valt ook vooral op. En ook gebrek aan neerslag. Ja, en juist in het westen van het land is het neerslagtekort nog net wat hoger dan bijvoorbeeld in het oosten van het land. Mm. Ver boven de 200 mm uiteindelijk. Ja, 200 liter water per vierkante meter. Dat is gemiddeld gesproken een paar maanden aan regen. Mm. We houden dus natuurlijk zo'n stortbui die in één klap 50 mm kan afleveren. Maar we hebben eigenlijk voor de natuur en de akkers is het fijn als het gelijkmatige regen is. Ja, en dat heb je eigenlijk in de zomer vrijwel niet. Het gaat vaak om die af en toe stevige, verspreid voorkomende regen- en onweersbuien.
0: Ja, ja, nou ja, we moeten de balans maar opmaken eind augustus of in september. Dan,
1: begin september is voor ons, eerst 1 september begint voor ons de herfst. Ja,
0: ja, precies. Dan gaan we zien hoe deze zomer de geschiedenisboeken ingaat.
1: Maar tot nu toe is het een bijzondere zomer, mag ik toch wel zeggen.
0: Ja, ja, absoluut. Ja, dat merk ik zelf ook. Dankjewel, Jordi.
1: Graag gedaan, hè.

0: Madness, dat zal je gezegd worden. You're an embarrassment. Nou, dat moeten ze tegen mij niet zeggen, want dan hebben ze een probleem.
1: De agenda.
0: Draden van de slavernij is de naam van een wandkleed waar een paar jaar aan is gewerkt. Sinds afgelopen donderdag kun je dat kleed zien in de Oude Kerk in Delft. En 10 weken lang is het daar te bekijken. Het maakt deel uit van een groter project. Het kleed is gemaakt door inwoners uit verschillende plaatsen in Zuid-Holland. Naast Delft waren dat onder meer Den Haag en Leiden. En donderdag was er ook nog een klein feestje rondom het wandkleed met onder meer live muziek. En de Delftenaren die eraan hebben meegewerkt, die mogen hun naam erop zetten. Miniatuurkunstwerken die kun je momenteel bekijken in het Lam Museum in Lisse. Dat is een museum over eten en over kunst. En dit zijn allemaal piepkleine miniatuurkunstwerkjes die je kunt zien. En dat stelt dan bijvoorbeeld een netje beschimmelde mandarijnen voor, maar dan 6 mm groot. Of je ziet een gebruikt theezakje van een paar millimeter. Onder de Loep heet deze tentoonstelling. De kunstwerkjes zijn gemaakt door Bianca van der Hulst Sijsenaar. Als bezoeker krijg je een loop mee, want anders is het bijna helemaal niet te zien. Tot en met 4 oktober kun je dit gaan bekijken in het Lam Museum in Lisse. En het Vesteplein, dat is in Delft, dat is nu een verhalenplein. Ofwel plekken waar korte verhalen en gedichten tot leven komen. Dat doen ze aan de hand van QR-codes. Dus je gaat ergens zitten, je scant de QR-code en dan hoor je via je telefoon een gedicht of een verhaal. En die zijn allemaal ingesproken door bekende acteurs en cabaretiers. Denk aan Simone Kleinsma, Jenny Arian, Plien en Bianca en Malou Gorter. De verhalen die je hoort zijn klassiekers voor kinderen. Bijvoorbeeld Nijntje van Dick Bruna. Maar ook een klassieker als Het huwelijk van Willem Elschot. Nou, dat allemaal dus nu in Delft.
2: De leukste uitjes voor Zuid-Holland.
3: Tot 12 uur uit.

0: Danny Vera, Morning Dawns Again. Noordwijk is sinds een paar jaar toch wel de striphoofdstad van Nederland, kunnen we zeggen. En dat komt door de aanwezigheid van het MoCA, ofwel het Museum of Comic Art. Maar dit weekend vind je de strips ook buiten het museum, op het evenement Strips aan Zee. Dat valt samen met de Bommeldag, waarbij het uiteraard draait om de wereld van Martin Toner. John Asselbergs van het MoCA, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jullie zijn volgens mij momenteel het enige stripmuseum in Nederland, toch? Of vergis ik me daarin?
1: Nou, wij zeggen altijd heel decadent, we zijn het enige echte en leukste stripmuseum van Nederland. En dat echte slaat op het feit dat wij altijd originele laten zien en geen reproducties. Dus je kan bij ons alleen maar de originele tekeningen zien.
0: Ja,
1: en nu hebben wij Jan van Haasteren en dat is ook allemaal origineel werk van Jan, zijn eigen verzameling.
0: Ja, jullie hebben ook echt een behoorlijk grote collectie, hè?
1: Nou, we hebben zelf niet echt een eigen collectie, maar we lenen natuurlijk in bij de tekenaars zelf of bij verzamelaars. En een van onze stichtingbestuurders, Arie Corbeil, heeft natuurlijk zelf een enorme verzameling. Dus ja, daar kunnen we uit putten. Maar als MoCA hebben we een beperkte verzameling originele. Maar we lenen het gewoon in en dan gaat het na gebruik netjes terug naar de eigenaar.
0: Ja, als je maar het goede netwerk hebt, dan kun je toch heel veel interessants laten zien. En dit weekend is dus Strips aan Zee, zelfs in de winkelstraten, begreep ik.
1: Ja, vandaag is het wat beperkter. Dat is Bommel, dus Maarten Toner eigenlijk. Hebben we in de Bomstraat, onze eigen straat, volop kramen. Dus dan kan je volop Toner-materiaal scoren, zeg maar. Tweedehands, maar ook nieuw. En morgen hebben we Strips aan Zee en dan hebben we 35 kramen door het hele winkelgebied verspreid. En ook heel veel tekenaars. Dus dat is helemaal interessant. Er zijn gewoon een aantal toptekenaars die komen signeren. Dus je kan buiten een leuk stripalbum, kan je misschien ook nog een originele tekening erin krijgen.
0: Ja, en wie komen er zo al?
1: Nou, de Apri, en dat is de tekenaar van Storm, om maar even een bekende te noemen. En Jesse van Meilwijk, die is bekend van De Rechter. Echt een nog steeds lopende krantenstrips. Ja. We hebben tekenaars die voor Donald Duck werken, zoals Frank Jonker. Robert van der Kroft, George en Jimmy.
0: Ja.
1: Nou, dan hebben we nog Tim Arts, die tekent Tom Poes en Bommel. En we hebben een paar tekenaars die voor Jan, Jans en de kinderen werken. En ook een tekenaar die voor Jan van Haasteren, de studio, dus puzzels tekent.
0: Ja, ja, precies. Want Jan, Jans en de kinderen ook, dat was natuurlijk Jan Kruis, die is overleden. Maar dat was al een tijdje ondergebracht in een studio die dat voortzet. En dat zijn dan tekenaars die misschien minder bekend zijn van naam, maar die wel heel erg veel gelezen en bekeken worden.
1: Ja, Jans en de kinderen loopt nog steeds door als strip in de Libelle, blad. Maar ook albums komen nog steeds uit.
0: Ja.
1: En ze hebben inderdaad een aantal studiotekenaars, zoals ze dat noemen, of freelance tekenaars, die nog wekelijks de strip maken. Dus het loopt nog steeds. Volgens mij inmiddels al album nummer 70, dus kan je wel nagaan.
0: Ja.
1: Dat is een boekenkast vol al bijna.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik de originele toch altijd net wel ietsje leuker vind. Dat zie je dan wel eens. Maar de niks en nadelen van de tekenaars die het hebben overgenomen. Maar ja, het is net een wat andere stijl. Maar ik hoorde jou ook zeggen, de tekenaar van Bommel. Komen er dan ook nog nieuwe Bommel-verhalen uit?
1: Ja, er komen toch regelmatig wel Bommelboekjes uit. En tegenwoordig hebben we natuurlijk Bommelwereld, waar... Ja. In het oosten van
0: de Achterhoek,
1: kan je zelfs een soort pretpark met bommelfiguren. Dus wij hopen natuurlijk dat daardoor Bommel weer helemaal en Tom Poes bekender worden. Maar er komen nog steeds wel nieuwe verhalen uit.
0: En
1: die worden met name getekend door Tim Arts. Dus die is morgen ook te bewonderen bij een van de stands.
0: Oh, want ik dacht dat het echt helemaal afgesloten was nadat Martin Toner ermee stopte midden jaren 80. Maar het is dus toch wel weer nieuw leven ingeblazen.
1: Nou, laten we zeggen, toen Martin Toner ermee stopte, toen bleven de Toner-studio's wel bestaan. Dus er verschenen wel alleen de originele krantenstrips, zoals Martin Toner het heeft bedacht. Wilde hij niet meer dat dat ooit nog zou verschijnen, zo in die vorm. Maar vroeger stonden ze natuurlijk in de Donald Duck met zoals we dat kennen, normale strips met balloons, zoals we dat noemen, met tekst in de plaatjes zelf. En die verhalen die komen nog wel uit. Dus dat blijft toch wel voortduren.
0: Ja, mooi. Ja, dat is toch echt een stukje Nederlandse IP, om dan even zo'n vreselijke term te gebruiken, waar we wel heel erg trots op mogen zijn. Dus vandaag alles rondom Bommel. Morgen is het wat breder. We kunnen striptekenaars ontmoeten. We kunnen laten signeren. En ik neem aan dat verzamelaars ook naar jullie toe komen om te kijken of ze dat ene bijzondere album nog kunnen scoren, wat ze nog missen.
1: Ja, dat is zeker. Er zijn allemaal, ik noem het altijd, van die grijbakken waar dan allerlei tweedehands strips in staan. Dan, nou ja, dan kan je wel een hele dag zoeken. We beginnen om 10 uur en het loopt tot 5 uur. Ja, dan moet je echt aan de gang om te kijken of dat ene ontbrekende album inderdaad nog te scoren is. En dat het ook dan nog niet voor de hoofdprijs gaat. Dat is natuurlijk helemaal de sport. Dat je een koopje hebt eigenlijk. En als dan ook nog een tekenaar erbij zit die er wat in wil tekenen voor je, dan zijn de echte verzamelaars natuurlijk helemaal gelukkig als ze naar huis gaan.
0: Stel dat je nou pech hebt, je hebt echt een heel bijzonder exemplaar en je betaalt de hoofdprijs. Waar moet je dan aan denken? Welke orde van grootte?
1: Nou, laten we zo zeggen, tegenwoordig strips zijn niet echt meer die waarde die ze 20 jaar geleden hadden. Het is een beetje hetzelfde vergelijkbaar met postzegels. Dat dachten we ook allemaal. Die zijn een fortuin waard.
0: Ja.
1: Enig is, als een stripalbum is pas echt veel waard als het ongelezen is, zo van de drukker komt en dan wil het nog wel eens, noemen we wat, een kuifje met een harde band. Dan praat je al gauw over 4.000-5.000 euro misschien.
0: Ja.
1: Maar dan moet je wel heel veel geluk hebben dat je een gaaf exemplaar hebt. En dat valt meestal tegen, want wij worden natuurlijk regelmatig benaderd door mensen. Ik heb nog wat op zolder staan en dan zien we het. En dan zeg ik altijd, nou, heeft u kleinkinderen, laat ze nog maar eens een keer strips lezen. Dan doet u nog een goede daad, maar het brengt geen 100 euro's op.
0: Nee, precies. Dat zijn hele zeldzame gevallen. Maar het meeste is gewoon leuk en betaalbaar, denk ik, morgen. Dus morgen en vandaag. Dus strips in Noordwijk, in het centrum, gaan we dat allemaal zien. Dankjewel, John. Maak er een mooie dag van.
1: Ja, dat gaan we zeker doen. Het is prachtig weer. Dus in combinatie met een strandbezoek is het een leuk dagje.
0: Ja, dat lijkt mij een prima plan.
1: Ja, toch?
0: Zeker.
1: Ja.
0: Tot de volgende keer.
1: Ja, bedankt.
0: Dit is Bruce Springsteen, Born to Run.

0: Bruce Springsteen.
1: Sorry, we staan lopen.
2: Maakt niet uit, Jaak.
0: Born to Run. Ja, ik zei, kan Jaak even aanschuiven om vooruit te blikken? En toen zeiden ze, nee, ja, hij is hartstikke druk, want hij is zich aan het voorbereiden. Nou, is dat de bedoeling bij de radio? Gaat dat daar richting?
1: Meestal 3-4 minuten voor de uitzending ga ik me voorbereiden. En dan denk ik, we zullen het eens over hebben. Nee, ik had het idee wel om even iets te gaan draaien van de nieuwe Stones. Want die zijn dus gisteren is die uitgekomen, die nieuwe plaat.
0: Ja.
1: Maar het is een bak herrie, dat wil je niet geloven. Maar er staat één nummer op met Charlie Watts nog. Die natuurlijk ook al een paar jaar niet meer onder ons is. Nee. Maar dat hebben ze toch de drumtrack nog van gebruikt. Toen dacht ik, nou, misschien kan ik dat gaan draaien. Hebben we nog een allerlaatste echte Stones nummer, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Voor de rest klinkt die vrij hard, moet ik zeggen, die plaat. Voor de heren die dik in de 80 zijn. Dat vind ik toch wel knap dat ze dat zo van elkaar hebben gekregen, toch? Ze zou zeggen, die meesten die gaan achter de geraniums zitten. Maar zij vreten ze op, hoor, die geraniums.
0: Ja, wij draaiden net, André Kohler en ik draaiden net Patricia Pai met Die Bent Niet Hip. Dat is ons lijflied. Mm. Die is een beetje van dezelfde generatie. Maar de sound is toch anders, hè?
1: Ja, het is toch anders. Ze ziet er ook iets anders uit. En ik denk dat ze het ook iets anders heeft gedaan in het leven. Haar odyssee was iets anders dan die van de Stones.
0: Ja.
1: En ja, broertje Bral, je kent het. Het is een koffietafelprogramma eigenlijk. Ja. Hè? Dus we gaan eens even kijken wat de afgelopen week gebeurde. Is het nieuws? We kijken terug op het WK gebeuren. Ik denk dat ik het over Pierre van Hooijdonk ga hebben. Want die heeft van de week toch ook een beetje raar zijn nek te lullen.
0: We hebben een college in Den Haag of hadden we dat al?
1: We hebben sinds gisteren ook weer een nieuw college gekregen. Ja. Ik heb daar niks van meegekregen, want ik zat met mijn neefjes in het Dolfinarium. Misschien ik het daar ook nog even over ga hebben.
0: Ja, nou,
1: Wat volgens mij toch leuker was dan ergens in een loods bij de visafslag zitten. Wat die gasten dan hebben gedaan met het presenteren van het coalitieakkoord. Maar daar kunnen we ook nog even op terugblikken. Want er zijn toch weer aardig wat veranderingen die gaan plaatsvinden in Den Haag. Als het allemaal doorgaat.
0: Ja, hè? Zeker. Ja. Ja. Nou, zometeen dus broodje Bral over van alles nog wat. Ieder onderwerp kan langskomen.
1: En tum-tum eigenlijk van alles wat.
0: Ja, en die nieuwe editie van het spelletje moet je luisteren. Dus een heel nieuwe stem ook nog eens een keer. Ik ben er morgen weer met uit. En dan ga ik het onder meer hebben over het Summertime Festival dat eraan komt in Den Haag. Met een beetje de muziek van Curaçao en Suriname en alle andere plaatsen in Zuid-Amerika. En en ook nog heel veel meer. Dus dat hoor je morgen tussen 9 en 10. Maak er een mooie dag van. Tot morgen.

0: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
0: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes...
1: Boekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste...

0: tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
3: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: In Hoofdmaden is het 23 graden, Tempel 23. Eerst nog wat bewolking, maar vanmiddag volop zon en warm.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
8: Goedemiddag, het is 12 uur. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regio nieuws. De grote brand in Weteringbrug tussen de A4 en de A44 in is onder controle. Rookwolken waren tot ver in de regio te zien. De afrit Oude Wetering op de A44 is nog altijd dicht. Brand ontstond in een schuur en sloeg over naar een naastgelegen meubelmakerij. Dat gebouw is ingestort. Brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar 2 woningen. Met het mooie weer zoeken veel mensen verkoeling aan het water. Maar pas op, in de recreatieplas in onze regio kan de blauwalg voorkomen. En dat is erg ongezond. Meer dan de helft van alle officiële zwemwaterlocaties heeft overlast van blauwalg. Zo heeft plas Prinsenbos in Naaldwijk blauwalgen, het water in de Delftse Hout en de Nieuwkoopse plassen. Op de website zwemwater.nl kun je zien of het zwemwater bij jou in de buurt veilig is. Een inwoner uit Den Haag kan zich vanaf nu miljonair noemen. De geluksvogel heeft namelijk 1 miljoen euro belastingvrij gewonnen bij een XL-trekking van de staatsloterij. De winnaar mag de prijs ophalen bij het kantoor van de staatsloterij in Rijswijk. En daar krijgt hij of zij ook begeleiding bij het winnen van zo'n grote geldprijs. Om wie het gaat, dat wordt niet bekendgemaakt. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd, een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Inmiddels is duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen, 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te blussen. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in een supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een cassière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Daar kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf Meta zegt alleen dat het een creatieve tool was. Dan het weer. In het noorden en midden eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Er is nog verkeersinformatie bij de ANWB Erwin de Hart.
2: File op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Roelof Arendsveen door werkzaamheden 5 kilometer en 10 minuten vertraging.
1: Dankjewel. Na de reclame muziek van Elton John. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
3: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
11: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
10: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
12: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
13: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
14: Tot 2 uur, broodje Bral.

Rockcart. Ja, luisteraars, goedemiddag allemaal en welkom bij het programma Broodje Brouw. Vandaag weer tussen 12 en 2 uur deze zonnige zaterdag. Het blijft mooi weer, begreep ik de hele week. Het is echt zomerweer. En daar kunnen we veel van zeggen, daar kunnen we weinig van zeggen. Maar ik heb begrepen dat er weer een hitteplan uit de kast is getrokken. En dat betekent dat je, zeker als je wat ouder bent, voldoende moet blijven drinken. Want het schijnt dat je dan niet zo snel een impuls hebt om te drinken, maar dat moet je dan wel doen. En goed, een beetje in de schouder zitten, dat mogen duidelijk zijn. Dat hebben de heren van de Stones niet helemaal goed begrepen. Want Rolling Stones is gisteren uitgekomen met een nieuw album. Ik geloof dat de gemiddelde leeftijd toch 2,83 is inmiddels. Bijzonder dat dat gedaan is. Ik heb net even zitten luisteren naar het album. Een beetje stiekem er tussendoor. Het is keihard. Die muziek is keihard. En een van de liedjes op die nieuwe plaat is nog met Charlie Watts. Dat liedje ga ik straks draaien. Is trouwens ook een keihard liedje. Dat zeg ik alvast. Die Stones, dat is eigenlijk die jongens gaan eruit met een grote knal. Dat kan bijna niet anders. Nou, we kijken natuurlijk even naar het nieuws en dan zien we dat wij een nieuw college hebben in Den Haag. Daar zijn we gefeliciteerd mee. Eindelijk een college dat we hebben gekozen. Daar begint het al mee, want de laatste colleges was eigenlijk gewoon niet wat de stemmer had bedacht, de kiezer. En dan gaan we nu eens meemaken wat dit gaat worden. In ieder geval zijn er wat harde noten al gekraakt, begreep ik. En er waren gisteren bij de perspresentatie van het collegeakkoord ook weer gewoon broodjes met vleeswaren. Want dat is tegenwoordig helemaal bon ton om dan veganistisch of vegan broodjes te hebben. Nou, de kroketten kunnen gewoon weer uit de frituur worden gehaald bij deze nieuwe coalitie. Hoe gaan we het noemen nou? Is dat trouwens Richard de Mos 1 of zo? Of het collegeakkoord, dat is wel een naam. Voor Den Haag, door Den Haag of iets dergelijks. We gaan het meemaken de komende keer. Ik heb het niet meegemaakt gisteren, want ik zat, zoals ik al net bij Rogier zei, in het Dolfinarium in Harderwijk. Echt al niet meer geweest sinds kind. En ik heb twee kleine neefjes. En toen dacht ik, ik ga eens met die gastjes naar het Dolfinarium kijken of ze dezelfde beleving hebben als ik vroeger. En je hoort ze al, hè. Dan komen ze langs, die beestjes, die klikken en die klakken. En die doen het natuurlijk allemaal met de ultrasonen, radiografische symbooltjes hebben ze onderling. En het was zo leuk. Kijk, ik heb natuurlijk het gevoel van vroeger, van Flipper bij de dolfijnen. Dat heb je zelf waarschijnlijk ook al, hè.

En echt trots mag ik niet meer zijn tegenwoordig op de Flippers. Want ja, ze worden van alle kanten toch wel belaagd, hè, door de mensen die zeggen van ja, zo kan je omgaan met dolfijnen. Nou, dat merk je ook in zo'n show. Hebben ze dat helemaal gewookt, zal ik maar zeggen. Je durft eigenlijk niet meer te kijken. Je voelt je schaamt je eigenlijk dat je zit te kijken naar dolfijnen die een buiteling maken in de lucht. Het was op zich wel weer leuk om eens een keer te zien. Vroeger kon je als kind, kan me herinneren, werd je voorgetrokken met een bootje. Daar kan me toch iets van herinneren. Dat dan twee kinderen uit het publiek werden gehaald in het dolfinarium in Harderwijk. En dan werd je door zo'n dolfijn op sleeptouw genomen. Ik heb zelf twee keer gezwommen met dolfijnen. Dat kan ik je wel vertellen. De eerste keer was in Australië. En dat was bij een plek in Western Australia. En dat heet Monkey Maya. En ik wist wel dat mensen daar naartoe kwamen om dolfijnen te zien. Want dan is er zo'n ranger, hè, zeg maar, zo'n boswachter van de staatsbosbeheer die ze daar hebben. En die gaat dan die beestjes voeren. En dan komen ze langzaamaan zo'n beetje naar de vloedlijn. Alleen, ik was om een uur of zeven al het water ingedoken. En toen ineens bleken die beesten daar gewoon, ja, het zijn wilde beesten, ook al te zwemmen. En toen ben ik er bijna nog gebeten ook, want het was een vrouwtje met een klein dolfijntje erbij. Die vond het niet leuk dat ik er was. En de tweede keer was in Curaçao. Daar kon je een jaar of tien geleden ook nog zwemmen met dolfijnen. En dat heb ik ook gedaan. Want ik ging daar optreden en toen werd je gevraagd. Dan kon je natuurlijk een promotie maken in de krant met een foto van Sjaak hebben gezongen met dolfijnen. En toen dacht ik, nou, is het ook wel leuk om dat eens een keer te doen. Voor de mensen die zeggen, nou, is het nou bijzonder om te zwemmen met dolfijnen? Je mag ze ook aaien en zo. Ik kan je vertellen, zo bijzonder is het eigenlijk niet, eerlijk gezegd. Ik zou het nog sterker vertellen, je kan eens goed thuis in bad gaan zitten. En onder water een aubergine aaien, dat voelt precies hetzelfde. Precies hetzelfde. Broodje bal op de zaterdagmiddag tot 2 uur ben ik bij jullie. Leuk dat je luistert. Dit is Genesis met een andere vorm van aanraking, namelijk die onzichtbaar is. Invisible.

0: Steenwijk, onze eigen Haagse Samantha Steenwijk. Wat een knaller van de nummer, zegt. Net uitgekomen, je weet niet wat je mist. Heerlijk Nederlandstalig. En ja, ik mag wel zeggen, ik zou hem eigenlijk nog een keer gelijk willen draaien. Maar dat kan natuurlijk niet. Maar het is een heerlijk nummer. Ik ga hem in ieder geval blijven draaien. Je weet niet wat je mist. Ja, je weet ook niet wat je mist als je niet meedoet met het spel Moet Je Luisteren. Je kent het spel, we draaien een stem, we laten een stem horen. En de vraag is heel simpel, van wie is die stem? Nou, af en toe is het een hele makkelijke en soms is het een hele moeilijke. En we hebben een nieuwe opgave en de vraag is die moeilijk of is die makkelijk? Ik heb mezelf ook niet gehoord, dus we gaan er zo direct naar luisteren. En je weet, als je beraadt, krijg je een mooie prijs. Dus het is de moeite waard om even te luisteren en bij jezelf te denken, herken ik deze stem? En mij dan als een razende Roeland even te bellen. Ik noem het nummer zo direct. Maar we gaan eerst even luisteren naar de nieuwe opgave.
1: Moet je luisteren.
2: Want dat kan niet altijd.
1: Moet je luisteren.
0: Ja, ik ga je toch verder weinig over zeggen, jongens. Want dit is toch wel super herkenbaar, volgens mij althans. Hoor. Nou, ik ga hem nog één keer laten horen en dan noem ik het nummer. Daar komt-ie.
1: Moet je luisteren.
2: Want dat kan niet altijd.
1: Moet je luisteren.
0: 070-390-5454. 070-390-5454. Alles wat ik zeg over deze stem gaat je helpen. En dat hoeft helemaal niet, want ach, je hoort gelijk al wie het is. Dan weet je toch gelijk wie het is. Kom op. 070-390-5454. Bellen maar. En dit is Steppenwolf. Natuurlijk.

0: Born to be Wild. Echt jaren 70 sound is dat toch, potverdorie. Maar goed, het spel, moet je luisteren. Dan gaan we spelen. En we hadden een opgave die volgens mij niet al te moeilijk was. Maar goed, dat weet je natuurlijk maar nooit. Drie kandidaten die een gooi gaan doen. Als eerst heb ik hier Ab. Dag Ab.
1: Goedemiddag.
0: Het is Ab, hè? We hadden even, ik was even onduidelijk.
1: Ja, met AB, ja.
0: Met AB. Ja, ja. De nooit aan een C gedacht?
1: Nee, daar heb ik nooit aan gedacht.
0: Kikke voornaam, zeg. ABC. Dat is een goede voornaam, ABC. Dan ga ik, als ik ook een kind krijg... Nou, de kans is vrij klein, want ik heb het hele zootje dicht laten schoeien. Maar als ik een kind krijg, zeg ik... ABC'tje, kom eens hier, ABC. Hartstikke mooie naam voor een kind. Potverdorie.
1: Ja, dat doen de ouders, hè?
0: Ja. Maar heet je... vaak word je vernoemd naar je ouders of je grootouders. Zat er ook een ab in de familie?
1: Ja, ja, ja. Ik ben naar mijn opa vernoemd.
0: Ja, zie je wel. Dat is altijd dat is leuk dat de naam wordt dan even...
1: Dat was toen mode, hè?
0: Ja, dat was toen de mode. Zeg, Ab, volg je de politiek een beetje? We hebben een nieuwe coalitie in Den Haag. We hebben een nieuw college van burgemeester en wethouders. De wethouders weten we nog niet, die worden maandag bekendgemaakt. Maar,
1: ja, van de Bos. Ja,
0: ja van Richard, ja. Ja, maar, ja, dat is die 10 wethouders. Er zijn meer wethouders dan ooit, volgens mij. Maar goed, het is een grote stad. Je kan veel wethouders hebben natuurlijk. Heb je er een beetje fiducie in, een beetje vertrouwen?
1: Ja, ik denk dat we wel een goede kant op gaan, een goede koers gaan varen.
0: Ja, het is, ik lees net dat links gaat natuurlijk reageren. Die natuurlijk de afgelopen jaren aan het roer hebben gezeten. En Robert Barker van de Partij voor de Dieren spreekt van guurrechts. Guurrechts. Dat is een mooi woord eigenlijk. Guurrechts. Maar zo ervaar je dat niet, Ab. Dat
1: heb nee, je... niet echt.
0: Nee. Nou ja, we hebben het zo lang met hun geprobeerd. Dan gaan we het maar eens met een ander proberen, toch?
1: Ja, daarom.
0: En de stad heeft...
1: Weer een verademing na D66, hè?
0: Wat zei je, sorry?
1: Als weer een verademing na D66.
0: Ja, ja, ja, dat hoor ik vaak van mensen. Dat deze toch een verademing. Kijk, D66 is wel een overlegpartij. Hè? Die wil het overleggen. Nou, soms moet je ook gewoon knopen doorhakken. Heb ik het idee. Maar goed, we zitten nu al landelijk met Rob Jetten. Dus we kunnen het op alle fronten nu gaan bekijken. Ik ga even naar Irma toe, Ab, om te kijken of Irma ook een pootje politiek minded is. Dag Irma.
2: Goedemiddag met Irma. Ja.
0: Ja. Nou, Irma, vertel eens, jij een beetje vertrouwen in het nieuwe college alvast, Richard de Mos?
2: Ja, ja. Oh, Richard de Mos. Ja, in het Haagse. Ik woon zelf in Leiden, dus daar ben ik iets meer betrokken bij dan in het Haagse.
0: Oh, nou dan gaan we even naar Leiden toe. Wat zit er? Daar zit ook een nieuw college natuurlijk, toch?
2: Daar zit ook een nieuw college, ja. Maar,
0: ja. Nou, vertel eens, wie zijn het daar?
2: Ja, dat weet ik echt niet. Oh. Oh. Landelijk vind ik het wel interessant, maar in Leiden niet zo. Het is eigenlijk altijd wel een grote partij, zeg maar links. En daar krijg je ook weinig zeg maar, veranderd in. Dus dan is mijn focus al een beetje snel afgeleid.
0: Die zwaait,
2: zeg maar.
0: Die zwaait ineens af, die focus.
2: Ja, die focus zwaait dan een beetje af. Ja. Dan geniet ik van het Leidse met de horeca en de leuke festivalletjes en de Nobel en dat soort dingen. Daar hou ik me. Dat stemt mij juist heel goed.
0: Ja. En de Nobel, dat is het lokale poppodium in Leiden. Dat heet nu, vroeger was het nog de Gebroeders Nobel. Daarvoor was het LVC, kan me nog herinneren. Gaan we ver terug, hoor. Ja. Maar, en nu heet het de Nobel. Ja, je hebt gelijk ook. Je richt je focus toch op de leuke dingen in Leiden. Maar ja, het is een studentenstad. En je weet, studentensteden, zie je in Utrecht ook, in Delft ook, gaan dan toch meer naar de linkerkant toe. Dat is een feit, inderdaad.
2: Ja,
0: maar goed, voorlopig...
2: Een beetje verduurzamen. Daar ben ik wel voor.
0: Nou ja, daar is ook op zich niks mis mee natuurlijk. Want als we dat niet doen, dan is een doodlopende straat in, hè?
2: Ja, dan hebben we geen aardbol meer straks voor de nazaten.
0: Precies. En dat is ook weer niet de bedoeling.
2: Nee.
0: Ik ga nog even naar Hans toe, mijn derde kandidaat. Hans, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Dag Hans. Nou ja, zit je ook in Den Haag of niet? Anders dan ga ik aan jou vragen welke coalitie we hebben bij jou in de stad.
3: Ja, daar was ik al bang voor. Want ik woon in Zoetermeer.
0: Ja. Oh, Zoetermeer?
3: Ik heb een foto gezien van iedereen die in de raad zit. Maar als je nou precies zegt van welke partij... Dat zou ik niet weten. En ik heb ook niet naar het programma gekeken. Ik was meer verbaasd over dat het toch gelukt is in Den Haag. Ja. En dat Richard de Mos zich toch aan de spreidingswet gaat houden, dat heb ik begrepen.
0: Ja, dat was natuurlijk wisselgeld. Was wisselgeld voor de Sportlaan, want dat plan van de Sportlaan met allerlei groepen mensen daar opvangen, dat gaat niet door. En waarschijnlijk heeft Noer van Denk gezegd, de leider van Denk, van nou, dan gaan we de spreidingswet wel toepassen. En dat moet je eigenlijk ook doen, vind ik, want daar is die spreidingswet. Het is toch een wet. Ja, en volgens mij, als iedereen een druppeltje neemt, dan merk je het niet, toch? En als je naar die emmer ergens overheen gooit, dan gaat het fout. Dus spreiden is volgens mij in dit verband, net als met beleggen, dat is toch het beste, om die risico's een beetje te kunnen beheersen. Maar goed, Zoetermeer inmiddels ook een nieuw college. En ik moet zeggen, ik vond het een beetje een vreemde fruitmand, eerlijk gezegd. Wat er uitgekomen is.
3: Zeg jij maar wie erin zit, ik weet niet.
0: Nou, de voormalige directeur van het theater in Zoetermeer zit er bijvoorbeeld in. En dat is een man van onvermoede kwaliteiten, want ik heb daar nooit enige politieke kracht achter gezocht. Maar die zit nu als wethouder in het college in Zoetermeer.
3: Oh, en ben je daar tevreden over?
0: Als theaterdirecteur vond ik hem helemaal te gek. Volkert heet hij, ja, erg leuke man. Maar als wethouder, ja, dat is altijd maar weer afwachten natuurlijk. Toch een hele andere pet die je opkrijgt, hè?
3: Ja, zo is dat.
0: Maar goed. Nou, laten we de politiek even laten voor wat hij is. We gaan naar iets anders toe. We gaan naar de stem die geraden mag worden. In het spel moet je luisteren. Ik ga hem nog één keer laten horen. En daarna ga ik aan jullie vragen wat jullie idee daarbij is.
4: Moet je luisteren.
5: Want dat kan niet altijd.
4: Moet je luisteren.
0: Nou, ik zal dus vragen aan Ab, wat kan niet altijd?
1: Dat kan niet altijd, nee.
0: Nou, vertel eens, wat kan niet altijd?
1: Ja, wat had ik nou gezegd?
0: Dat weet ik niet, dat weet jij misschien beter. Wie?
1: Frans Bauer, ja.
0: Frans Bauer.
1: Dat had ik gezegd.
0: Frans Bauer. Ja. Nou, we gaan eens even kijken. Is het Frans Bauer?
4: Fout.
0: Nee, dat is niet Frans. Frans praat altijd een beetje met een falsetstem, hè? Frans heeft een beetje een hoog stemmetje. Die altijd hebben zo'n heel enthousiast stem. En dan praat hij eigenlijk een beetje zo. En het is niet zozeer dit. Deze man heeft een beetje zo'n T die eindigt achter zijn voortanden. Die T. Vind je niet, Irma? Irma, ik heb een vraag aan Irma. Voor wie denk jij de stem is?
2: Ja, ik denk dat dat onze bondscoach Ronald Koeman is.
0: Ronald Koeman.
6: Goed.
0: Is goed, inderdaad, ja. Ik vond hem super herkenbaar. Voel jij dat ook, Hans?
3: Ja, voor mij was het heel duidelijk.
0: Ja, want jij zei ook dat jij zei het ook, hè? Het is Ronald Koeman. Dus jullie hebben het allebei goed. Ab had het weliswaar fout, maar dat betekent dat we nu toch voor de knock-out fase gaan. Hans en Irma hebben dus allebei goed. En dan zal er toch een vraag moeten volgen die hiermee te maken heeft. En die vraag zou best wel eens kunnen zijn, Hans en Irma.
2: Oh jee.
0: Welke speler van het Belgisch elftal zorgde ervoor dat ze eruit liggen bij het WK voetbal? Welke soort speler was dat? Hans, zeg het eens.
3: Dus de reservekeeper.
0: Irma, wie was het? Wie was het? Irma. Irma is al de hulplijn aan het proberen. En
2: ik weet het niet.
0: Hulplijn. Ah ja, nee, te laat. Hans had het wel goed. Het was inderdaad de reservekeeper. Die kwam erin en die maakte gelijk een enorme blunder. Waardoor Spanje door is. Vind ik jammer voor de Belgen. Daar ga ik zo recht over hebben. Maar het is niet anders. Maar Irma, jij mag morgen gewoon weer meedoen bij de nieuwe opgave. Net als Ab trouwens. En Hans gaat er vandoor met een prijs waarvan ik nog niet weet wat het is. Maar het is ongetwijfeld dik en dik verdiend. Die gaat dus naar Zoetermeer toe. Ik dank jullie alle drie voor het meedoen. Ja, het is niet anders, Irma. Maar zo is het leven.
2: Maar Sjaak. Jij geeft een theater, hè, in de Nobel. Is daar nog kaartjes voor dat ik misschien toch een troostprijs heb?
0: Oh, dat zou ik niet weten. Maar ik in Leiden bedoel je in de Nobel? Nee, ik sta altijd in de Schouwburg. In de Schouwburg,
2: ja. Die bedoel ik eigenlijk. Ja,
0: ja, is ook weer fout geantwoord, Irma. Dus ook weer fout geantwoord. Dus weer geen kaarten. Het is...
2: Dat is jammer.
0: Er is niks aan te doen, Irma. Maar doe morgen gewoon weer lekker mee met de volgende versie van Moet je luisteren, want dan hebben we een nieuwe stem. Hans, Irma en Ab, dankjewel voor het meedoen.
2: Ja hoor.
0: Dankjewel allemaal.
2: Dankjewel.
0: En dan gaan we nu een plaatje draaien. Speciaal voor Rachid Guernoui, die bij Hart voor de Haag er eigenlijk uitgekegeld is. Kon geen wethouder worden in het nieuwe college. Daar is hij vertiefd over. En speciaal voor hem, I know him so well. Elaine Page en Barbara Dixon. Nothing.

Night Fever Bee Gees. Goed, nou ja, luisteraars, ik zei het net al eventjes. Misschien toch even handig om even kortstondig de opsomming te maken. Of hoe zeg je dat ook alweer? De som te maken van het WK van dit moment. Dat leek me wel een goed idee om even terug te kijken afgelopen week wat er gebeurd is in het WK-gebeuren. Ja, ga er maar bij liggen, want zo'n soort muziekje is dit eigenlijk wel, hè? Nou ja, ik wilde het eigenlijk alleen maar even hebben over die waanzinnige wedstrijd van België tegen Amerika. Daar begonnen we eigenlijk mee, hè? De eerste week, vorig weekend was het al. Ja, dat was natuurlijk belachelijk dat daar een Amerikaanse speler ineens in het veld verscheen die eigenlijk een rode kaart had gekregen. En president Trump had zich daar persoonlijk tegenaan bemoeid. Zo ziet fascisme eruit, lieve mensen. Dan heb je nu een enig idee daarbij. Zo'n man zegt dan gewoon van, nou, die moet wel mee kunnen spelen. En dan heb je alleen maar zo'n dwaallicht nodig, zo'n leegschedel als die Infantini. Die zegt dan van, ja, als een likkend schoothondje gaat hij dan tekeer. En zodoende kwamen er dus toch die belangrijke spits bij de Amerikanen in. Heeft ze niet geholpen, moet ik zeggen. Want België won natuurlijk en daar hebben ze heel de wereld een plezier mee gedaan. Was wel de schande van het WK, als je het mij vraagt. Maar ja, de WK-droom is natuurlijk niet alleen voor Amerika voorbij, maar ook voor België inmiddels. Dat is natuurlijk ook heel spijtig hoe dat gegaan is gisteren. Maar dat ze wonnen van Amerika, dat vond ik toch eigenlijk wel een soort sportieve rechtvaardigheid. Dat is natuurlijk de beste manier om jezelf schade toe te brengen. Het prikkelen van de trots van je tegenstander. En dat is wat er gebeurd is met Amerika en Trump. Trouwens ook nog even genoemd hebben dat afgekeurde doelpunt van Egypte tegen Argentinië. Dat tweede doelpunt was natuurlijk ook schandalig. En daar zie je dus eigenlijk ook aan dat het al lang niet meer eerlijk is, dat hele voetbal. Maar goed, Belgen liggen eruit door een fout van de reservekeeper. Die viel in, maar die viel eigenlijk helemaal verkeerd in. Dus dat ging helemaal fout. En dat is een beetje voor mij ook vervelend, want ik was eigenlijk voor de Belgen. Want dat zijn de buren toch? Ja, laten we wel wezen. En waar moet ik dan nu voor zijn? Want ik hop een beetje dan van naar de volgende. En dat betekent voor mij nu aanstaande dinsdag speelt Frankrijk tegen Spanje dan inmiddels. En ik ben natuurlijk voor de Fransen. Dat kan niet anders. Sowieso liggen ze dichterbij dan Spanje. En ik stam af van een Fransman. Ja, lieve mensen. Dat is een keer uitgezocht door een programma dat heet Verre Verwanten. En dan gingen ze helemaal je stamboom uitzoeken. En toen kwamen ze aan mijn moederskant, kwamen ze erachter dat ik afstam van een soldaat van Napoleon die in het Haagse Bos zijn kampement had. Hoe vind je dat? Nou was in die tijd het Haagse Bos, was het ook gewoon een groot hoerenbos. Dus ik vrees dat die soldaat, ja, daar stam ik dan vanaf. Nou goed, nee, dat hebben ze helemaal uitgezocht. Dat verzin ik niet hier zo. Ik ben, dat is mijn voorouder, een soldaat van het Franse leger van Napoleon geweest. En daar stam ik vanaf. Nou, dan moet ik toch naar de Fransen toe. En je zou zeggen, ja, de Belgen, ach ja, de Belgen. Kijk, de Belgen was ik de hele week voor. Totdat gisteren bekend werd dat we vanaf 1 mei volgend jaar allemaal een digitaal vignet moeten aanschaffen voor het gebruik van die fantastisch aangelegde Belgische wegen. Gaat tussen de 90 en 125 euro kosten. Voor mensen die dus die wegen op willen gaan. Dat is nog exclusief je ophangen voor je auto en je wielen en natuurlijk de lekke banden. Hè? Dus gewoon alleen maar het digitale vignet. Een dagpas gaat zo ongeveer 11 euro kosten. Dan moet je een dag lang door die Belgische regio zien te komen op dat soort wegen. Maar het is allemaal niet volgens de regels van de EU, want weggebruikers die in België dan zo'n tarief, zo'n vignet moeten kopen, worden gecompenseerd via de wegenbelasting. En dat mag weer niet. Kortom, het is eigenlijk dramatisch. Kijk, als wij dat nou zouden doen met die fantastische wegen die we hebben, een tolvignet, dan zou je het begrijpen, want die wegen zijn goed. Maar nu ga je dus betalen in België voor een weg die het ook helemaal niet meer doet. Dus de vraag is, word je daar de wijzer van? Nee, eigenlijk niet. En ik stel dus ook voor om het lied wat ik nu ga draaien voortaan niet meer te draaien. Ik vind dat we dit lied moeten cancelen. Dit lied mag niet meer gedraaid worden. Want dat is een beetje over. Het idee van België, daar gaan we naartoe. Vorige week was ik nog heel blij voor de Belgen. Oh, Amerika verslagen, fantastisch. En dan komt er zo'n klote bericht dat je daar 125 euro moet gaan betalen voor wegen die het al van zichzelf helemaal niet doen. Ik zweer je, de gebombardeerde wegen in Oekraïne zijn nog beter. Goed, voor de allerlaatste keer, België, het goede doel.

Paul Weller en You Do Something To Me. We gaan langzaamaan schuiven naar het nieuws van 1 uur. Dat betekent na het nieuws van 1 uur natuurlijk nog een uurtje broodje brouwen met onder andere de Smart Lab. En niet te vergeten het nieuwste nummer van de Stones dat ik ga draaien. En daarvoor kan ik je alvast aanbevelen om de watjes in de oren te doen. Dat zo direct. Eerst even terug naar een plaat uit, god zal zijn, jaren 80 toch wel. Ja, zeker jaren 80. Nena met het prachtige verhaal over de 99 luchtballonnen. Die ook in Duitsland het helaas niet gehaald hebben. Want Nederland ligt er maar uit in het WK. Maar Duitsland ligt er ook uit. En dat is dan toch op een of andere manier een geruststelling.

0: ik denk ook wel dat we dat weer hebben laten zien met 60 jaar Molukse Wijk Alphen. Hoe sterk we als gemeenschap eigenlijk zijn. En ik hoop gewoon dat we dat kunnen blijven voortzetten.
1: De Molukse Wijk in Alphen aan den Rijn bestaat 60 jaar. Een hechte gemeenschap die getekend is door het verleden.
2: Ja, omdat je toch een bepaalde achterstand had. Dat gevoel had ik in de maatschappij, in de Nederlandse samenleving. Dat je echt moest vechten voor je plek.
1: Je ziet het in de documentaire serie Thuis in Twee Werelden. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar.

0: deals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed. Thanks, Bo.
0: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
1: En actie, Olifant.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
0: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: We moeten de hele Nederlandse kust, vind ik, niet gaan inrichten op 5 absurd drukke dagen. Dan heb je het mis. We moeten, denk ik, gewoon daar mee leren leven. Als heel Nederland in de auto stapt, is er geen badplaats die dat aankan. Nou, daar is gewoon een spanningsveld. Daar is een spanningsveld, maar we komen er eigenlijk altijd uit. Dus dat gaat goed.
4: Luister nu op Spotify aflevering Leefbaarheid van podcast Aan de Haagse Kust.
5: In Den Horen is het 24 graden, Stompwijk 24, volop zon, zomers warm en een matige noordoostenwind.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Goedemiddag, het is 1 uur. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regionieuws. Bij de Dobbeplas in Nooddorp is gisteravond een kindje uit het water gered. Op het strand kreeg het medische hulp en is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met de jonge drenkeling gaat, is niet bekend. Aanvankelijk was er sprake van nog een tweede kindje dat in de problemen zou zijn gekomen. Maar volgens een woordvoerder van de politie is daarover niks bekend. Het project van de gemeente Den Haag om inwoners gratis van een geluidsmeter te voorzien is veel succesvoller dan gedacht. Er was plek voor 180 deelnemers die het geluid in hun omgeving en hun gevoel daarbij in kaart willen laten brengen. Maar inmiddels hebben zich bijna 300 deelnemers aangemeld. En daarom is er sinds afgelopen week een aanmeldstop in Den Haag. De in Monster opgegroeide tennister Arantxa Rus is uitgeschakeld in de kwartfinales van het Big Group ITF The Hague. Na winst in de eerste set verloor de Westlandse in 3 sets van de Bulgaarse Lia Karatancheva. Eva Vedder is nu de enige Nederlandse die zich plaatste voor de halve finales van het enkelspel. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare natuur in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. De Duitse politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde is bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur vast hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer in Berlijn is niets bekend. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan. En is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. 3 bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. Dan het weer nog. In het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm, 25 tot 31 graden. En ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB Helene de Geest.
8: Er staat file op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen is de vertraging 10 minuten. Verder file op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein. Ook 10 minuten oponthoud. De afrit van de A44 bij Oude Wetering is ook nog steeds in beide richtingen dicht door een hevige brand.
5: Helene, bedankt. Na de reclamemuziek van Michael Jackson en Paul McCartney. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
9: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet

0: Tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
1: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott... en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Tot 2 uur, broodje brood.

0: Paul McCartney en Michael Jackson en CCC. Volgens mij is ook nog Ben Kramer met Saai, Saai, Saai. Ja, ze zijn er wel meer klanken waar je een liedje over kan maken. Welkom terug bij Broodje Bal op deze zaterdagmiddag 10 minuten over 1. Het lunchprogramma op de zaterdagmiddag. Waarin straks om 9:30 natuurlijk de smartlap van de week. En dat is er eentje van Tony van Hulst. Dat zal de oudere luisteres nog wel iets gaan zeggen, denk ik. Een echte ouderwetse smartlap, dat kan ik je beloven. Natuurlijk straks de bakplaat even voor tweeën. En we kijken nog even naar het nieuws. Onder andere dat de Stones een nieuw album hebben uitgebracht. De Rolling Stones, Foreign Tongues heet het album. Ik ga er straks een liedje van draaien. Kan je wel vertellen, die jongens die spijkeren nog, zijn nog net zo spijkerhard als vroeger als het gaat om de muziek. Het lijkt me alsof ze een beetje wraak willen nemen. Dat mensen denken, ach, het zijn allemaal van die oude mannetjes. Nou, ga er maar even voor zitten, want ze blazen echt de stof uit je speakers zo direct. Wat ook de stof uit mijn speakers blies, uit mijn oren moet ik eigenlijk zeggen, is nieuws dat vanmorgen naar buiten kwam, dat een biografie over Gerrit Komrij, toch een van de grootste schrijvers, grote scribent, een van de grote stukjes schrijvers ook, ik schrijf zelf ook nog eens een stukje, mijn grote voorbeeld Gerrit Komrij, dat daar een biografie over gaat verschijnen. En zijn biograaf heet Arie Pos, die is daar bezig met dat boek, een magnum opus natuurlijk, over Gerrit Komrij, toch een heel bijzondere man en een echte taalkunstenaar, een definitieve biografie. Dat boek zou uitkomen bij de uitgeverij De Bezige Bij. Maar dat is nu afgeblazen. Arie is vertrokken met zijn boek bij De Bezige Bij. En wel hierom. Er zijn nog mensen die zo'n boek gaan meelezen. Dat zijn redacteuren. En die hadden moeite met twee woorden in dat boek. Namelijk het woord homokroeg. Dat mag je niet meer zeggen. Mag je dan trouwens nog wel bruine kroeg zeggen? Vraag ik me af. En het woord nicht, daar hadden ze ook grote moeite mee. Toen zei Arie, ja, maar luister eens een boek over Gerrit Komrij. Zonder het woord nicht, dat bestaat niet. Nou, dat mocht allemaal niet meer zeggen. En homokroeg moest gewoon kroeg worden. Een kroeg moest gewoon een kroeg worden in Amsterdam. Ja, dat is toch heel wat anders. Dat is toch heel raar, jongens. Hier is iets aan de hand. En Arie dacht ook bij zijn eigen, hier ga ik niet aan meedoen. Ben jij gek? En die is vertrokken met zijn boek bij De Bezige Bij. En gegaan naar een andere uitgever, Prometheus. En die gaan het boek gewoon helemaal uitbrengen zoals het is. Dit is toch dat hele woke gebeuren, vrees ik hoor, waar we hiermee te maken hebben. Dat je dus een term als nicht niet meer mag gebruiken. Gerrit Komrij had er natuurlijk wel om gesmuld. Ik heb de man een klein beetje leren kennen in de nadagen van zijn leven. En die had het volgens mij prachtige voordeel. Weet je wat Gerrit Komrij had gezegd? Weet je wat hij had gezegd? Flikker op!
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

Herman van Veen in topvorm, zoals hij altijd eigenlijk is. Nog steeds opzij, opzij. Geleden kwamen de Rolling Stones uit met hun 24e studioalbum. Dat heette Hackney Diamonds. En dat betekent gisteren het 25e studioalbum Foreign Tongues. Dat andere album wonnen ze zelfs nog een Grammy mee. Het is ook weer zo'n album waarvan je denkt van nou, het is er wel geweest, maar wat staat er eigenlijk op? En dat geldt misschien ook voor het nieuwe album, dat weet ik niet. Maar het bust, mensen zijn helemaal in de vibe. Vinden het prachtig dat de Stones een nieuw album hebben uitgebracht. Het heet Foreign Tongues. Staat op alle streamingplatforms. Maar ja, een echte fan koopt natuurlijk gewoon het vinyl. En dat kun je natuurlijk ook in 60 verschillende kleuren krijgen. Want daar zijn ze goed in, hè. De Stones die weten wel hoe ze miljoenen moeten verdienen. Ze hebben het album vrij korte tijd opgenomen. In een maand tijd, 14 nummers hadden ze. En het ging er heel snel doorheen. In Londen was het in de studio. Ronnie Wood, de gitarist, zei de sfeer was zo ontzettend creatief. We waren in topvorm. Heel vaak was gelijk de eerste take al goed. Vaak worden verschillende takes opgenomen natuurlijk, maar zij zijn gelijk goed. Wat veel bijzonder is, dat er ook verschillende bekende gastmuzikanten te horen zijn. Onder andere, niet tenminste, Paul McCartney, Steve Winwood, Bruno Mars, Robert Smith van The Cure heeft ook meegedaan. En Chad Smith, die we natuurlijk allemaal kennen van de... Mag ik even niet op naam komen? Schijnt het eruit, zeg. Kijken we naar de technicus. Weet je nou de drummer van de... Ja, de, van de... Die, nou ja, komt ze meteen wel. Soms zit je er even helemaal naast. Hè? Dan weet je het even niet meer. In ieder geval bekende muzikanten meegedaan aan Foreign Tongues. Het meest bijzondere vind ik dat ook drummer Charlie Watts meedoet. Er zal nog een track van hem liggen tijdens een van de laatste studiosessies in 2021, vlak voor zijn overlijden. En die drumtrap hebben ze dus ook gewoon gebruikt daarvoor. Dat vind ik ook wel heel bijzonder. Want daar gaan we nu even naar luisteren. De nummer heet Hit Me in the Head. Het duurt niet al te lang, maar hou je vast. Het is behoorlijk fors. En dat geldt eigenlijk voor al die nummers op die plaat. Al die nummers zijn echt ongelooflijk hard en goed en snel. Zoals ook dit nummer, waarbij we dus wel kunnen stellen dat dit het allerlaatste nummer is wellicht dat er uit zou komen van de Stones zoals ze bedoeld waren met Charlie Watts op de drums. Oké, riemen vast, bitje in, tok voor, helm op, daar gaan we. De nieuwe van de Stones, Foreign Tongues, dit nummer is Hit Me in the Head. Oké.

beginnen, jongens. De nieuwe van de Stones, Hit Me in the Head. Jongens, ver in de 80 en het gaat nog steeds tekeer, zeg. Potverdorie, niet te geloven. En op de drums dus Charlie Watts. Ik zei het straks, Chad Smith. Die speelt natuurlijk bij de Red Hot Chili Peppers. Waarom komt daar niet opkomen? Waarschijnlijk omdat mijn hoofd helemaal hyped up was door dit nummer van de Stones. Dus het is tijd om even adem te halen. Ja, en dat kan bij No Doubt. Don't speak.

Het is bijna 1:30, dat betekent Smart Lab van de week inderdaad. En daarvoor gaan wij terug naar de datum 4 oktober 1918, luisteraars. Toen werd namelijk Tony van Hulst geboren. En Tony van Hulst overleed in 1999, een lang leven gehad. De man was een Nederlandse zanger, een gitarist, een bassist, een arrangeur van wat we toen noemden de lichte muziek. Hij studeerde aan het Haagse Conservatorium en was daarnaast als contrabassist ook werkzaam bij het Radio Philharmonisch Orkest en het Metropool Orkest. Daar zong hij, daar baste hij en daar speelde hij gitaar. En later werd hij daar ook arrangeur bij. Zanger was hij ook. Hij deed mee op het Nationaal Songfestival in 1959. En de 1960-versie, het Nationaal Songfestival, werd uiteindelijk gewonnen door Annie Palmen met het nummer Wat een Geluk. Is dat dat liedje van Wat een Geluk? Weet ik eigenlijk niet. Gaan we achterkomen. Misschien voor de volgende keer. Want Tony van Hulst maakte ook prachtige plaatjes zelf. Zoals deze. Een Smart Lab. Pur sang avant la lettre. Tony van Hulst. En ieder uur van de dag.

0: Tja, tja, tja, ieder uur van de dag werd toen niet uitgezonden voor het Songfestival. Arnie Palmen met dat liedje Wat een Geluk trouwens ook niet, want die deed mee aan het Nationaal Songfestival in 1960. Maar de vakjury koos voor Rudy Karel. En die zong dat liedje waarvan ik dacht, is dat dat liedje? Ja, dat is dat liedje. Maar die komt er gelijk achteraan dan natuurlijk. Waarom niet? Laten we eens gek doen, Rudy Karel. Wat een geluk!
1: Ah. Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de meisjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al

Ja, dit is nu muziek voor het weer wat we nu hebben, jongens. Die een beetje lui reggae, niet al te ingewikkeld doen. Gewoon een glaasje rum, pret sigaret, in de hangmat. En lekker in Kingston Town zijn met UB40. Goed, luisteraars, deze week bereikt ons het trieste bericht dat de gitarist en songwriter Gerard de Braconnier is overleden. En voor de mensen die die naam niet kennen, hij was de gitarist van Toontje Lager. Daar is hij het meest bekend van geworden. Hoewel hij ook een ander bandje had, Captain Gumbo. Hij was al een tijdje ziek, 70 jaar oud geworden. Fantastische gitarist, hele leuke vent ook, aardige man. En dat bandje Captain Gumbo richtte hij eigenlijk op na Toontje Lager. En die waren beïnvloed door muziek uit Louisiana. En de Cajun muziek in Sidico. En daar hebben ze nog een keer een hit mee gehad in 1991. Het nummer Allons à la Lafayette. Misschien is het leuk om dat als eerste eens eventjes te draaien. Want hier hoor je een heel andere gitaarspel. Gerard de Braconnier. Straks nog eventjes een liedje natuurlijk van Toontje Lager. Maar eerst eventjes Captain Gumbo. Want ook dat is muziek die bij dit zomers weer past. Ja!

Captain Gumbo en Alons à Lafayette. En als je denkt van, goh, ik heb dat nummer al eens een keer in een andere versie gehoord, dan ben je in ieder geval knap oud, want inderdaad, in 1928 werd het voor het eerst opgenomen in Louisiana. Echte Cajun muziek. Dit was Gerrit de Bracconier op gitaar. En de drummer Joost Witte was trouwens ook afkomstig uit Toonse Lage. Die band stopte ermee en zij begonnen de band Captain Gumbo. Gerrit de Bracconier is overleden op 28 juni. Dat maakte zijn de vrouw bekend. En vorig weekend was de uitvaart en daar werd ook muziek gemaakt door verschillende vrienden en ook leden van Toontje Lager. Want daarin schitterde hij natuurlijk als gitarist als geen ander. En daarom, als een klein eerbetoon aan Gerrit de Bracconier, Toontje Lager, stiekem gedanst.

0: James. Natuurlijk altijd geholpen door een producer Phil Spector, wat natuurlijk een absolute mafklapper was in die tijd al. En later bleek ook, inmiddels is hij ook overleden, nadat hij nog eens iemand heeft vermoord. Bijzonder verhaal eigenlijk van deze man. Maar dat maakt de muziek niet minder mooi van de Supremes, luisteraars. Zo direct na 2 uur is de presentator verdiend, Ronald van der Geer. En Ronald, het is goed gebruik om dan even hallo te zeggen tegen elkaar.
1: Dag, Jacques.
0: En om dan, dat was wel heel plichtmatig. En om dan toch even te vragen wat we gaan doen in het programma daarna. En ja, je moet dit programma zien te overtreffen. Dat is natuurlijk toch een hele opgave. Maar hoe denk je dat te gaan doen?
1: Nou, dat ga ik op een manier doen die ik je zo meteen ga uitleggen, Jacques. Maar ik wil je nog even over... Je had net Toontje Lager gedraaid.
0: Ja.
1: En ik heb ooit eens een keer het geweldige verhaal gehoord van die zanger, Erik Meesie. Ken je dat verhaal ook, of niet?
0: Dat verhaal nog niet, waarschijnlijk, nee.
1: Nee, waarschijnlijk niet. We hebben zo'n file-lezeres en die doet ook af en toe mee in de ochtendshow. En die heeft op een school gezeten waar Erik Meesie muziekleraar was. En dan denk je, oh, dan zijn al die kinderen natuurlijk verrukt bij het feit dat een groot zanger muziekleraar is en die... Nou ja, dat zijn de hoogtepunten van de week. Mm-hmm. Maar slechter kon het niet gaan met de kinderen. Als ze naar die muziekles moesten, dan moesten ze daar bijna met riemen naartoe worden geslagen. Zo vervelend was die Erik Meesie. En die is ook berispt door de school vanwege zijn negatieve en vervelende gedrag richting de kinderen. Daar moet ik altijd aan denken als ik dit liedje hoor van Toontje Lager. Ik denk, dat verhaal ken jij vast niet. Nee. Kan je vast nog eens ergens
0: gebruiken. Nou, dat is toch al meegenomen. Ik wist niet dat het zo'n vervelende man was. Ik wist dat het een hele leuke zanger was. Maar ja... leraar zijn is ook niet voor iedereen weggelegd. En
1: is ook zo.
0: We hebben vroeger allemaal wel eens een leraar weggepest, laten we wel wezen. En ja, als ik het zo hoor, denk ik van ja, misschien had hij toch een ander toontje moeten gaan zingen dan. Hè?
1: Ja.
0: Als het ware.
1: We vullen hem niet in. Maar, Sjaak, heb jij weer dus wat weggegooid in je leven waarvan je dacht, shit.
0: Nou, eerlijk gezegd, gisteren nog.
1: Oh.
0: Ja, ik heb een nieuwe melkopschuimer gekocht, want dat ding was overleden. En toen haal ik dat ding uit zijn verpakking en ik pleur alles weg natuurlijk. Ik denk, ja, weet ik hoe zo'n ding werkt, toch? En er zit in het midden zit zo'n klein rond spiraaltje waar dan die schuim veroorzaakt. En dat zat er niet bij. Ik denk, waar is dat ding dan? En die bleek dus nog in de prullenbak te liggen. Dus ik had echt iets weggegooid wat vrij essentieel was. En ik heb het eruit weten te vissen. Hoezo deze vraag eigenlijk?
1: Nou ja, dat is, er is een mevrouw in Engeland die denkt een hoofdprijs van 14 miljoen te hebben gewonnen.
0: Oh.
1: Ze heeft een lot gekocht in een loterij. Ze is naar de sigarenboer of weet ik welke winkel gegaan. Daar hebben ze het lot gecheckt. En nee, niks waard, mevrouw.
0: Oh.
1: En ze hebben het weggelaten, dat lot. En later ging zij eens kijken en ze dacht, ja, maar dat lijkt toch wel heel erg op wat ik... Dus ja, ze moeten nu op zoek naar een manier om haar wellicht dan toch die 14 miljoen te betalen. Want daar gaat het om. En toen dacht ik, ja, we gooien allemaal wel eens wat kostbaars weg in ons leven. Dus die vraag ga ik straks even stellen. Het staat niet in verhouding met jouw melkschuimertje, maar
0: nee,
1: toch.
0: Nee, maar toch, 14 miljoen. Hey, maar dan moeten ze dus dat lot zien te achterhalen. Hoe gaan ze dat doen dan? Dat vraag je dan maar af, hè?
1: Ja, nou, waarschijnlijk kijken welke loten waar verkocht zijn. En dan weer een lijst, dus er zal wel een manier zijn.
0: Ja, we gaan het meemaken. We gaan bij jou horen in het programma, Ronald. En lieve mensen thuis, als u zoveel iets hebt weggegooid... en denkt, nou, had ik nooit moeten doen. Dat kan natuurlijk van alles zijn. Dat kan een oude fiets zijn, dat kan een relatie zijn. Dat kan van alles wezen. Dan komt dat bij Ronald aan bod. Ronald, veel plezier zo direct bij het programma. En ik ga naar de laatste plaat. En dat is te doen gebruikelijk.
2: De bakplaat.
0: De bakplaat, luisteraars. Van een Amerikaanse band. Leek me wel leuk om weer eens wat Amerikaans te gaan draaien. Het mag ondertussen wel weer. Deze band maakte furoren in de jaren 70. En in 1979 hadden ze deze hit. Het was een grote hit. Het mooie aan deze band is eigenlijk dat ze als eerste een echt live album uitbrachten wat hout sneed. Waarvan mensen dachten van, hé, dat klinkt wel erg live. Live at the Budokan was een zaal ergens in Japan. En daar zaten de meisjes alleen maar doorheen te gillen. En dat deed het erg goed live. Ook bij dit nummer trouwens live, Surrender. Maar de studioversie heb ik hier voor je. Want dat gegil van de Japanners, dat hoeven we er niet bij te hebben. Dit is Cheap Trick en Surrender. Wat mij betreft, graag tot de volgende week. Ik wens je nog een heel mooi weekend. Niet te veel in de zon liggen, veel blijven drinken en luisteren naar Radio West. Dit is Cheap Trick en Surrender. Hou je goed, hou je haags.

0: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf 3.

0: op toyota.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: In Sassenheim is het 25 graden, Meijen 25, zonnig, zomers warm en een matige noordoostenwind.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Goedemiddag, het is 2 uur. Ik ben Lotte Dekker met een overzicht van het regionieuws. Bij de Dobbeplas in Nootdorp is gisteravond een kindje uit het water gered. Op het strand kreeg het medische hulp en is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met de jonge drenkeling gaat is niet bekend. Aanvankelijk was er sprake van nog een tweede kindje dat in de problemen zou zijn gekomen. Maar volgens een woordvoerder van de politie is daarover niks bekend. Een bekend fenomeen tijdens warmte is het verkoelen van bruggen, zodat het metaal niet uitzet en de brug gewoon open en dicht kan blijven gaan. Dat gebeurt ook bij de Koudekerkse brug in Koudekerk aan de Rijn. Vorige week werd daar 1 waterslang voor gebruikt, maar dat bleek niet genoeg. Daarom staat er nu een extra waterslang om de brug koel te houden met water uit de Oude Rijn. En wie station Den Haag Centraal binnenloopt, kan vanaf nu ook oog in oog komen te staan met de Haagse nachtburgemeester. Lotte Ottevanger is toegevoegd aan de hologrambox in die Heek Infostore, meldt Den Haag FM. Daar kan je terecht voor bijvoorbeeld informatie over de stad of kaartjes voor attracties. Het hologram van nachtburgemeester Ottevanger laat bezoekers kennis maken met de Haagse nachtcultuur. Eerder bevatte de box ook een hologram van burgemeester Jan van Zanen. En tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff Roefsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB Helene Geest.
8: Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelevarensveen een file van 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein ook 10 minuten extra reistijd.
5: Na de reclame muziek van ILO en meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
9: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen.

0: Spullen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
1: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
8: Tot 5 uur, zaterdagmiddag met...

0: 1978. Een klein beetje onze energie verdelen. Aan de ene kant moesten we denken, ja, moeten we nou wel naar Argentinië gaan of niet met het Nederlands elftal, hè, om daar het wereldkampioenschap te spelen. En aan de andere kant hadden we ook energie nodig om te genieten van deze plaat van The Electric Light Orchestra, Sweet Talking Woman. 1978 is het jaar dat dit nummer uitkwam. Ik vind het altijd mooi, ik luister dit dan met een koptelefoon en dan lijkt het net of je naar een heel concert zit te luisteren, want er zitten 6 tot 7 verschillende ritmes in. En Ilo, ja, en dan met name Jeff Lynne, weet dat dan weer tot een geheel, zeg maar, te smeden. Ze gingen overigens in deze tijd over naar een wat ander geluid, hè, met meer strijkers, meer harmonieën en wat meer piano, oftewel gewoon wat meer disco. Ja, dat was het. Ze gingen wat meer naar de disco. Goedemiddag. Dankjewel, Sjaak. Hij is er weer als een haas vandoor natuurlijk op deze zaterdagmiddag om nog even te kijken of hij ergens in een blower kan zitten. En daarmee bedoel ik zo'n ventilator, hè, want het is warm en dat zullen we weten ook. Het is een zomerdag om te zoenen. Zoals de muziek van Ilo, als muziek in de oren klinkt, zo is de zon natuurlijk wat dat betreft vitamine voor onze huid. Tot 5 uur is dit zaterdagmiddag met. Straks heb ik je even nodig. Ja, een paar keer eigenlijk, hoor. We gaan even wat meninkjes doen. En als jij een liedje weet waarvan je denkt, nou, dat zou ik graag willen horen, schroom niet, laat het me weten. Je kent de kanalen en die staan ook tot 5 uur vanmiddag gewoon open. 070-370-3070. Hè? Nou weet ik het appnummer niet eens meer. Ik moet ook eens een keer wat anders gaan doen door de week. Nee, ik kom maar zo op terug. Oh. 80-80 is in elk geval het einde, dat weet ik wel. We komen er zo op terug. En ronald@omroepwest.nl. ronald@omroepwest.nl. Lekker begin van deze dag. Nou, ik heb er zin in. Laten we er een feestje van maken. Met de grote vraag natuurlijk, wat heb je weggegooid? Maar dat komt zo meteen.
1: Tot 5 uur, zaterdagmiddag met Ronald van der Geer.

Ik hoop dat je lekker aan het genieten bent van deze dag. Vergeet niet de radio aan te houden, want met Radio West is genieten nog eens extra leuk. Zeker als de liedjes zijn van David Bowie en Tina Turner. En tonight, dit is de zaterdagmiddag, nog altijd zonder sport. Hoewel, als je goed om je heen kijkt, dan merk je natuurlijk dat de sport weer langzaam maar zeker opgetrokken is. Dat er weer oefenwedstrijden gespeeld worden. En dat betekent ook dat op termijn natuurlijk de zaterdagmiddaguitzendingen van Radio West Sport er weer aankomen. Want ook dit seizoen zullen wij gewoon weer verslag doen van de tweede en derde divisie. Zoals je dat eigenlijk van ons gewend bent. En dan is dit programma zaterdagmiddag met Er Alleen. Op momenten dat er geen sport is. Ik heb het verhaal net al even bij Sjaak verteld. En ik ben heel benieuwd of jullie in die ervaring mee kunnen. Er is een mevrouw in Engeland die denkt toch echt dat zij de jackpot gewonnen heeft. Het lot wat zij heeft gekocht, heeft ze wel laten checken bij een sigarenwinkel. En daar hebben ze gekeken naar combinaties. Althans, ze zullen hem door een soort van computer hebben gehaald met een scanner. En daaruit bleek dat er eigenlijk geen winst was. Maar later, en hoe dat nou precies aan het licht is gekomen, is mij niet helemaal duidelijk. Maar of zij zag een cijfercombinatie of uiteindelijk bleek er een storing in die computer te zitten. Zij heeft waarschijnlijk toch gewoon die jackpot gewonnen. 14 miljoen, ja, dat is heel wat. Daar wil je wel even voor strijden natuurlijk. Maar ja, dat lot is wel weggegooid na het checken door haar of door die winkelier. En dat, dat is iets waardevols natuurlijk wat je weggooit. En dat riep bij mij de vraag op, hebben jullie wel eens iets waardevols weggegooid? Heb je wel eens een tas met speelgoed van de kinderen weggegooid? Een tas die je dolgraag wilde bewaren? Of wat vaak gebeurt, hè, dat oude kranten of zo, dat daar nog iets in zit en dat je dat weggooit. Even de vraag voor dit uur. 307-8080. Ik heb het even voor de zekerheid opgezocht. En we hebben ook een e-mailadres natuurlijk. ronald@omroepwest.nl. Ik ben zo benieuwd of jullie wel eens iets waardevols hebben weggegooid. Toen ik dit net aankondigde bij Sjaak, kreeg ik direct van iemand die mij heel goed kent het bericht: jij gooit nooit iets weg. En zo is het ook. Ik ben wel een beetje van de afdeling bewaren. Ik zit wel op bewaren, zeg maar. Maar ook ik heb een ervaring inderdaad. En dat is wat weggegooid. Dus kunnen we straks vast en zeker op terugkomen. Maar vooral benieuwd dus naar jullie ervaringen op dat opzicht. Simply Red is dit. Radio West op zaterdagmiddag en Fairground. Driving home.

Justin de Wild, die hier hoort op Radio West. En ik denk, ik bereid je even voor, want waar je ook heen gaat, daar staat muziek aan natuurlijk. Vandaag als de zon schijnt en er zijn veel mensen, dan wordt er sfeer gemaakt. En ja, de zomerhits van nu mogen daar natuurlijk op dat soort podia niet ontbreken. Het is vaak niet de originele zanger die je hoort, maar dat is helemaal niet erg. Cheerio is wel een van de zomerhits. Die andere drijven straks ook natuurlijk nog eventjes, die van Rutger van Barneveld. Dit is Radio West, het is bijna half... Nou, half drie alweer. We gaan zo meteen even kijken naar het weer ook. Kijken of er nog wat afwijkingen zijn qua weer. Maar eerst maar eens eventjes of er nog iets is weggegooid. Ja, Jan heeft gereageerd. En die zegt, hoi Ronald, je had het over dingen weggooien. Dat heeft hij al bij Sjaak gehoord net. Mijn moeder heeft 4 volle Panini-boeken uit de jaren 80 van mij zo weggegooid zonder te vragen of te zeggen. Ja, daar baalde ik heel goed van. Als je nog ruimte hebt voor een liedje, dan zou ik graag willen vragen of je voor mijn vrienden uit Loosduinen, de familie Slootweg, Willeke en André zou willen spelen met Vrienden blijven doen we altijd. Oké. Goed uit en nog winters Afrika. Maar het gaat dus even hier om die 4 volle Panini-boeken uit de jaren 80. Ja, dat is natuurlijk het opruimen van de kamer door een van de ouders is natuurlijk een vreselijk iets. En daar, daar heb je altijd wel een beetje last van natuurlijk. Eens even kijken of er ook nog wat via de mail is binnengekomen. Want ik zag net wel het een en ander zo hier en daar veranderen van beeld. Zeker, Marianne uit Voorburg zegt een envelop met 500 gulden. Mijn moeder had het geld tussen de papieren gestopt. Dat zullen dan oude kranten geweest zijn. En op die manier was ik in één keer een groot deel van mijn zuur verdiende vakantiegeld kwijt. En dat was dan het geld dat ze had verdiend als vakantiewerker. Edwin steekt de hand in eigen boezem. Edwin woont in Leiderdorp. Die zegt, ja, ik heb natuurlijk wel iets weggegooid, maar heb ik wel bij vol bewustzijn gedaan. En dat zijn mijn oude LP's. En ja, als ik dan nu goed kijk, dan blijken sommige honderden euro's waard te zijn. Kijk, en daar komen wij elkaar tegen, Edwin. Want ik woonde ook in Rotterdam. En nou, dat was niet zo'n heel groot huis. En nou ja, ik had een soort van studiootje gebouwd en ik had cd's. En nou ja, die gebruikte ik. En ik had niet eens meer een platenspeler. Ik denk, wat zou ik die zware dingen nou toch houden, joh? Die gooi ik lekker weg. Er is niemand die ernaar vraagt. Ik doe ze in een kar en in een doos en in zakken. En ik gooi ze beneden gewoon in de container. En dan worden ze vanzelf afgevoerd. En dat geschiedde zo. En nu zie ik nog wel eens van die socials voorbij komen. En dan zie ik mensen, kijk, dit album en dit album. En och, ik heb dit album gekocht. En dan denk ik, ja, dat zijn allemaal albums die ik vroeger gewoon had. En echt wel een paar honderd, denk ik. Honderd, denk ik. Heb ik er zo weggegooid. De rest van de cd's overigens ook. Maar die heb ik al eens vaak verteld. Die zitten in veilige bewaring bij collega Reinhard Roemer. En volgens mij heeft André Kolen de koffers gekregen. Zo zit het een beetje. Als jij ook ooit iets hebt weggegooid van enige waarde, laat het weten. Ik ben heel erg benieuwd daarnaar. Er zit heel veel leed in deze vraag. 070-307-8080. En anders even een mailtje sturen naar ronald@omroepwest.nl. Doen wij mensen plezier met een plaatje van Coldplay? Over het algemeen wel. En dan kies ik er altijd maar eentje. En dan denk ik, nou, Paradise op een mooie dag als deze past, hè?

hebt zomerhits en je hebt zomerhits die je met een hoofdletter Z mag schrijven. Nou, daar hoort deze ook bij, hoor. Last Ketchup en de Ketchup Song. Ook zo'n plaatje waar ik ooit mee kennis maakte tijdens Radio Tour de France, volgens mij. Maar ja, dit is wel een enorm grote zomerhit natuurlijk. En als je dan zo zit te luisteren, dan weet je ook zeker, in de zomer wordt nou eenmaal een glaasje meer gedronken vaak, hè, vanwege de wat tropische omstandigheden, dat hier is heel wat mee meegebrald zonder dat mensen überhaupt wisten waar ze het over hadden. Alleen het woord ketchup, dat was eigenlijk het enige wat ze nog deed herinneren aan hun dagelijks bestaan. Tenminste, dat denk ik zo. Maar Sam had gevraagd om dit liedje, want die zegt: hey Ronald, fijn je op deze zondagmiddag te horen. Ik ben met mijn vriendin op weg naar een zomerfeest van de reisorganisatie waarmee zij altijd op reis gaat. En om in de feestsfeer te komen zou ik graag Last Ketchup met de Ketchup Song willen aanvragen. Aanvragen ook, mooi. Ja, fijne middag. Nou, jij ook, Sam. En ik zou zeggen, geniet lekker daar van die reisorganisatie. Ik ben ook wel benieuwd welke reisorganisatie dat dan is. Nou, dat ga je me vast en zeker straks nog wel eventjes vertellen, denk ik. Mocht je ooit nog iets kwijtgeraakt zijn, iets weggegooid hebben per ongeluk, wat van enige waarde was, laat het weten. 070-307-8080. 070-307-8080. Even naar het weer kijken. Het is, hier op dit moment een beetje bewolkt. Temperaturen zijn wel wat lager dan dat ze verwacht werden eigenlijk. Dat komt door de aanwezigheid van wolken vanuit het noorden. Maar we hebben ook wel zon, hè. Ja, en het is 25 graden. Als we tenminste aan zee rekenen. Maar landinwaarts kan het zelfs in de schaduw, hè, oplopen tot een graadje of 27. Oftewel, het is een lekkere dag. Ja, morgen is het weer een beetje vergelijkbaar. Af en toe wat wolkenvelden die dan door de zon worden weggebrand. Zoals dat zo mooi verteld kan worden door Jordi Bloem. Middagtemperaturen tussen de 25 en 28 graden. Dan wordt het wel wat koeler aan de kust en iets warmer in de steden. En vanaf woensdag neemt de hitte wel toe. Dan gaan we weer boven de 30 graden uitkomen. De wind komt dan uit het oosten. En dan krijg je ook weer van die vreselijke plaknachten. Ja, weeromslag rond vrijdag. Regen, onweersbuien, temperatuur net boven de 20. Dus dan is het eigenlijk weer een beetje over met dat hele warme weer. En vaak halen we dan opgelucht adem en zeggen, nou, kunnen we er weer even tegen. Zo is het ook, toch? Leuk dat je er bent op zaterdagmiddag. Dit is Zaterdagmiddag met... Straks een verhaal van een leraar uit Naaldwijk die een hele grote hit scoorde. Wie dat is, hoor je zo.

deze groep eigenlijk van de politie. Hè? Deze unit leek zonder rimpels het einde te halen, maar toch niet. Hè? Ook hier is er weer onderling onvrede en moet er onderzoek worden gedaan bij dit kleine korps. Wat zong Spirit in the Material World? Omdat er natuurlijk altijd nog de vraag is, wie heeft recht op de meeste rechten en wie heeft recht op het meeste geld? En daar zit het probleem een beetje bij de police. Volgens mij praten ze ook nog wel gewoon met elkaar, maar hebben ze een zakelijk conflict. En dat vechten ze uit voor de rechter. En dat gaat echt over wie heeft iets geschreven, wie heeft iets gecreëerd en wie heeft dus recht op het meeste geld. Dit is Radio West. Het is 3:10 op deze lekkere zomerse zaterdag. Het is een beetje zo'n dag dat je wat lomer bent. En ik vind dat daar ook wel een beetje wat andere muziek bij hoort. Ik hoorde Sjaak dat ook net zeggen. Het is een beetje de vibe die je dan hebt, hè, op zo'n warme dag als deze. Nou ja, daar past dit verhaal ook wel een beetje bij. Het verhaal van Imrich Lobo. Ik weet niet of je hem kent. Hij werd geboren in 1955. En hij was schei- en natuurkundeleraar. Hij deed dat overigens aan een middelbare school in Vlaardingen. Nou, was eigenlijk niet zo heel veel aan de hand met zijn leven. Hij was leuk, hij was muzikaal, woonde lekker samen, trouwde ook nog en maakte onderdeel uit van de Continental Blues Band. En die werd gevraagd, die band, of ze een plaat konden maken voor reclamedoeleinden. Nou, daar gingen ze lekker mee aan de gang. En Imrich Lobo was eigenlijk wel een groot fan van Harry Belafonte. En heeft op die plaat een eerbetoon aan Harry Belafonte opgenomen. Op datzelfde moment was de formule van Stars on 45, je weet wel, hè, zo'n opeenvolging van bekende liedjes met een bekende disco-dreun eronder, was wereldwijd een succes. Dus de platenmaatschappij hoorde dit en die zei, joh, die Lobo, kan die niet eens een disco-versie maken van die Harry Belafonte medley? Nou ja, dat werd dus de Caribbean Disco Show. Fragmenten van Banana Boat, hè? Island in the Sun, The Coconut Woman, Jamaica Farewell, Judy Drowned en Angelina. Nou ja, en dat is uiteindelijk geproduceerd, is een grote hit geworden. En op 11 juli, dus vandaag in 1981, kwam die binnen. En niet zomaar binnen, hè? Op nummer 14 in de Nederlandse top 40. Het werd uiteindelijk een plaatje dat de tweede plaats haalde. Een groot succes dus. Wel een beetje het enige succes van Lobo. We kunnen het hem niet meer vragen. Hij is inmiddels op 19 januari 2025 overleden en 69 jaar geworden. Maar hiervoor geldt wel, we hebben zijn plaatje nog.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers aan tafel.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl. Zorger.
3: Vers aan tafel.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
3: Vers
5: aan tafel.

0: grote succes in Parijs is een ode aan Finland. Nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
4: In Wassenaar is het 25 graden, Delft 26, zonnig, zomers warm en een matige noordoostenwind.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Goedemiddag, het is 3:00. Ik ben Lotte Dekker met een overzicht van het regionieuws. Als het aan de nieuwe Haagse coalitie ligt, gaat de Rijksoverheid een handje helpen bij de opvang van asielzoekers in Den Haag. De Rijksoverheid bezit namelijk een gebouw aan de Regulusweg, waar eerder al honderden mensen werden opgevangen. Maar dat is teruggenomen voor ambtenaren. Die zitten er nog niet en daarom wil Richard de Mos van Hart voor Den Haag het pand weer gaan gebruiken om zo aan de spreidingswet te voldoen. Het pand moet vooral een alternatief bieden voor de eerder geplande opvang aan de Sportlaan in Den Haag. Een bekend fenomeen tijdens warmte is het verkoelen van bruggen, zodat het metaal niet uitzet en de brug gewoon open en dicht kan blijven gaan. Dat gebeurt ook bij de Koudekerkse brug in Koudekerk aan de Rijn. Vorige week werd daar 1 waterslang voor gebruikt, maar dat bleek niet genoeg. Daarom staat er nu een extra waterslang om de brug koel te houden met water uit de Oude Rijn. Het nieuwe gemeentebestuur van Kaag en Brasem zet de deur open voor de komst van windmolens. Het gaat om exemplaren van 90 tot 140 meter hoog. De coalitiepartijen vinden dat die kleinere windturbines beter passen in de regio. Op social media uiten veel mensen kritiek op de plannen van de coalitiepartijen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. Ook de nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Hij liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij het te duur. Toen besloot hij naar een supermarkt te lopen. De wandelaar heeft een boete gekregen. 3 bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om weer vrij te laten. Het weer in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dan is er nog verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Helene de Geest.
7: Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelevarensveen 8 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein 10 minuten extra reistijd. A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk ook 10 minuten. Op de A20 Hoek van Holland-Gouden bij Moordrecht een kwartier vertraging. De andere kant op ook een kwartier.
4: Na de reclame muziek van Golden Earring. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
6: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum en je maakt kans op een culturele citytrip.
7: Tot 17:00 zaterdagmiddag met

0: dan hoor je het einde eraan gedrukt komen worden. Leuk, Golden Earring en Back Home was uit 1970, hè, dat zij hier een grote hit mee hadden. Ze komen allemaal voorbij vandaag hier op Radio West, zoals ze altijd voorbij komen op Radio West. We zijn er niet voor niks, zijn je beste vriend, toch, in de regio, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En dit is Zaterdagmiddag Met, waarin we ook plaatjes van jou draaien. Dus als je daar zin in hebt, dan ben je altijd welkom om mij dat eventjes te laten weten. Als jij van plan bent om vandaag nog eventjes naar het strand te gaan, of naar de zon te gaan kijken, misschien wel naar de ondergaande zon vanavond op Scheveningen of Kijkduin, kijk even op onze website omroepwest.nl of op de app. Daar zie je een prachtige foto van een vol parkeerterrein. En zo is eigenlijk de hele regio wel een beetje opgebouwd. Alle parkeerterreinen, alle parkeergarages die enigszins in de buurt zijn van een plek waar je je aan de zon kan laven. Ja, dat staat eigenlijk allemaal mutje vol. Ik kan me zo voorstellen, het is volgens mij geen officieel statement, maar kom met het openbaar vervoer. Sterker nog, kom op de fiets. Dat is eigenlijk nog het meest eenvoudige. Kom op je elektrische fiets of kom op een scooter. Maar die kun je nog wel een beetje dichtbij zetten. Maar de auto ben je volgens mij echt meer dan kansloos. Ik wens je er in elk geval succes bij. Maar doe niet te eigenwijs. Het is zo erg zoals wij voorspellen dat het is. Dit is Radio West met de vraag van vandaag die ik hier bij je afrond. Althans, de vraag van het afgelopen uur. En die vraag was, wat heb je ooit weggegooid? Voor waardevolle spullen, terwijl je dat eigenlijk niet wilde. Ik had nog een appje gekregen van Yvonne. Yvonne komt uit Rijswijk en ze zegt, ja, ik heb ooit eens een doos weggegooid waarvan ik dacht, oh ja, daar zit eigenlijk alleen maar oude troep in. Maar wat bleek nou? Daar zaten nog oude cassettebandjes in. En op die cassettebandjes stonden de opnames van de kinderen. Ja, en die wil je natuurlijk eigenlijk altijd bewaren. Hè? Kinderstemmetjes, ach. Het is toch goud als je daar nog eens een keer een middagje naar kan luisteren. Dat is bijna net zo leuk als oude dia's kijken natuurlijk. Miquel zegt, ja, een envelop met vakantiegeld. Opruimen kan soms te grondig zijn. Dankjewel, Miquel. En ik zag er nog eentje waarvan ik dacht, oh ja, dat heeft ook iedereen wel een keertje meegemaakt. Oh, Shirley, ja. Shirley woont in Leiden zelf. En die zegt, mijn leesbril, die zat nog in een pizzadoos. En Bianca heeft ooit eens een doos met oude familiefoto's weggegooid. En daar heeft ze eigenlijk nog steeds ontzettend veel spijt van. Ja, zo zijn er heel veel dingen de prullenbak ingegaan. 070-307-8080 als je hier nog iets aan wilt toevoegen. En anders heb ik straks gewoon weer een nieuwe vraag waar je kunt reageren. En je kunt er ook vragen om liedjes. Dus we maken het gezellig. Komende 2 uur nog hier op Radio West.
1: Tot 5 uur, zaterdagmiddag met Ronald van der Geer.

Uit Amsterdam komt ze, Bente. En 3, 2, 1 stelt als het ware af. Het gaat over het vinden van enige stabiliteit in een relatie na een jaar waarin alles vol gas is gegaan. Dat is een beetje het verhaal volgens mij. En Bente komt uit Amsterdam, deed ooit mee aan De Beste Zangers, populair programma op de Nederlandse televisie. Daar zou je haar van kunnen kennen. Zeker, zeker, zeker. Dit is Radio West op zaterdagmiddag. Als we het hebben over 3, 2, 1, betekent dat toch een soort van aftellen. En dat doen we, hè, richting 5 uur. Want, niet 5 uur. En hoe laat is het eigenlijk dat die wedstrijd er is? Noorwegen. Ja, Noorwegen speelt vandaag tegen Engeland. We tellen af naar die wedstrijd. Maar ik zit een beetje in mijn hoofd met de tijd van hier, waar ik nu op dit moment zit. En ja, dan moet ik er toch even wat bij optellen. Dus die wedstrijd is vanavond pas wat later, ja. Hij is er wel, die wedstrijd. En het gaat dus tussen toch wel de meest opvallende spitsen van dit WK. Ik neem aan dat je dat met me eens bent. Is dat Haaland of is dat Kane? Het zijn allebei werkelijk topschutters. Waarbij de vraag is natuurlijk, wie vind je beter? En zijn er betere spitsen die je altijd zal adoreren? Laat het weten. 070-307-8080. Kiezen we voor Kane of kiezen we voor Haaland? Of gaan we voor een hele andere spits? Maar dit zijn wel jongens met een garantie op doelpunten. En daar zijn er niet zo heel erg veel van. Laat het eens weten. 070-307-8080. Het is toch een beetje aan ons om ook die WK-sfeer wel een beetje levendig te houden. Hoewel de Nederlanders er natuurlijk al lange tijd uit zijn. De Marokkanen zijn eruit. Curaçao is eruit. En we hebben sinds gisteren ook onze zuidenburen niet meer. Helaas, Senne Lammens liet een balletje los, waardoor er door de Spanjaarden weer binnengeschoten kon worden. En ik had zo mijn geld gezet eigenlijk op België en Colombia ook wel. Maar ja, beide zijn inmiddels uit het toernooi verdwenen. Zo zie je maar eens hoe onvoorspelbaar het is. Dat geldt ook voor onze muziek. Als je daar een leuk liedje in hebt, waar ik jou zaterdag misschien wel een beetje kan opfleuren. Of in elk geval je een gevoel kan geven van, joh, appelleer eens even aan mijn eigen herinneringen. Dan ben je meer dan welkom. Stuur dat even op via de app 070-307-8080. Ik zag ook nog even dat ik antwoord had gekregen van Sam, was dat, meen ik, over die vakantie, dat vakantie gebeuren. Ja, dat is Leonreis, een organisatie voor kleinere groepsreizen. En het feest waar Sam naartoe onderweg was en waarom die graag de Ketchup-song wilde horen. Dat feest is in Capelle aan de IJssel. En zelf gaat hij, dat is wel leuk om te horen ook, binnenkort in september een unieke reis doen. Ja, dat is wel binnenkort. Treinreis via de route van de voormalige Orient, van Utrecht naar Istanbul. En dan gaan ze verschillende landen bezoeken. Ik ben heel benieuwd, schrijft hij daarbij. Dat is echt wel zo'n droomreis die veel mensen nog wel, denk ik, op de bucketlist hebben staan. Radio West. En nou ja, ik zie je liedje vanzelf al binnenkomen. En als je nog iets wil melden over Haaland of Harry Kane, dan, dan hoor ik je ook wel, toch? 070-307-8080. Ja, radio maken doen we samen. De Spice Girls zijn er trouwens ook bij.

Zo zie je maar, als het in een leuke verpakking zit, dan, dan is het allemaal een stuk minder ernstig. Althans, dan klinkt het allemaal een stuk minder ernstig. Want volgens mij is dit toch gewoon een verwijzing naar Friends with Benefit, dit liedje van Rob de Nijs. En een beetje weer vriendin. Ja, en waarom niet? Ik heb daar helemaal niets op tegen, hoor. Friends with Benefit, dat is een van die afkortingen die je ook heel vaak op dating sites ziet, natuurlijk. Geen ons en geen Friends, de FWB. Zie je heel vaak voorbij komen. Ja, tenminste, als je op die dating site zit. En ik heb dat wel in mijn leven regelmatig gedaan. En het leuke was, toen ik eigenlijk net een beetje op zat, toen had ik een vriendinnetje gehad. En die had het steeds over ons. Wij samen, weet je. Ah, ons. Nou, dat ging mij toen wel een beetje beknellen. En toen keek ik op die dating site. En daar zag ik ook steeds staan. Geen ons. Ik denk, oh, gelukkig. Ik ben niet de enige met deze allergie. Maar dat bleek om de one night stand te gaan. Dat was even een hele andere koek. Goed, eerlijke ontboezeming toch? Tijd om iemand te feliciteren, want er is een inwoner van Den Haag. Die mag zich miljonair noemen, lees ik net op de site van West en op de app. 1 miljoen euro belastingvrij gewonnen. Een XL-trekking van de staatsloterij. Hij mag het komen ophalen en dan krijgt hij ook nog begeleiding ook. Het lotnummer eindigt op 47. Ook nog iemand in Vijf Heren Landen. Die won bij de reguliere trekking de hoofdprijs van 1 miljoen belastingvrij. Ik heb helemaal niks. Ja, wel. Ja, nee, lieg. Ik moet blij zijn. Wie het kleine niet eert, hè? 5 euro heb ik gewonnen. Ja, dat is een lekkere. Ik ga daar eens eventjes rustig eens over nadenken wat ik daar nou eens mee ga doen. Even kijken naar het weer nog. Het is bewolkt geweest vanochtend. Maar op dit moment zien we de zon toch echt wel lekker doorbreken. En er zijn temperatuur van 25 graden aan zee. En 26, 27 graden verder het land in. Morgen vergelijkbaar weer met vandaag. Af en toe wolkenvelden. Die worden dan wel weggebrand door de zon. En de middagtemperaturen zullen tussen de 25 en 28 graden liggen. Iets koeler aan de kust. Iets warmer in de steden. Als we kijken naar de komende dagen vanaf woensdag neemt de hitte toe. Dan gaan we boven de 30 graden uitkomen bij een oostenwind. Plaknachten aanstaande. En dan rond vrijdag wordt er weer een omslag verwacht. Dan gaat de temperatuur een stuk zakken. Er zijn regen- en onweersbuien. Net boven de 20 komen we dan uit. En die verandering zou wel weer enkele dagen kunnen duren. En dan daarna, na die enkele dagen, zal het kwik wel weer stijgen. Zo, die komt goed binnen. Deze vraag hoeven we vandaag en morgen ook van niet te beantwoorden, want het is al gebeurd. Who will stop the race?

0: gaat binnenkort Parijs betoveren, hè? Deze Celine Dion en I'm Alive hier bij Radio West. Heerlijk om haar muziek te horen. Ik hou wel van Celine Dion en jullie ook. Want nou ja, ik weet niet zozeer of jullie dat zijn, maar de wereld wel. Want die shows in Parijs zijn natuurlijk razendsnel verdubbeld en zitten allemaal mutje vol. Het is natuurlijk wel een beetje de nieuwe trend, hè? En zeker gezien haar gezondheid is het natuurlijk ook beter dat zij op één plekje blijft en dat iedereen dan haar feestje bezoekt, als het ware. Celine Dion hoorde je hier op Radio West in Zaterdagmiddag Live. Het Zaterdagmiddag Live, zeg ik dat nou? Dat is een oud programma, hè? Het is Zaterdagmiddag Met, natuurlijk. Hey, het is vandaag 11 juli. Volgens mij heeft Sjaak het net ook al even aangehaald. Het is de dag dat Herman Brood besloot een einde aan zijn leven te maken. Dat deed hij in 2001. En dat is dus 25 jaar geleden alweer vandaag. De tijd vliegt wat dat betreft. Op zijn stoffelijke resten werd een briefje gevonden. Daar stond op: ik heb er geen zin meer in. Misschien zie ik jullie nog wel eens. Maak er een mooi feest van. Uitvaart was op maandag 16 juli. En daar stond de kist van Herman op een podium. En uiteindelijk aan het einde van de uitvaartdienst werd My Way gedraaid van Herman Brood. Die gaan we zo meteen ook draaien. Hij overleed op 54-jarige leeftijd. En ik heb wat dat betreft de laatste tijd, ik woon op Bonaire zoals jullie weten, wel het een en ander over Herman hier ook gehoord. Want nou ja, er is wel het een en ander met hem gebeurd hier. Hij is hier regelmatig te gast geweest. Hij genoot van het vakantieeiland. Ik hoorde zelfs van Henny Huisman, die hier ereburger is en die ook hier regelmatig rondloopt, dat ze wel eens met Herman gingen eten en dat ze een afspraak hadden. En nou ja, gezellig. En dat Herman dan zei, ja, ik ga nu even naar het toilet. En dat ze hem dan nooit meer terug zagen. Als ze hadden zitten wachten, hadden ze nu nog gezeten. En dan had die manager van hem, die hadden ze dan wel eens gebeld. Zei, joh, wat is er dan toch aan de hand? Zeiden, ja, dan vindt hij het zo mooi. Dan vindt hij het te emotioneel dat iets eindigt. En dat, nou ja, dan loopt hij daarvoor weg. Heel bijzonder verhaal. Daarbij heeft hij ook wel eens afgerekend met zijn kunst, zeg maar. En met een gitaar. Hij heeft hier in een restaurant, dat heet Mona Lisa, een keer lekker gegeten. En toen er afgerekend moest worden, zei hij, nou, je krijgt gitaar van mij. En toen zei Douwe, de kok hier, nou ja, ik kan helemaal geen gitaar spelen. Dus wat heb ik aan dat ding? Doe maar gewoon betalen, joh. En toen heeft Herman Brood hem gitaarles gegeven. En nog altijd, elke eerste zondag van de maand, doet Douwe op een gitaar van Herman Brood een jam sessie, waar ook Ferry Maat onder meer aan meedoet op de piano. En zelf zit ik in een studiootje met drie Herman Broods om mij heen. Broods, eigenlijk, hè, qua kunst. Het zijn dingen die op de muur geschilderd zijn. Kijk anders maar eens op mijn Facebook. Daar staan ze wel op. Lang verhaal, maar het is 11 juli 2001 gebeurd. En ik denk, ja, ik toch eventjes aandacht aan besteden. En dat ene liedje dan toch draaien. Wat ik sowieso een mooi liedje vind. Al in alle andere uitvoeringen. Maar die van Herman Brood is uiteindelijk postuum op single uitgebracht. En dat doet ons herinneren aan de bijzondere persoon die hij was. Dat hij zich niet liet sturen en alles deed zoals hij wilde. Hij deed het op zijn manier.
1: En nou, the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I say it clear, I state my case, of which I'm certain. I've loved a life that's full, I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way.

In de tijd waaruit blijkt dat mensen weer liever met de auto op vakantie gaan dan met het vliegtuig. Dat je dan dingen meer in de hand hebt en misschien ook wel meer ziet van de omgeving. City to city en the road ahead past daar naadloos bij natuurlijk. Alleen als je het vergelijkt met vroeger, en dat doen we natuurlijk graag, dan heb je toch wel wat andere dingen in de auto liggen. Hè? Wat had je nou vroeger toch allemaal in de auto liggen zonder dat je, ja, wat je nu nooit meer gebruikt? Er zijn tal van leuke voorbeelden van, volgens mij. Zullen we eens even kijken wat wij, wat wij allemaal in de auto hadden liggen. Een wegenkaart bijvoorbeeld. Nou, die heb je nu ook niet meer nodig, toch? Iedereen doet het allemaal vanaf zijn telefoon. Of vooral vanaf zijn dashboard natuurlijk. Een stratenboek. Och, dat was ook een apparaat hoor, dat stratenboek. Dat was een hartstikke dik ding. Daar moest je ook heel lang in zoeken. Maar het was al handiger dan een kaart. Want met die kaart, die kreeg je natuurlijk nooit meer opgevouwen. Of die had je ondersteboven. Een ANWB paddenstoelkaart. Weet iemand nog wat dat is? Een ANWB paddenstoelkaart. Is dat zo'n kaart met van die routes van de ANWB? Die je kon lopen, fietsen, maar die kon je ook autorijden volgens mij. Die hebben hele prachtige dingen. En dan krijg je natuurlijk die paddenstoelen die langs de weg staan, denk ik. Een rolletje pepermunt, zou dat de tijd overleefd hebben? Of eten we dat ook niet meer? Een los zonnekaartje van de Shell, daar weet ik ook niet eigenlijk wat dat nou precies is. Maar het zijn dingen die worden gesuggereerd als zijnde liggen nog in, of lagen destijds in de auto. Ik weet alleen maar dat we met een Fiat naar Spanje gingen en dat je weinig plek had om te zitten. Maar dat die auto helemaal volgeladen was en dat er gewoon gerookt werd met de ramen dicht. Ja, en dat er niemand wat van zei. Dat is ook de mooie. Dat maakt ook onderdeel uit van vroeger en de auto natuurlijk. We gaan richting het nieuws. Ik ga je eventjes een leuk meedenkertje geven waar je even over na kunt denken. En dan ga ik je na, 4 uur, direct het antwoord geven. Even kijken hoor. Wat is ouder, wil ik graag van jou weten. Wat is ouder? Is dat de afstandsbediening, de kleuren-tv of de magnetron? Dus dat zijn 3 dingen. Wat is het oudste van deze 3? Is dat de magnetron, is dat de kleuren-tv of de afstandsbediening? A is de afstandsbediening, B is de kleuren-tv of C de magnetron? Je mag het me laten weten via 070-307-8080. Je kunt er niks mee winnen. Maar als je denkt, nou, ik wil het eigenlijk wel weten, dan moet je vooral blijven luisteren. Want dan ga ik je zo meteen allemaal vertellen. Maar dat is dan weer na 4 uur, hè? Voor alle duidelijkheid.

0: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
9: Seksueel geweld. Ongevallen. Misdrijven? Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft
8: anders dan Rembrandt.
9: Seksueel geweld? Ongevallen? Misdrijven? Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem.

0: 4 uur. Ik ben Lotte Dekker met een overzicht van het regionieuws. Als het aan de nieuwe Haagse coalitie ligt, gaat de Rijksoverheid een handje helpen bij de opvang van asielzoekers in Den Haag. Richard de Mos van Hart voor Den Haag wil dat een gebouw van de Rijksoverheid aan de Regulusweg opnieuw gebruikt gaat worden als opvanglocatie. Het zou volgens hem een alternatief moeten bieden voor de eerder geplande opvang aan de Sportlaan in Den Haag. Het is druk bij de stranden in Noordwijk, Katwijk, Wassenaar, Den Haag en Westland. Meerdere parkeerplaatsen zijn helemaal vol. Gemeenten roepen mensen die nog van plan zijn om naar het strand te gaan op om zoveel mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer te komen. Het project van de gemeente Den Haag om inwoners gratis van een geluidsmeter te voorzien is veel succesvoller dan gedacht. Er was plek voor 180 deelnemers die het geluid in hun omgeving en hun gevoel daarbij in kaart willen laten brengen. Maar inmiddels hebben zich bijna 300 deelnemers aangemeld. Daarom is er sinds afgelopen week een aanmeldstop in Den Haag. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica op het lange voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester Van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jayden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240 liter brandstof mee te nemen in de auto, maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan is er nog verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Erwin de Hart.
2: Op de A4 de Amsterdam-Den Haag door werkzaamheden 6 kilometer file bij Roelof Arendsveen. 6 kilometer file op de A4, daarna Rotterdam bij Knoopend Ketelplein. 10 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij Knoopend Ridderkerk. 4 kilometer file. Op de N434 Wassenaar Zoeterwoude staat 3 kilometer file bij Knoopend Hoogvliet.
0: Na de reclame muziek van Joe Cocker. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
3: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal, de regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
4: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
5: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Wie diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.

0: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tyler's Museum in Haarlem.
4: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Zomer in Tylers. Surf voor het programma en tickets naar tylersmuseum.nl.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Tot 5 uur, zaterdagmiddag met...

0: Radio West, zaterdagmiddag. Nou ja, het wordt al bijna zaterdagavond natuurlijk. En we schieten er wat dat betreft doorheen. Het is net na 4 uur en Unchain My Heart hier op Radio West. Ik had nog een vraagje openstaan natuurlijk. Hè? Wat is het oudste? En jullie kunnen niet wachten om het antwoord te horen. Wat is ouder? De afstandsbediening, de kleuren tv of de magnetron? Even 2 inzendingen eruit halen. Maartje zegt volgens mij is dat de kleuren tv. Is de oudste van de 3. En Marianne zegt nou Ronald, ik denk de kleuren tv. Nou, dames, jullie hebben het allebei hartstikke fout. Want de afstandsbediening is namelijk de alleroudste. Die verscheen al halverwege de jaren 50. En de eerste kleuren-tv's voor consumenten kwamen pas veel later echt in gebruik. Ja, en de magnetron die werd pas veel later een huishoudelijk apparaat. Dat kan ik me bijna nog herinneren, dat een huishoudelijk apparaat werd. Maar dank voor het meedoen. Ik kan er zo op het half uur nog wel even eentje doen, hoor. Als jullie dat leuk vinden. Overigens, over oude apparaten gesproken. Stel dat jij nog, net als ik, op bewaren zit en op niet weggooien. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat je nog ergens oude telefoontjes hebt liggen. En die oude telefoontjes, die kunnen, zeker als ze nog in redelijk goede staat zijn, echt een vermogen waard zijn. Het gaat wel een beetje om hoe zeldzaam zijn ze. Hebben ze culturele impact gehad? Wat dacht je van die Nokia waar we altijd Snake op speelden? Die heeft zeker culturele impact gehad. En ja, de staat van het toestel is wel ontzettend belangrijk. Absolute jackpot, dat zijn de zogeheten new old stock toestellen. Dat zijn de telefoons die eigenlijk nooit zijn gebruikt. En nog in een verzegelde verpakking zitten. Ja, ik kan me niet voorstellen dat je die nog thuis hebt. Want ja, je kocht ze nou niet met dozen tegelijk natuurlijk. Maar bijvoorbeeld, even een voorbeeld noemen. Een Apple iPhone 2G uit 2007. Als je die hebt in een doosje, kan je hem zomaar voor 50.000 euro kwijtraken. Ja, op veilingen gebeurt dat echt. Maar er zijn er wel meer. Ja, de waarde schiet dus omhoog als je de doos nog hebt. De handleiding, de authentieke oplader en zo. Maar goed, je kunt het in elk geval proberen op de beursjes. De Motorola Dynatec 8000X uit 83. Dat is absoluut de koning van de nostalgie. Die tikt ook gebruikt gewoon nog de 8000 euro aan. Die Nokia 8800, 3200 en de 3310. In een nieuw staat nog wel 1000 euro. En een Ericsson, ik weet niet of je die hebt, T28. Dat is met dat klepje, weet je wel. Oh, die had ik zelf nog wel liggen, maar die heb ik weggegooid met de verhuizing. Die levert altijd nog wel 200 op. Nou, en zo kun je nog wel even doorgaan. Maar zo zie je, als je bewaart, dan heb je wat. Als je nog iets in zo'n la hebt liggen, pak het er eens uit. En kijk eens even, want het ligt daar toch uiteindelijk maar een beetje wortel te schieten. Doen wij niet. We hebben leuke liedjes zometeen. Shirley Bassey komt eraan en Taylor Swift. Kijken nog even in de wereld of naar de wereld om ons heen natuurlijk. Probeer er gewoon een gezellig middag van te maken.
1: Tot 5 uur, zaterdagmiddag met Ronald van der Geer.

Niet zeggen dat dat geen mooi liedje is, hè? Het verrijkte even de radio. Shirley Bassey op Radio West. En Never, Never, Never. Het is een mooi bruggetje naar datgene wat Pierre van Hooijdonk allemaal achter zich aan heeft gekregen natuurlijk. Nadat hij heeft gezegd dat Nederland eigenlijk nog niet toe is aan een vrouwelijke bondscoach. En hij heeft daarmee ook de afkomst genoemd, of daarbij ook de afkomst genoemd van sommige spelers, waarin het niveau man-vrouw gewoon wat verschillend is. En dat dat natuurlijk nog wel eens een rol zou kunnen gaan spelen op het moment dat er een vrouwelijke bondscoach benoemd wordt. Nou ja, daar heeft hij een hoop ellende van gehad, wat ik niet helemaal begrijp eerlijk gezegd. Hij heeft daar nu vandaag over gezegd, ja, het zijn gewoon feiten die ik noem. Hoe ik daar zelf over denk, dat heb ik eigenlijk een beetje achterwege gelaten. Maar dit zijn de zaken die vanuit de voetbalwereld komen. En ja, ik snap het ook niet helemaal. Er zitten toch mensen op tv. Er zit een meneer met een snor en een baard en lang haar. Die zit bijna elke avond de halve wereld te beledigen en komt daar prima mee weg. En hij zegt één dingetje wat werkelijk uit het leven gegrepen is. Want ja, we moeten niet weglopen voor dat soort dingen, denk ik. En krijgt van alles achter zich aan. En dat terwijl we toch altijd bezig zijn met vrijheid van meningsuiting. Maar als het dan even niet uitkomt, dan werkt het even niet. Dat vind ik altijd wel een beetje bijzonder. Maar ik ben het zeker niet altijd eens met Pierre van Hooijdonk. Maar in dit geval denk ik, ja, hij heeft het gezegd zoals hij het denkt te moeten zeggen. En dat mag, want we leven namelijk in een democratie. Verder, deze week ook wel heel mooi. Hè? Ik neem aan dat je dat als sportliefhebber wellicht ook gevolgd hebt. Die Britse tennissensatie Arthur Ferry. Die uiteindelijk op de halve finale in de halve finale op Wimbledon is gestrand. Kon gewoon lopend komen, hè? Woonde om de hoek bij Wimbledon in Londen. Heeft zich nooit geplaatst voor het toernooi, maar kwam er als wildcard-houder gewoon in. Verloor uiteindelijk van Alexander Zverev. Maar hij verloor nog meer. Behalve dan dat hij heeft prijzengeld gewonnen tot het toernooi en prijzengeld op het toernooi. En dat prijzengeld op het toernooi Wimbledon was nu al meer dan dat hij ooit in de jaren ervoor had gewonnen. Dus het is geweldig geweest. Maar hij heeft ook iets gemist, namelijk een vakantie. Hij zou namelijk eigenlijk met vrienden naar Griekenland gaan. En een van zijn vrienden was al vastgegaan. En die zei, joh, jij verliest toch heel snel. Dan kan je later aansluiten, maar dan ben ik er vast. En twee dagen later is die vriend toch maar teruggekomen om hem aan te moedigen op de baan in Londen. En nou ja, het heeft lang geduurd nog, hè. Hij verloor uiteindelijk in de halve finale in 3 sets. Toen kwam er een einde aan zijn sprookje. Maar de wereld zal hem nooit vergeten. Hij heeft nog even gezegd van, ja, ik heb zelfs een keer achtergestaan in de derde ronde. 2 breaks achter. En toen dacht ik, ja, als ik nou gewoon verlies, er is niemand die daarop let. Ik kan gewoon op vakantie. Maar ik ben mijn best blijven doen. En nou ja, dat zal ik vanaf nu ook altijd blijven doen. Hij is toch wel de verrassing van dat toernooi. En zo zie je maar dat Wimbledon, daar komen wel eens mensen binnen en die verrassen ons ineens. Boris Becker stond er ook ineens, zonder dat we daar enig idee van hadden dat hij eraan kwam. Dit is Radio West op zaterdagmiddag. Zullen we nog eens Doe Maar doen? Doe Maar, ja. En zometeen natuurlijk nog even een zomerhitje, hè. Want de zomerhitjes, ja, die kun je niet altijd draaien, maar met dit weer.

0: Carly Simon, It's Hard to Be Tender. Wist je trouwens dat dat onderdeel was ooit van een televisieserie die in 1986 is uitgekomen. Sins heette die. Sins. En weet je wie de hoofdrol speelde? Weet je dat nog? Ik kan er nu een quiz van maken, maar ik heb geen prijs weggegeven. Dus het is een beetje lastig. Dus je mag even nadenken. Ja, John Collins, inderdaad. Die speelde de hoofdrol in die serie Sins. Die dus in 1986 op de Nederlandse televisie is uitgezonden. Als je naar buiten kijkt, zie je hem. De zon. Als je de zon van dichtbij wil beleven, bijvoorbeeld op een plek waar je onderuit kan liggen, behalve in je eigen achtertuin natuurlijk of in het wijkparkje, en je wil dat een beetje in de buurt van de zee doen, dan moet je even oppassen, want doe dat op de fiets, doe dat met je brommertje, maar doe dat vooral niet met de auto, want alle parkeerterreinen rond alle stranden staan mutje vol. Het advies, het officiële advies is dan ook om een andere manier te komen. Je kunt ook lopen te komen, is geen enkel probleem. Temperatuur is uitstekend vandaag, 25 graden aan zee, 26 tot 27 graden wat verder het land in de regio. En het goede nieuws is dat het morgen ongeveer hetzelfde is dan af en toe ochtendwolken. Die worden door de zon vanzelf wel weer weggebrand, hoor. Dat is geen enkel probleem. De middagtemperatuur morgen wederom tussen de 25 en 28 graden. Iets koelere temperatuur aan de kust, iets warmer in de steden. En dan vanaf woensdag, ja, dan zal de hitte toenemen. Gaan we boven de 30 graden leven, komt de wind uit het oosten en krijgen we ook weer de door ons toch zo geadoreerde plaknachten. Weeromslag wordt dan rond vrijdag verwacht. Regen en onweersbuien komen eraan. En dan gaat het kwik als een donder naar beneden. Komt terecht net boven de 20 graden. Dus dat is, daar kan je even op adem komen. En dat duurt maar enkele dagen. Dus dan kun je even zorgen dat het huis een beetje koeler wordt. En nou ja, daarna gaat de oostenwind weer komen. En dan gaan de temperaturen ook weer stijgen. Overigens, zorg ervoor, want we hebben natuurlijk hartstikke geïsoleerde huizen om de warmte in de winter binnen te houden. Zorg ervoor dat de warmte niet naar binnen kan komen. Dus zet niet de hele dag deuren open en dat soort dingen. Maar zorg ervoor dat juist het huis afgesloten is overdag. Zodat er zo min mogelijk zonlicht in kan komen. Dan ga je gewoon lekker buiten zitten, maar doe je de deuren dicht. Dan blijft het binnen een beetje koeler. Dat zijn adviezen die overal vandaan worden gegeven. Dat is beter als dat je een aircootje moet laten draaien op standje vriezen. Hè? Dat kost ook weer een heleboel geld. Dat is het weer zoals dat voorspeld is. Je hoort morgen ook nog weer een korte bijdrage in het programma uit van Jordi Bloem voorbij komen hier op Radio West. Wil je het rustig nog eens nalezen? En dat geldt voor heel veel dingen natuurlijk. Kijk dan even op onze site of op de app van Radio West.
1: Je luistert naar Zaterdagmiddag met Ronald van der Geer.

0: Rita Meijer en Idaho, maar die had je natuurlijk wel herkend. Leuk om haar weer eens te horen. Ik zag van de week zag ik de clipjes. Ik zat een beetje te kijken zo. Zag ik de oude clipjes van Anita Meijer. En denk, ja, die moeten we deze zaterdag gewoon weer eens eventjes erbij pakken. Ik had er ook kunnen kiezen voor iets anders. Dat is namelijk dit:
1: twee platen, één artiest.
2: Dubbel en dwars.
0: Had eigenlijk ook wel leuk geweest, want dan hadden we de Love Song nog kunnen draaien. Of natuurlijk het nummer 1 hit. Why Tell Me Why? Niet gedaan. Nee, niet gedaan. Maar wel gekozen voor een andere zangeres in deze rubriek. En dat is Tracy Ullman. En als er toch iemand veelzijdig is, dan is het Tracy Ullman wel. Die heeft werkelijk alles gedaan wat je maar kunt doen. Ze is actrice, ze is talkshow host, ze heeft in series gespeeld. Maar ze heeft ook liedjes opgenomen, gepresenteerd heeft ze ook dus nog. En speelfilms en series, nou van alles heeft ze gedaan. En ze heeft een muzikale carrière die eigenlijk maar heel kort is. Want in midden jaren 80, denk ik, werden er wat plaatjes van haar uitgebracht. En eigenlijk was het daarna ook wel weer klaar met de muzikale carrière. Maar die plaatjes hebben wel een onuitwisbare indruk gemaakt. Ze had er ook een paar klaar liggen. Breakaway, dat was weer een cover van Jackie DeShannon. En They Don't Know, origineel van Kirstie McColl, die overigens ook op de achtergrond nog meezingt. En They Don't Know hoor je straks ook. En het leuke is, als je na deze uitzending de clip nou eens opzoekt, dan zie je dat Paul McCartney daar heeft meegezongen. Andere die ik ga draaien is My Guy. My Guy's Mad at Me. En dat is eigenlijk natuurlijk een cover van het Madness nummer My Girl. Het werden allemaal hits. Zij kwam uit Engeland, maar heeft eigenlijk haar grote status in Amerika verdwijnt. Daar heeft ze de Tracy Ullman Show gehad. Daar heeft ze 3 Emmy Awards en een Golden Globe gewonnen. En ze heeft ook nog in haar eigen televisieprogramma gespeeld. Tracy Takes On heeft ze weer 2 Emmys voor gekregen. En alsof het nog niet genoeg was, Ellie McBeal heeft ze gespeeld. In die serie Tracy Clark, de therapeute van Ellie. Misschien weet je het. Won ze voor de 6e keer een Emmy. Ze kon dus wel wat. En ze kon ook zingen, want alle liedjes, het zijn geen nummer 1 hits geworden. Maar het zijn wel allemaal plaatjes die lekker in de hitparade hebben gestaan. En ook nog eens heel prettig in het gehoor liggen. Dus ik zou zeggen, laten we gaan.
1: 2 platen, 1 artiest.

dwars voor vandaag. En wat leuk om dit te horen, toch? Ja. Tracy Ullman en They Don't Know. En daarvoor Tracy Ullman en My Guy. Let's go, yeah. En Britt stuurde een berichtje en die zei... Ja, Tracy Ullman, dat was mijn eerste singeltje. Ja, leuk om te horen, toch?

De mooiste is toch wel die... Oh, oh! Harold Melvin en de Blue Notes hier op Radio West. En Satisfaction Guaranteed. Ja, dat zou ik dan niet over mezelf willen zeggen en over Radio West. Maar we komen een eind natuurlijk. Als je naar ons luistert, dan word je in elk geval geïnformeerd of geamuseerd. En in het weekend is dat vooral natuurlijk het geamuseerd zijn. Ja, morgen hebben we ook weer muziek van jullie in de verzoekjes. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80. En vergeet vooral onze romantische momenten niet natuurlijk. Elke avond na 9 uur draaien wij buitengewoon romantische muziek hier op Radio West. En daar kom je echt goed mee weg. Deze zaterdagmiddag met Zit Erop. Ja, het is niet anders. Dingen beginnen en dingen hebben natuurlijk ook een einde. Ik kreeg nog een verzoekje van iemand. En die zei, ja, ik zou Abba nog wel even willen horen. Slipping Through My Fingers. Dat is een liedje wat, hoort bij Mamma Mia. En ik ben gek op Mamma Mia. Nou ja, dan moeten we dat toch maar een beetje, wat dat betreft, ondersteunen. En dat liedje nog maar even draaien. Ik ga jullie een hele lekkere week en een heel lekker weekend toewensen. En we spreken elkaar vast wel weer een keer, een andere keer.

0: van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
9: geeft ruimte.
10: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
11: Iedereen begrijpt elkaar.
12: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
13: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
15: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
16: We moeten de hele Nederlandse kust, vind ik, niet gaan inrichten op 5 absurd drukke dagen. Dan heb je het mis. We moeten, denk ik, gewoon daarmee leren leven. Als heel Nederland in de auto stapt, is er geen badplaats die dat aankan. Nou, daar is gewoon een spanningsveld. Daar is een spanningsveld, maar we komen er eigenlijk altijd uit. Dus dat gaat goed.
17: Luister nu op Spotify aflevering Leefbaarheid van podcast Aan de Haagse Kust.
18: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
19: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
20: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken. Vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. Wie de hulpdiensten heeft ingeschakeld is onbekend. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jaden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. Erendil 1 is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In miljoen gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. Erendil 1 is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek.

0: Dat hij na grootse aankondiging over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
9: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Kevin Brouwer.
1: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op en ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
4: e-boekhouden.nl.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
7: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
8: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreër Guirmay en de Nederlander Olaf Kooi net voor. De Belg Liam Slok reed een tijd solo op kop, maar wonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreër Guirmay en de Nederlander Olaf Kooi net voor. De Belg Liam Slok reed een tijd solo op kop, maar werd vlak voor de finish.

complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Je kunt nu luisteren naar Spuigasten. Vanmorgen tussen 11 en 12 uitgezonden op Den Haag FM.
6: Tot 7 uur, Spuigasten. Dit is
7: Welkom bij Spuigasten, het politieke radioprogramma op Den Haag FM, Omroep West en natuurlijk als podcast. Leuk dat je luistert, welkom. Mijn naam is Lieuwe van Sloten en samen met Ron Vrezen presenteer ik deze uitzending. Ron, goedemorgen.
8: Hey, goedemorgen.
7: En een hele speciale uitzending hè, vandaag.
8: Zeker, want we gaan het hebben over het gisteren gepresenteerde Haagse coalitieakkoord.
7: Ja, ik was erbij. Jij hebt het via de livestream, via de beelden gezien.
8: Via de livestream kunnen volgen. Ik vond het een wervende bijeenkomst. Het straalde veel energie uit. Je ziet duidelijk, als je het akkoord leest, een koerswijziging op een paar grote punten. He, asielopvang natuurlijk, maar ook klimaat. Ook hoe je met de auto en parkeren in de stad omgaat. Dus er is veel over te vragen, ook veel kritische vragen over te stellen, denk ik.
7: Ja, en dat gaan we een heel uur lang doen. Met niemand minder dan Richard de Mos, de hoofdrolspeler, kunnen we wel zeggen. Schrijver van het akkoord. Goedemorgen.
9: Medeschrijver, bescheidenheid ziet de mensen. Dat hebben we met 3 andere partijen gedaan. Met 8 fantastische onderhandelaars.
7: Ja, het is out in the open, hè? Het is eruit.
9: Het is eruit,
7: waar ben je het meest trots op?
9: Nou ja, trots op dat we natuurlijk een echte koerswijziging gaan doen. En daarbij ook een historisch groot bedrag hebben kunnen vrijspelen. Je moet ook allemaal betalen, je plannen. En een bedrag van meer dan 106 miljoen euro per jaar... wat we kunnen gaan investeren in de stad, in veiligheid, in bereikbaarheid, in de economie. Ja, belangrijk. En inwonen natuurlijk. Dus we hebben er heel veel zin in.
7: Ja, die koerswijziging, dat zie je inderdaad op allerlei terreinen terugkomen. Hè? Het is echt een breuk met de voorgaande jaren, zullen we maar zeggen.
9: Ja, we hebben natuurlijk stevig oppositie gevoerd vanuit het hart van Den Haag, omdat we ontevreden waren over de ingezette koers. De dingen die goed zijn gegaan, die hebben we ook altijd gesteund. Bijvoorbeeld de woningbouw in Laken. Daar hebben we gewoon de plannen van een D66-wethouder gewoon gesteund. Maar er ging heel veel fout en we hebben nu een ander akkoord met 4 partijen. En ja, we hebben er heel veel zin in.
7: En waar zie je nou dat Hart voor Den Haag DNA erin?
9: Nou, het hart van DNA zit eigenlijk in het hele akkoord, zie je dat wel terugkomen. Er wordt geluisterd naar de burgers, er is ruimte voor cultuur, meer wonen, meer aandacht voor veiligheid. Zeker ook veiligheid voor vrouwen, het Philomena-centrum wat er gaat komen voor vrouwen die kampen met huiselijk geweld. Dus bereikbaarheid natuurlijk, het parkeren waar eindelijk aandacht voor is. Niet alleen maar aandacht voor parkeren voor de fiets, maar ook een keer aandacht voor parkeren voor de auto. Daar is ook geld voor gereserveerd. Economie natuurlijk, fors investeren in de aantrekkingskracht van deze stad, internationale bedrijven naar deze stad halen, het veiligheidscluster versterken. Dus ja, we zien heel veel handafdrukken, niet alleen van mijn partij en gelukkig ook van VVD, DENK en CDA.
7: Ja, we komen er allemaal over te spreken. Ja,
8: het valt mij op,

0: Richard, dat je in die hele opsomming asielopvang niet noemt.
1: Nee, maar dat is gisteren zo uitgebreid.
0: Nee, dat snap ik wel, maar daar zit natuurlijk toch... Ja, maar daar zit, als je het hebt over het DNA van Hart voor Den Haag... natuurlijk toch wel een pijnlijk punt voor jou. Want je hebt, ja, campagne gevoerd met een asielstop. Die komt er niet. Je hebt de Sportlaan dichtgekregen, dat geef ik je na. Dat is een belangrijk succes wat je boekt bij deze onderhandelingen. Maar het sluiten van andere locaties gaat niet door. De spreidingswet wil het gemeentebestuur, wat er komt, gewoon uitvoeren. Heb je niet gewoon toch op dat punt bakzeil gehaald?
1: Nee, want in het akkoord staat ook dat we een stevige lobby naar het Rijk mogen voeren. Het Rijk is verplicht aan de voorkant de afspraak van de spreidingswet ook na te komen. Namelijk een lagere instroom. Aan de landsgrenzen. We hebben een Europees asielpact wat tot resultaten moet gaan leiden. En als dat tot resultaten leidt, kan ook de taakstelling naar beneden. En daar zullen we het Rijk aan houden. We hebben ook voor elkaar gekregen dat we mogen lobbyen naar het Rijk. Om bijvoorbeeld een pand zoals aan de Regulusweg, een pand buiten woongebieden, beschikbaar te stellen. Voor asielzoekers en hebben bewoners daar geen last van. Dat is ook een succes. En we hebben voor elkaar gekregen geen grootschalige opvang meer in woonwijken. Dat betekent opvanglocaties groter dan 100. Dat we die tegen het licht houden, daar een alternatief voor zoeken. En dat woonwijken worden ontlast. Ja, ik vind het nogal een succes.
0: Ja, over die asielafspraken komen we zometeen nog uitgebreid te spreken. Maar nog even kort terug naar mijn vraag. Heb je toch niet een pijnlijk compromis moeten sluiten?
1: Nee, ik geef net een heel uitgebreid antwoord waarom dat niet zo is. Wij hebben ontzettend...
0: Ja, maar daarmee praat je het misschien goed. Maar het is wel zo dat je bij belangrijke punten waar je campagne mee hebt gevoerd niet hebt kunnen realiseren. Terwijl je wel de grootste partij van alle vier die partijen bent. Je bent in je eentje twee keer zo groot dan de rest bij elkaar van die coalitiepartijen. Ja. Dan zou ik denken, ja, je had op dit belangrijke punt misschien toch harder met je vuist op tafel moeten slaan, of
1: ja,
0: niet?
1: Ja, maar als je dan ziet dat D66 wegloopt vanwege de Sportlaan, omdat ze het veel te ver vonden gaan. Als je ziet dat D66 nu heel boos is op het behaalde resultaat. En dat mijn achterban heel tevreden is over het behaalde resultaat. De mailbox stroomt vol met mensen die zeggen, fantastisch gedaan, een koerswijziging. Zo wordt het ook ervaren door de
0: en ze
1: stad.
0: Vinden het niet erg dat je die asielopvanglocaties ook openlaat.
1: Maar mensen begrijpen ook dat ik geen 23 zetels heb. Nog niet. Dus de volgende campagne zet ons op 23. We hebben geen absolute meerderheid. We hebben 16 zetels. Dat betekent dat we tot 23 zetels partijen erbij moeten zoeken. Ja, die waren het niet zo met mij eens op die spreidingswet. En een coalitieakkoord betekent ook water bij de wijn doen. Ja, ik heb een excellent wijntje geserveerd waar mijn achterban heel tevreden mee is en waar wijken ook mee worden ontlast.
0: Kan je zeggen dat als jij voet bij stuk had gehouden dat dit niet was gelukt?
1: Dan had je misschien geen coalitieakkoord gehad en hadden we aan de zijlijn gestaan en hadden we niks voor elkaar gekregen. Nu gaat de Sportlaan, een gevaarlijke cocktail, hè, 750 mensen met een zorgvraag, alleenstaande studenten, statushouders, asielzoekers. We zien in Amsterdam waar dat toe geleid heeft. Dat gaat niet door. Ja, daar ben ik apetrots op. Ook vanwege het feit dat we afzien van hotels, asielzoekers. Ook vanwege het feit dat we mogen lobbyen binnen het Rijk. En naar de provincie, waar je ook een deal mag maken met andere gemeentes. Wilt u asielzoekers van ons, kunnen wij misschien statushouders van jullie, bijvoorbeeld met Wassenaar. Er is heel veel ruimte mogelijk om die taakstelling naar beneden te brengen en om met het Rijk te onderhandelen. En we hebben het grote succes, geen grootschalige opvang in woonwijken. Ja, daar was het pijnpunt de laatste jaren. En daar was de Sportlaan het thema van.
2: En was het niet ook zo dat je eigenlijk geen opties meer had buiten deze coalitie? Met D66 liepen de gesprekken natuurlijk tot twee keer aan toe stuk. Pro, dat was ook geen weg die je in kon slaan. Is het niet ook zo dat je wel moest... dat je dus wel water bij de wijn moest geven, omdat er anders inderdaad geen Hart voor Den Haag in het stadsbestuur zou komen.
1: Nou, daar heeft hij helemaal gelijk in. En het is natuurlijk ook zo dat je natuurlijk bij een coalitieakkoord, ja, we zijn heel groot. Ik heb van Abetaler begrepen dat je groot bent, dat je ook moet delen, hè, dat je macht ook moet delen. En als je vasthoudt alleen maar aan het eigen gelijk, dan hadden we aan de zijlijn gestaan, hadden we de stad niet bestuurd en had er zeker geen koerswijziging geweest. Je ziet nu een koerswijziging op heel veel gebieden. Dat is gewoon door invloed van Hart voor Den Haag. Ja, en dat je met 16 zetels geen absolute meerderheid niet op alles je zin krijgt, is evident. En dat je bij een coalitie kort water bij de wijn moet doen. Ja, zo werkt Nederland coalitieland.
2: Ja, ik las in de inleiding nog een zin die viel mij op. Niet harder roepen, maar beter doen. Heeft die zin betrekking op jouzelf?
1: Nou, wij doen het vaak heel goed. We hebben natuurlijk 7 jaar lang niet de kans gehad om te besturen. Die kans hebben we nu wel. Die hebben we nu ook met beide handen aangegrepen. En nu moeten we gaan leveren. Hopelijk wat langer dan de vorige keer.
2: Ja, en betekent het dus de komende tijd dat jullie echt gaan doen en niet zoals de vorige periode veel roepen?
1: Nee, niet veel roepen. We zijn een oppositiepartij geweest die heel erg met vol energie... en ik vind dat roepen ook heel denigrerend. Met heel veel energie hebben wij onze visie...
2: Waarom is dat denigrerend? Gegeven.
1: Nou, omdat roepen dat het niet waar is. We hebben heel veel moties voor elkaar gekregen. We hebben de meeste moties ingediend van alle partijen samen. We hebben voorstellen aangenomen. We hebben initiatiefvoorstellen geschreven. We hebben heel hard gewerkt. We zijn de wijken ingegaan. En we hebben de geluiden uit de wijken vertaald. Ja, dan vind ik het denigrerend om te zeggen dat is roepen. Nee, dat is keihard werken.
0: Nee, je zegt dat is denigrerend, maar jullie schrijven dat zelf op in de inleiding van het akkoord. Er staat niet harder roepen, maar beter doen.
1: Harder roepen en beter doen heeft op betrekking op de hele stad. De hele stad heeft dat naar elkaar geroepen. We hebben een polarisatie gehad. We hebben loopgraven gehad hier in het stadhuis. Daar krijg ik een paar te hik van. En nu hebben we hopelijk een coalitie wat ook kan samen gaan werken met de oppositie. Dat die loopgraven worden gedicht. En dat we een keer een stad gaan besturen. In plaats dat we elkaar iedere keer in de haren vliegen. Dat is de oproep. En ja, daar sta ik ook compleet
0: aan. Zullen we naar het eerste belangrijke onderwerp gaan uit het akkoord. Dat er komt dus zometeen nog asielopvang, hè? Hoewel je er al veel over hebt gezegd. Maar dat is woningbouw. Dat is ook al een trendbreuk met het vorige college. Hè? Dat begon als eerste hoofdstuk met duurzaamheid, klimaat. Dit college begint met woningbouw.
1: Ja.
0: Dat is dus jullie topprioriteit.
1: Zeker.
0: Jullie zeggen dat jullie 4000 woningen per jaar willen bouwen. Dat dat een tandje erbij is. Maar dat was de doelstelling van het huidige college. Ook 4000 woningen erbij per jaar.
1: Dat hebben ze niet gehaald.
0: Maar wat gaan jullie anders doen om dit wel te halen?
1: Nou, het begint met het percentage. Het vorige college zat in de 30% sociaal norm. Wilde zelfs naar 50% sociaal bouwen. Ja, dan heb je nul woningen. Want een projectontwikkelaar die woningen bouwt, die komt financieel niet uit en die gaat die woningen niet bouwen. Dus dan heb je 50% is dan je doelstelling sociaal. Ja, 50% van nul is nog steeds nul. Dus dat willen wij anders doen. Wij willen de projectontwikkelaars verleiden om wel te gaan bouwen. Het uitgangspunt erbij is 25% sociaal, 45% middenduur en de overige percentages de rest. Ja, en dan gaan die producties, die woningbouwproducties, die gaan dan eindelijk aangejaagd worden, want die ligt nagenoeg stil.
0: Maar wordt er dan ook nog betaalbaar gebouwd?
1: Zeker, als je 25% van vele duizenden woningen, zijn vele duizenden woningen daar een percentage van. Dus wij gaan veel meer bouwen dan nu. En dat gaan we samen doen met de markt, waar ook het vertrouwen in moet worden hersteld. Je ziet dat de markt Den Haag heel slecht beoordeelt. In zaken met vergunningsverlening. Dat projecten heel lang op de stapel liggen. Dat projecten gewijzigd worden. Hè, dat er eens 30 meter van een toren af moet. Ja, dan jaag je projectontwikkelaars de stad uit. En dat willen wij anders gaan doen.
2: Maar er is ook heel veel vraag juist naar sociale woningen. Nu komt er dus 5%, hè, die norm gaat 5% omlaag.
1: Ja, maar ik zei u al, de woorden nu, je kan over die percentages kan je natuurlijk een heel debat voeren. Maar als je 30% of 50% zelfs hanteert en dan worden er geen woningen gebouwd, dan komen die woningen.
2: En worden er met 30% ook geen woningen gebouwd? Als het op 30% was gebeurd?
1: Minder. Dit 30% is al beter. Dat is natuurlijk ook de landelijke norm. Hè. Die volgen wij zoveel mogelijk als we daarbij subsidies krijgen. Dus als de landelijke overheid zegt met 30, 40, 30 krijg je subsidie, dan haken we daarop aan. Want die subsidies willen we graag hebben. Want dan bouw je een woning nog sneller.
0: Dan doe je wel 30%.
1: Zeker, dus, zeker. Ja. En doe je het hier een lokaal thema, een lokaal project, dan kan je die 25% doen. Dat doen we ook om sterke schouders aan wijken toe te voegen. Hè. We willen zwakke wijken sterker maken. En dat is heel belangrijk. Als je ziet in bijvoorbeeld Zuidwest, ja, daar zie je alleen maar sociale woningbouw. En daar zie je ook bijvoorbeeld een winkelcentrum als de Leiweg zieltogend zijn, omdat er helemaal geen besteedbaar inkomen meer is. Dat willen we veranderen. Zwakke wijken versterken, om ook de leraar, de wijkagent toe te voegen aan die wijken.
0: Nu is de kritiek op het akkoord van de oppositie die ik even snel heb doorgenomen. Dat klinkt mooi dat jullie dat soort woningen willen bouwen voor die mensen, maar de financiële onderbouwing is nogal wankel van het geheel. Dat kost namelijk geld.
1: Nou, dan ben ik verbaasd, want we hebben voor de onrendabele top hebben we 12 miljoen per jaar erbij om projecten dicht te rekenen. Dat is een historisch hoog bedrag.
0: Ik kan niet beoordelen of dat veel is. Het lijkt mij veel, maar als je het over 4000 woningen
1: praat en die liepen daar rond, verguld als een klein kind. We kunnen met dit bedrag eindelijk bouwen. We gaan het ambtelijk apparaat met 5 miljoen versterken, dat die vergunningen sneller kunnen worden uitgeschreven. Dus er gaat op woningbouw gaan we historisch boeken. De reacties uit de bouwwereld, die zijn louter positief. Nou, als we dan ook nog een vakman aanstellen op dat dossier, dan gaan wij bouwen. Ja. Gaan we zorgen dat we gaan wonen. Want bouwen is verkeerd. Je moet ook zorgen voor de voorzieningen. En ook die brengen we op peil. Denk alleen al aan de Binkhorst, waar we bijvoorbeeld een zwembad gaan realiseren.
0: Nou, kan je zeggen dat jullie vooral voor de middengroepen gaan bouwen?
1: Is dat een schande, zou ik zeggen?
0: Nee, ik vraag het.
1: Nee, we gaan ook zorgen dat Den Haag, dat de exodus van mensen die wat verdienen, hè, naar het Westland, dus je ziet dat het besteedbaar inkomen in de randgemeente vele malen hoger ligt dan in Den Haag. Onze stad is arm als een kerkrat. Dan moet je ook zorgen dat die sterke schouders aan de stad worden toegevoegd zonder de zwakke schouders weg te jagen. Hè, er wordt teruggebouwd, er wordt een terugkeergarantie, bijvoorbeeld in Zuidwest, waar we gaan vernieuwen, dat mensen die in een sociale huurwoning zitten gewoon terug kunnen komen, maar door meer woningen toe te voegen aan het arsenaal, ja, gaan we ook zorgen dat die sterke schouders komen.
2: Als je het hebt over wonen, ben je het er dan mee eens dat dakloosheid, hè, daar willen jullie ook veel tegen doen, ben je het mee eens dat dakloosheid in eerste instantie een woonprobleem is?
1: Zeker. Het is verschrikkelijk wat we hier in... Het is onmenselijk bijna dat we hier 6200 mensen in onze stad te kampen hebben met dak- en thuisloosheid. Nou, daar gaan we nu 3000 woningen voor realiseren, 500 flexwoningen. Er worden miljoenen in geïnvesteerd om die schaamvlek, wat wij hebben als stad, mensen onder een brug laten slapen, mensen niet rond laten komen, om daar, het is bijna baanbrekend, om daar wat aan te gaan doen.
2: Die mensen hebben juist een passende woning nodig, een sociale woning.
1: Maar die gaan wij bouwen. We gaan bijvoorbeeld, we hebben kantoren op het oog die we gaan omkitten, om die mensen een tijdelijke plek te geven, dat ze in ieder geval van straat af zijn, want het begint hier met een wooncarrière. Daar is heel veel geld voor gereserveerd, dus dat doen we erbij.
2: Ja. Dus, maar waarom worden er dan ook 3000 opvangplekken gerealiseerd?
1: Die drie, dat zijn units, woonunits, bijvoorbeeld in een kantoor. Je haalt ze dus van de straat. Je geeft ze een nieuwe wooncarrière. Die 500 flexwoningen die we gaan bouwen is gewoon sociale woningbouw. Ja, dan gaan we iets doen wat goed is, namelijk die mensen van straat halen.
2: Ja, want de mensen op straat, blijkt uit die ethosstelling, dat was in november. In totaal inderdaad zijn het een hoop mensen die dakloos zijn, maar dat zijn natuurlijk verschillende groepen. Echte mensen die buiten slapen, dat zijn maar 500 mensen. Dus in eerste instantie zijn de mensen die dakloos zijn, die hebben een passende woning nodig.
1: Nee, het zijn mensen die om verschillende redenen dakloos zijn. Hè. We hebben natuurlijk de arbeidsmigranten die dakloos zijn. Nou, die moeten gewoon met uitzendbureaus, is daar twee keuzes. Of terug naar het land van herkomst en begeleid. Terug naar werk. Want we hebben arbeidsmigranten keihard nodig in Nederland. In de bouw, in het Westland. Zijn we helemaal niet tegen. Maar die mensen moeten niet onder een brug belanden. Dus dat is één groep. Tweede groep is natuurlijk mensen die een verslavingsprobleem hebben. Die moeten opgevangen worden in locaties waar ze hulp krijgen. De GGZ-instellingen die zijn kapot bezuinigd, notabene door de PvdA, die nu heel kritisch is. En er is nog een andere groep. Dat zijn mensen met een economische, maatschappelijke verbondenheid die om wat voor reden dan ook dakloos raken. Bijvoorbeeld een vader die aan het scheiden is met zijn vrouw, daardoor het huis moet verlaten en daardoor tijdelijk dakloos is. Nou, daar zijn die opvangplekken voor, een tijdelijke start. En vaak hebben die mensen een tijdelijke plek, hebben ze weer een baan, kunnen ze gewoon naar een woon doorstromen.
2: Toch zie ik ook niet in de wethoudersposterverdeling dat er niet een wethouder maatschappelijke opvang en wonen in één is. Waarom is dat niet samen dan?
1: Nou, omdat wij maatschappelijke opvang en arbeidsmigratie, overbewoning, vinden wij zulke grote thema's dat daar een wethouder een dagtaak aan heeft om dat probleem goed op te lossen.
0: Ja. Ik zie in het akkoord een hele opsomming staan van wie allemaal extra wil helpen op de woningmarkt, hè, met opvangplekken of met woningen. Daar ontbreekt in dat hele rijtje het woord statushouder. Dat viel mij op. Heeft dat een reden? Gaan jullie niks extra's doen voor statushouders? Want als je mensen uit de AZC's laat doorstromen die eigenlijk al een status hebben, dan heb je ook minder druk op die opvang. En dat kan ook weer gunstig zijn voor wat Den Haag moet doen. Dus zou je niet wat meer inzet moeten doen op statushoudershuis?
1: We gaan gewoon veel statushouders hopelijk snel aan het werk helpen. Dan kunnen ze gewoon zelf hun huis regelen. Ze zijn hier rechtmatig. Ze hebben een.
0: Staat dat ook in het akkoord? Of heb ik dat niet? Of heb ik eroverheen gelezen?
1: Kan ik denk dat u daaroverheen gelezen hebt. Ja? Statushouders die gaan op zoek naar hopelijk heel snel naar werk. Dan kunnen ze zelf een woning bekostigen. Dat hoeft niet allemaal aan de hand. Dus vandaar dat het misschien niet bij die opsomming staat. Want wij vinden als je hier bent, dan mag je hier aan het werk gaan. En dan kan je net als u en ik zorgen voor een baan. En daarmee ook voor een huis.
2: Zullen we door naar asiel? Valt inderdaad ook.
0: Sluit mooi aan.
2: Sluit hierbij aan. Want die sportlaan die gaat dicht. En dan is toch ook wel een beetje de vraag die boven de markt hangt. Hè. Je hebt ongetwijfeld de reactie van het COA gezien.
1: Ja.
2: Die zeggen dat het kan niet. Er zijn al contracten gesloten. Hoe moet dat dan? Hoe zou je dit oplossen?
1: Nou ja, het begint natuurlijk dat we een kopje koffie moeten doen. Hè. Ik vind het heel raar dat het COA via een ANP-bericht zo reageert. Het COA moet ook begrijpen dat hier gewoon gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest. En dat kunnen ze leuk vinden of niet. Er is straks een nieuw college. En het college en de gemeenteraad die bepalen het beleid hier van deze stad. Niet het COA. Nee, maar en er kan dus een contract en er wordt een juridisch conflict. Natuurlijk, dat ben ik met u eens. Ik roep het COA op om dat te voorkomen, om te kijken naar een alternatief, om langs te komen en dat gewoon goed op te lossen samen. Maar er komt geen opvang aan de sportlaan. Dan kan de COA hoog of laag springen. Dat gaat gewoon niet gebeuren.
2: Ja, en ben je dan bereid dat contract af te kopen?
1: Ja, dat zou kunnen. En daar mag ik niks over zeggen wat dat kost. Want er zijn nog geheime stukken en over de prijzen. Dat kan ik allemaal niet.
0: Maar dat gaat heel veel geld kosten.
1: Niet delen. Ja, maar ook daar is weer een... Kijk, ik denk niet in problemen, maar altijd in oplossingen. Ook daar is weer een oplossing, want we gaan daar woningen bouwen. Nou, laat daar een projectontwikkelaars heel geïnteresseerd zijn om op die toplocatie, want dat is het, een AAA-locatie, woningen te bouwen. Nou, die mag dan ook eventueel, als het aan de orde is, die prijs betalen en dan mag die bouwen.
0: Oké, dat kan een voorwaarde zijn om daar te bouwen, dat je dan de boete die Den Haag betaalt,
1: je moet daar
0: dat je die dan maar even overneemt.
1: Ja, natuurlijk.
2: Ook als die boete tientallen miljoenen is.
1: Als je daar... Dat gaan we allemaal bekijken. Dat vult u allemaal in. Zover zijn we helemaal niet. Ik roep het COA op om te komen praten. Het COA heeft de gemeente Den Haag nodig. Dus het past het COA om ook een toontje lager te zingen, zeg ik maar even. Er zijn verkiezingen geweest. En daar moet het COA nog even aan wennen. Geeft helemaal niks. Ik roep ze nu op. Kom die kop koffie drinken. En dan gaan we het samen oplossen. Dan gaan we samen kijken naar alternatieven. Bijvoorbeeld die regen dus weg. Hè, die wij nog niet hebben afgeschreven. De locatie notabene.
0: Dat is een grote locatie in de Binkhorst.
1: We hebben de taakstelling gehaald. Want we vangen al meer dan 1600 mensen op. Met die locatie hebben we de taakstelling. Dus is alle problematiek opgelost voor iedereen. Want dan hebben we gewoon aan die taakstelling voldaan.
2: Ja, maar die regel is weg. Daar vraag ik me ook af, dat is in de Binkhorst. Dat moet een woonwijk worden. Ja, en jullie willen geen grootschalige locaties in een woonwijk?
1: Dat is het nog niet. De woonwijken gaan we ontzien. De Binkhorst wordt de komende jaren herontwikkeld. Nou, daar zal dus voor een aantal jaren, 5 tot 10 jaar, zal zo'n opvanglocatie kunnen zijn. En in die tijd heeft het Rijk gezorgd dat ze de belofte hebben waargemaakt. Namelijk die instroom naar beneden. Gaat die taakstelling ook naar beneden?
0: Nee, oké, maar...
1: 1 en 1 is 2 natuurlijk.
0: Oké, maar toch wekt die hele asielafspraak in het akkoord de indruk dat je, in ieder geval de sportlaan, die gooi je weg, zeg ik maar even oneerbiedig.
1: Nee,
0: maar je weet, nou ja,
1: seniorenwoningen bouwen.
0: Nee, oké, maar die gooi je weg als opvang.
1: Eerst 10 jaar, hè?
0: Nee, maar die gooi je weg als opvanglocatie voor asielzoekers. Ja. Ja, zonder dat je eigenlijk weet, de garantie hebt dat je iets anders daarvoor terugkrijgt. Ja. Terwijl je wel zegt aan die spreidingswet te willen houden.
1: Ja, dat is een instellingsverplichting en dat werkt wel 2 kanten op. Hè? Want Den Haag wordt iedere keer, maar u moet dit en u moet dat. Er zijn heel veel gemeentes die zeggen, wij doen nul. Er zijn heel veel gemeentes waar wel partijen als Hart voor Den Haag meerderheid hebben gehaald en die zeggen, wij doen helemaal niks. Den Haag doet al heel veel. Hè. We vangen al meer dan 1600 mensen op. We vangen al duizenden Oekraïners op. Dus het frame dat de stad Den Haag niks doet, is een onjuiste. En bovendien, het Rijk notabene, die heeft een pand aan de Regulusweg in handen van het Rijk vastgoedbedrijf. Het Rijk vindt dat wij aan die taakstelling moeten voldoen. Wat doet het Rijk? Ja, we pakken die locatie af waar geen problemen waren, geen overlast was, waar geen problemen waren rondom draagvlak. Die pakken ze af en zeggen vervolgens, ja, jullie moeten aan de taakstelling voldoen. Het werkt 2 kanten op. Dus als het Rijk die taakstelling belangrijk vindt, dan gaan ze ook de telefoon opnemen voor die regels weg. En dat gesprek moeten we met elkaar aan. En die onderhandeling moet nog gaan beginnen. Ja. Als er een wethouder is die dit prachtige dossier gaat...
0: Maar je weet niet zeker of dat gaat lukken.
1: Niks is lezen.
0: Oké, maar goed, je hebt het ook over kleine opvanglocaties in de wijken. Dan vraag ik me af, waar ga je dat dan realiseren? En lukt dat dan wel?
1: Nou, bij kleinschaligheid is altijd natuurlijk het verzet veel minder groot. Hè? Mind you, het verzet van de sportlaan. Er zijn natuurlijk ook heel veel geluiden geweest rondom de sportlaan van mensen die zeggen, ja, als het nou wat kleiner was, dan had dat prima geweest. Maar je gaat geen ziekenhuis, voormalig ziekenhuis, ter beschikking stellen voor 100 man. Dus als je op locaties 25 mensen, 50 mensen in een wijk wat dat kan dragen, dan zal je zien dat ook het gekrakeel en de oproer vele malen minder is. Dus als het moet, gaan we kijken naar kleinschaligheid.
0: En
1: als het lukt met de regels weg, hebben we het probleem meteen opgelost.
0: Nee, dat snap ik. Maar zou
1: het Rijk van de wethouder heel snel een telefoon.
0: Dat snap ik. Maar zou kleinschaligheid ook kunnen een deeltje op de sportlaan?
1: Nee,
0: samen met seniorenwoningen. Want dan kan je van die 400 kan je er ook 50 maken.
1: Ja, maar dat wil je toch een projectontwikkelaar die wil gaan ontwikkelen ook niet aandoen. Dan wil je gewoon goede kwalitatieve woningen bouwen. Misschien ook een deeltje voor jongeren. Dat moeten we gewoon bekijken. Er moet gewoon een nieuw plan komen. Nee. En dat plan moet financieel uitkomen. Dat is werk voor de wethouder die dat dan weer gaat doen.
0: Ja, oké, sportlaan dan niet. Maar waar dan wel die kleinschalige opvang in de wijk?
1: Ja, want dat is natuurlijk maatwerk.
0: Den Haag is behoorlijk vol, hè?
1: Ja, dat is juist het probleem waarom de Hart van
0: Nee, dat snap ik.
1: Even gezegd, we moeten naar nul.
0: Ik begrijp, maar ik bedoel qua ruimte. Is het behoorlijk. Je kan niet overal zomaar een kleinschalige...
1: Dat is precies de reden dat ik campagne heb gevoerd het absorptievermogen.
0: Maar waarom schrijven jullie dan op dat ook kleinschalige opvang in woonwijken mogelijk
1: omdat is? Omdat we een deal hebben moeten maken met 3 andere partijen. Die willen voldoen aan de spreidingswet. Omdat ik geen 23 zetels heb, moeten we ook gaan zorgen dat we natuurlijk wat we opschrijven ook gaan doen.
0: Dus dit is maar ook een compromis.
1: Natuurlijk sluit je compromis. Maar mijn voorkeur, en die geef ik nu net aan, en ik geloof zomaar dat de wethouder die dat dossier gaat doen, dat ook gaat doen. Mijn voorkeur is natuurlijk regelenzegvariant. Daar komen nu ambtenaren naar. Die kan het Rijksvastgoedbedrijf met zoveel vastgoed in onze stad makkelijk elders plaatsen. En hebben we samen met het Rijk het probleem rondom de asielopvang opgelost.
2: Ja, klein, nog één aanvullende vraag. Is niet hotels, hè?
1: Nee.
2: Dus dat maakt het misschien nog
1: toeristen. En die willen we ook meer naar de stad. Dan gaan we naar, meteen naar een nieuw thema. Want Den Haag moet meer toeristen krijgen.
2: Ja, we gaan niet nog naar een nieuw thema. Even nog kort. We hadden eerder in de uitzending de wethouder van Wassenaar. Ongetwijfeld heb je dat meegekregen. Die zegt, ik ben bereid tot een deal.
1: Deal maken, ja.
2: Ja, hebben jullie hem al gebeld?
1: We zijn nog niet in functie. Dus dat mag officieel nog niet. Nee. Het college moet eerst beëdigd worden. En ja, wie weet gaan we dan heel snel een kopje koffie drinken. Ik probeer deze ook nog op te drinken. Maar ik kom er niet aan toe met jullie.
0: Nee, maar dat, dus dat met Wassenaar is ook een optie. Dat je een regio-deal sluit van
1: het fijne.
0: Jullie meer asielzoekers, wij nemen meer statushouders.
1: Maar daar moet je over praten, dat moet allemaal wel kunnen. Maar het fijne van de spreidingswet is dat je binnen de provincie mag je gewoon kijken naar gemeentes die zeggen, wij kunnen hier misschien wel met Haagse steun. Ik zie bijvoorbeeld in vele gemeentes panden leegstaan. Tijdelijk of langere tijd meehelpen het probleem op te lossen. Die gesprekken moeten we aangaan.
0: Maar dan toch even nog bottomline de vraag. Hoe hard is nou de garantie dat dit nieuwe gemeentebestuur die spreidingswet gaat uitvoeren?
1: Dat is van velerlei factoren afhankelijk. U heeft gelezen in het akkoord dat we die lobby gaan beginnen. Dus het college is nog niet eens geïnstalleerd. We gaan met het Rijk praten, we gaan met de provincie praten. Maar dat we een inspanningsverplichting hebben, en dat Hart van Den Haag ook zijn handtekening eronder heeft gezet, daar zijn we goed voor. We gaan voldoen aan de wet. Dat was natuurlijk ook een zorgpunt bij de 3 andere partijen die de spreidingswet omarmen. En wij zijn goed voor onze handtekening. Dus als we samen iets opschrijven, gaan we ook proberen om hetgeen wat we hebben opgeschreven te realiseren.
0: Dus die 600 extra plekken die je daarvoor nog nodig hebt, hè, wat het gat nog is tussen wat we nu doen als Den Haag en wat je nodig hebt voor de wet, die gaan jullie leveren.
1: Dat is op dit moment de taakstelling. En we hebben gezegd, we voldoen aan de taakstelling, alleen op de wijze hoe we die voldoen, op welke locatie we die voldoen. Ja, dat is allemaal open. En daar gaan we natuurlijk, als we zijn geïnstalleerd, gaan we het gesprek over aan.
0: Wat ik aardig,
1: het Rijkkaart benodig, hè?
0: Wat ik aardig vond bij de presentatie gisteren was dat Noor Ikar zei, we hadden een ingewikkeld gesprek over asielopvang. En dat is een heel ingewikkeld onderwerp, olifant in de kamer. En toen heb ik eigenlijk gezegd, we moeten het zien als een probleem van mensen.
1: Ja.
0: En toen was ineens, gebeurde er iets aan die onderhandelingstafel, waardoor kennelijk Richard de Mos ook ineens smolt. Of, nou, dat zei hij dan niet.
1: Nee, dat zijn jouw woorden.
0: Dat zijn mijn woorden.
1: Het is bloedheet.
0: Maar wat is daar gebeurd in die onderhandeling? Als ineens het woord mens op tafel komt.
1: Ja, maar het zijn er ook mensen. Dus dat is helemaal niet. Ja. U doet net op
0: de
1: baan.
0: Ja, in de onderhandelingen met D66 was u nog, volgens Assad, behoorlijk hardvochtig over asielzoekers.
1: Assad, die dan iets doet wat vrij ongebruikelijk is in een onderhandeling. Vertrouwelijke gesprekken lekker is vrij raar. Ik heb hier ook te maken met mensen die hier wonen. Mensen die hier wonen die zich zorgen maken om hun wijk, om hun veiligheid. Ouderen die een woning nodig hebben, dat zijn ook mensen. En voor die mensen heb ik keihard gestreden. En heb ik gezorgd dat het aan de sportlaan niet doorgaat. Dus laten we nou niet doen dat mensen die partijen die kritisch zijn op asielopvang, geen mensen maat hebben. Dat hebben we wel. Kijk naar de daklozen.
0: Maar wat gebeurde er dan in die onderhandelingen?
1: Nou, daar gebeurde het dat je uiteindelijk in onderhandelingen een deal maakt. En dat je eruit komt. En zo werken onderhandelingen. En dat het voor beide partijen een goed verhaal is. En zo moet het zijn. Denk moet tevreden zijn met het akkoord. Hart van Den Haag moet tevreden zijn met het akkoord. En we stonden gisteren allebei, dat heeft u gezien, allebei te schitteren op het podium.
0: Nee,
2: maar wat was er dan anders in de gesprekken met Denk en D66? Want Youssef, die zei daarover, alsof terugblinkend op die gesprekken, alsof asielzoekers niet gewoon mensen waren die geen plek nodig hebben, maar een probleem dat koste wat kost buiten de stadsgrenzen moest gehouden worden.
1: Ja.
2: Refereerde die naar jullie positie aan die onderhandelingstafel?
1: Nou, ik denk dat die refereert naar de Fabeltjeskrant, want daar kan het naar verwezen worden. Klinkklare onzin. Wij hebben altijd gezegd dat we eruit willen komen. Ik heb het notabene daags na de verkiezingen gezegd. Ik geloof bij RTL Leed, daar kijken niet veel mensen naar, maar daar heb ik gezegd, je moet compromissen sluiten. Daar ben ik toe bereid. Maar D66 was daar helemaal niet toe bereid. Die kwamen zitten en die wilden wilden gewoon D66-beleid voortzetten. Ik weet niet of jullie in een andere wereld leven, maar wij hebben 16 zetels gehaald vanwege dit thema. En als jullie daarover niet willen praten, is daar de uitgang. Nou, daar zijn ze naartoe gegaan. Vervolgens kwamen de jongens van Denk, zeer pragmatisch, wel oplossingsgericht, wel bereid tot een compromis. En dan kom je er gewoon uit met Hart voor Den Haag. Geven en nemen. Dat is het hele leven.
2: Ja, dat was. Luistert nog steeds naar een lange uitzending met Richard de Mos over het gisteren gepresenteerde coalitieakkoord. Het nieuwe coalitieakkoord waar de stad de komende 4 jaar mee vooruit gaat. En ja, een aantal onderwerpen al besproken, waaronder asiel. Maar nu tijd voor?
0: Voor klimaat, althans klimaat. Ja, milieu en klimaat misschien. Richard, ik heb de zoekmachine even losgelaten op het akkoord van 101 pagina's.
1: Ja.
0: De camera, ik heb het hier. Ja. En toen heb ik even gezocht op het woord klimaat.
1: Ja.
0: En toen vond ik eigenlijk vooral het woord heel vaak terug, maar vooral in de context van investeringsklimaat.
1: Ja, ondernemersklimaat.
0: En heel weinig in de zin van klimaat, het tegengaan van opwarming van de aarde.
1: Ja.
0: Is dat ook een van de trendbreuken van dit nieuwe beleid?
1: Zeker, zeker. Het is nogal aanmatigend om te denken dat de stad Den Haag de aarde een paar graden koeler gaat maken. We hebben wettelijke taakstellingen. 2050 is het, geloof ik, klimaatneutraal. Deze stad had dan 2030. Ja, dat is allemaal bovenwettelijk. Ook bovenwettelijke duurzaamheidseisen, wat woningbouw frustreert. Dus alles wat bovenwettelijk is, ja, dat hebben we geprullemandeerd. En daar zijn we heel trots op.
0: En wat betekent dat als je bijvoorbeeld zo'n klimaatdoelstelling van klimaatneutraal 20 jaar vertraagt naar wat dan de rest ook doet als stad? Wat betekent dat?
1: Nou, dat betekent dat je meeloopt met de landelijke beleidskaders. En dat is heel pragmatisch. Dus we volgen gewoon de wetgeving die daar omtrent is. En we zetten vooral ons geld in op verduurzaming. Hè. Huizen isoleren, daar is geld voor gereserveerd. Isoleren, isoleren, isoleren. Dat merken mensen in hun energierekening. En daar help je mensen direct mee. En daar help je ook het klimaat mee als mensen daar genoegen in scheppen. Maar het gaat er vooral om dat mensen voordeel zien in hun portemonnee.
0: En wat voor klimaat maatregelen die Den Haag in de pen had zitten, gaat dit gemeentebestuur dan, zoals je dat gisteren zo mooi zei, prullemanderen?
1: Nou, dat is onder andere alle bovenwettelijke eisen op het gebied van klimaat en duurzaamheid bij de woningbouw. We gaan onder andere de zero-emissiezone die gaan we pauzeren. Die gaan we in plaats van nu direct uitvoeren, waarmee we heel veel ondernemers met de emissie 6-norm motoren en hoger raken in de portemonnee. Ja, die gaan we pauzeren tot 2035. En dat is ook weer een behoorlijke
2: die zero-emissiezone, er zijn er twee. Het centrum en op Scheveningen.
1: Daar heb ik het over. Het centrum laten we ongemoeid. Omdat daar ook autoverkeer minder wenselijk is. Maar aan de kust strook, waar natuurlijk de schilder, de loodgieter een hele dure nieuwe bestelbus moet kopen. Die kosten meestal zo'n 35.000, 40.000 euro per busje. Ja, daar kunnen ze nu voorlopig even mee wachten. Ze kunnen het oude busje oprijden, om het zo mooi te zeggen. Want ze hebben
2: daar kunnen ze mee wachten, 9 jaar. Maar misschien hebben ze het al gedaan.
1: Ja.
2: Omdat het er is.
1: Dan hebben ze een mooie nieuwe bus.
2: Ja, maar dan voelen ze zich natuurlijk niet helemaal prettig bij.
1: Het is altijd kiezen tussen twee kwaden. We hebben in deze stad duizenden, tienduizenden ZZP'ers die dat geld niet hebben. We hebben bijvoorbeeld op ZKD een wagenpark die daar een energiehub aan het maken is. Super, is geen weggegooid geld, kan je gewoon doen. Het vanuit de markt meer elektrisch maken van het autopark. Prima, is gewoon een ontwikkeling die de markt kan voortzetten. Maar wij gaan niet de ZZP'er, de schilder, de bakker, de slager, de loodgieter, die keihard moet werken. Die moet heel wat plintjes verven om verplicht zo'n auto te vervangen, zo'n busje te vervangen. Ja, dat gaan we even niet doen. Die geven we de tijd tot 2035.
2: Jullie laten het aan de markt. Je resultaat. Zou ook kunnen zeggen, met zo'n serie emissiezone stimuleert de gemeente Den Haag die ontwikkeling in de markt.
1: Ja, maar dat vinden wij helemaal geen taak van de gemeente Den Haag. Wij vinden het veel meer een taak van de gemeente Den Haag te zorgen dat de stad bereikbaar blijft voor ondernemers. Dat mensen hun wc kunnen laten vervangen als die kapot is door een loodgieter. Dat vinden we veel meer een taak. Je ziet in Amsterdam wat er gebeurd is met die zero-emissiezone. Er is geen loodgieter te krijgen. Mensen krijgen daar spontaan helbuien. Ja, dat beleid willen wij in Den Haag niet. Dus daar gaan we
2: want op dit moment, het wordt natuurlijk gemonitord. Hoe gaat het met die zero-emissiezone? Ja. Nou, er was laatst weer een brief. Ja. Eigenlijk nauwelijks klacht over.
1: Ja, maar dat was een brief over de emissie 5 motoren. En die zijn op natuurlijke wijze uitgefaseerd. Dat geeft maar weer aan dat al die maatregelen zwaar overbodig zijn. Straks komt natuurlijk de maatregel op emissie 6. En daar hebben nog steeds heel veel bedrijven, bedrijfsbusjes, die emissie 6 motoren rijden. Ja, en die ga je dan plagen met boetes en dat ze niet meer binnen mogen komen. Nou, wij zeggen, niet doen. Laat ze die emissie 6 motor gewoon oprijden. En zorgen dat we 2035...
2: Het is uitstel. Wordt het ook afstel?
1: Ja, goed, ook daar moet je natuurlijk, we hadden gezegd, afschaffen. Dus ook daar zie je maar weer hoe constructief Hart voor Den Haag is in de samenleving.
0: Nou, ik wou het haast niet zeggen, Richard, maar ook dit is een compromis wat je hebt moeten laten aan anderen.
1: Ik ben er heel blij mee. Hallo, ik koop bijna 10 jaar. Dan ben ik misschien wel dood en begraven.
0: Nou, dat hoop ik niet.
1: Nee, ik ook niet, maar het zou zomaar kunnen. Maar 10 jaar is een lange tijd, hoor.
0: Ja, zeker, ja.
2: Nog even naar, we hebben het over auto's, hè.
1: Ja.
2: Parkeren. Jullie willen meer plekken voor parkeerplaatsen realiseren. Waar moet ik die zien? Is dat op welke plekken en hoe gaat dat?
1: Er zijn heel veel plekken denkbaar. Wij hebben stadsdeelteams waar we natuurlijk mee door de wijken gelopen hebben. Bijvoorbeeld bij het Van de Vennepark hebben ze bovengronds honderden parkeerplekken weggehaald. Ze hebben op de Bouwloslaan honderden parkeerplekken weggehaald. Ze zijn van plan op de Paul Krugerlaan straks met de uitbreiding van de tram 6 honderden parkeerplekken weg te halen. Ja, dat moet niet, want mensen hebben nu eenmaal een auto omdat ze die nodig hebben, omdat ze minder mobiel zijn, omdat ze te kampen hebben met de vergrijzing, onze stad vergrijst.
2: Maar, en waar gaat het dan ten koste van? Want je hebt het al over de tram 6. Dus dat is bijvoorbeeld een spanningsveld tussen een tram en een parkeerplaats.
1: Ja, dat kan ook hand in hand.
2: Ook groen.
1: Kan ook hand in hand. Je kan bij de kawaii-locatie kijken of je daar de parkeerplekken die weggaan bij de Paul Krugerlaan, of je die daar kan compenseren. Het gaat er wel om dat de auto gefaciliteerd blijft worden. Want het doemdenken en het wensdenken, ik zeg doemdenken, ik bedoel wensdenken, het wensdenken dat de auto niet meer bestaat, is gewoon onrealistisch. Mensen hebben een auto, die willen van A naar B, die willen naar hun werk. En die willen dan ook een parkeerplekje hebben om die auto te parkeren.
0: Maar het gaat ergens van ten koste natuurlijk.
1: Nee, dat hoeft helemaal niet. Want bijvoorbeeld op de Bouwerslaan, daar zie je nu parkeervlakken staan die niet worden gebruikt. Dus hebben ze dan een kruis gezet, dan mag je niet parkeren. Nou, je haalt dat kruis en dan kan je wel parkeren. Dus als je pragmatisch denkt, dan is er heel veel mogelijk. Schuin parkeren hoeft niet ten koste te gaan van groen. Als je schuin parkeren invoert, kan je meer parkeerplekken in een rits maken. Dus je moet met buurten, want dat doet dit vorige college zo weinig, ga dat samen met bewoners doen. Want je bent in dienst van de stad, in dienst van bewoners. Ja. En creëer met de bewoners daar waar zij willen extra parkeer.
0: Maar kan je de garantie geven hier dat extra parkeerplekken in de stad realiseren niet ten koste gaat van groen en bomen?
1: U doet net of een parkeerplaats, dat je dan een bos kapt. Of een park.
0: Nou ja, een bos niet.
1: Maar nee, maar dat is
0: een straat waar drie bomen staan. Is toch lullig als er eentje weg moet.
1: Aan de straatzijde gaan geen bomen weg. Daar kan je gewoon met wat ik zeg, met schuin parkeren, met creatief kijken naar de ruimte die er is, met snippergras, kan je kijken of we daar misschien een grasparkeerplaats kunnen maken. Die bestaan tegenwoordig. Er is zoveel mogelijk als je kijkt naar wat kan wel. Ik zou bijna zeggen D66, jammer dat je niet hebt aanraakt, want er kan heel veel. We gaan dat gewoon doen.
2: Meer ruimte voor de auto dus. Ook onder andere bij de Hoefkade. Hè? Dat was afgesloten.
1: Het is afgesloten, ja.
2: Ja, dat wordt is ook weer zo'n trendbreuk.
1: Ja.
2: Je zegt, we gaan het samen met de bewoners doen.
1: Zeker.
2: Er stonden net al wat bewoners hier op de stoep van de bibliotheek om een bericht te overhandigen met de boodschap, wij willen dat niet.
1: Nee, ze hadden twee berichten. Ik heb een berichtje daar liggen. Ze waren met één punt ontzettend blij. Daar hadden ze een groen...
2: groen vinkje. En
1: groen veetje.
0: Ze stonden hier net met een rood kruis.
2: Ja, met een kruis.
1: Eén, daar kom ik op. Eén met een rood kruis. Ja, dat is soms ook zo. De bewoners in de Schilderswijk en Transvaal, die zag ik vanmorgen de horlepiep dansen. Die zijn hartstikke blij dat die wijk beter bereikbaar wordt. Dat de overlast op de Vijandlaan wordt aangepakt. En waar je soms wat geeft, ja, dan moet een ander soms wat laten. Je maakt nooit de hele stad blij. Die illusie heb ik niet. Maar dit is wel heel noodzakelijk. Want de Schilderswijk voelt zich echt een ghetto. Die voelen zich echt onbereikbaar. Er zijn daar zoveel wegen afgesloten. De Parallelweg, de Hoefkade. Je ziet al het verkeer over de Vijandlaan gaan. Daar is dus last van luchtvervuiling.
2: Ja, wordt het veiliger als de Hoefkade weer opengesteld wordt?
1: Ja, dat is ook zo'n vraag die ik tijdens de onderhandelingen hoorde. Als je verkeer toevoegt, wordt het veilig. Ja, als je de A4 morgen sluit, is het ook veilig. Maar we hebben nu eenmaal een auto. Je moet zorgen dat de afwikkeling van zo'n auto plaatsvindt.
0: Ja, ik las van de week een interview met de huidige wethouder van mobiliteit in, ik dacht het, AD.
1: Ja.
0: Die nogal verdrietig was, dat zijn we natuurlijk allemaal, omdat het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer in Den Haag behoorlijk hoog is. En het was geloof ik weer gestegen. Ja. En hij zei eigenlijk min of meer, ja, met de afspraken die het nieuwe gemeentebestuur nu gaat maken over de auto en doorstroming, zal het er waarschijnlijk niet beter op worden.
1: Ja, dat vind ik sowieso ook. Eigenlijk een beetje kwalijk ook om het trieste geval, want iedere verkeersdode is er één te veel, om dat te misbruiken aan beleid van een nieuw college. Vaak worden verkeersongevallen, die zijn niet alleen met de auto, kan ik u verklappen, dat is ook met fietsers die zo bewierookt worden door GroenLinks, door roekeloos gedrag. Daar ligt vaak de oorzaak van een verkeersongeval. Te hard rijden, rijden met alcohol op, je niet aan de regels houden. Daar liggen vaak de redenen voor dodelijke slachtoffers. En natuurlijk moet je kijken in wijken waar je bijvoorbeeld 30 kilometer kan toevoegen als het daar veiliger is voor kinderen. Zijn we helemaal voor, staat ook in het akkoord. Maar doe nou niet of de auto de vijand nummer 1 is van de hele stad. We hebben die auto nodig omdat het ons welvaart brengt, omdat het ons naar het werk brengt, omdat we daarmee boodschappen kunnen doen, omdat we daarmee de kinderen naar de sportclub kunnen brengen. Daar is die auto voor.
0: Maar
1: en je moet je daarbij houden aan de snelheidsregels.
0: Het beleid was erop gericht steeds meer 30 kilometer straten. Is dat nog steeds zo?
1: Daar zijn we niet tegen. Tegen 30
0: niet tegen is wat anders dan dat je er enthousiast over bent.
1: Nee, maar het is niet over de hele stad. Bijvoorbeeld noem een weg, de Lozerlaan. Ja, daar zijn wij niet voorstander van dat je daar 30 kilometer... dan kom je nooit op je werk. Je moet ook op tijd komen.
0: Moet je een kwartier,
1: maar in woonwijken, daar waar 30 kilometer zone is en waar het veiliger wordt voor kinderen, tuurlijk, doen. Zijn we helemaal voor.
0: Okay.
2: Zullen we dan nog even naar... dat is toch ook altijd wel de politieke vraag. Het stond in de kleine lettertjes, hè, een beetje onderaan. Hoe wordt het allemaal betaald? We begonnen het gesprek. Je zegt, ik ben hartstikke trots op dat we 106 miljoen per jaar kunnen investeren. We komen uit een moeilijke situatie, las ik ook. De rijksmiddelen die gaan omlaag. Taken gaan omhoog. Onder andere de jeugdzorg. Dat kost allemaal meer geld. Je moet het toch ergens weghalen. Wat is nou het meest pijnlijke, laten we even bezuiniging noemen, of hervorming, die je gaat doorvoeren?
1: Nou, we gaan een stevige hervorming doorvoeren op het ambtelijk apparaat van 42 miljoen. Dat is natuurlijk dat lijkt pijnlijk. Gelukkig is daar de vergrijzing een hulpmiddel. Dat er geen gedwongen.
0: Waarom wijs je nou naar mij?
1: Sorry. niet helemaal niet bedoeld. Ik praat graag met mijn hand. Je ziet er hartstikke goed uit. Rond.
0: Oh, okay.
1: Vandaag ook
0: nee, okay, dan is het
1: nee.
0: Goed.
1: Nee, maar vergrijzing is daarbij een hulpmiddel. Dus de natuurlijke uitstroom. De inhuur van externe. We hebben daar de Roemennorm. Is 10% inhuur externe. Den Haag heeft 16%. Ja, dat kan allemaal wel een tandje minder. Wat minder rapporten schrijven. Wat meer in de uitvoering doen. Ja. Al die dikke rapporten.
2: Dus het zit echt minder in papier, mensen.
0: Meer ik heb heel veel overheden zien beloven efficiënter werken. En dus in het boek als bezuinigingen. En het is nog nooit ergens volgens mij gelukt. Dus waarom gaat het jullie dan wel lukken? Reken je jezelf niet rijk?
1: Nee, ik reken mezelf niet rijk. Omdat dat realistisch is. En omdat de overheid dat ook opschrijft. En een Roemennorm, ik heb hem niet verzonnen. Dat is gewoon aangenomen in de Kamer. Niet meer dan 10% externe inhuur. Daar moet ook gewoon de stad Den Haag zich aan houden. We gaan naar die 10% in plaats van naar die 16%. Niet voor alles een onderzoeksrapportje opschrijven. Ga nou eerst eens die mensen in de stad helpen. Ga nou eerst de vergunningen die er liggen wegwerken. In plaats van dat je overal nieuwe beleidsnota's en nieuwe beleidsteams voor inhuurt. Al die advocaten die voor de gemeente in de weer zijn om burgers kapot te procederen. Dat zijn allemaal dingen die een tandje minder kunnen. En daar denken wij een fors bedrag.
2: Ja, dat is het grootste bedrag, hè? Maar goed, we hebben ook nog een aantal andere hervormingen. Bijvoorbeeld op de huishoudelijke hulp, de subsidies op welzijnsorganisaties. Pro, grote oppositiepartij, die zegt daarover: dit is een kaalslag. Ouderen worden keihard gepakt. Hebben zij daar een punt?
1: Hebben ze het akkoord niet goed gelezen? We reserveren tienduizenden euro's, ik geloof 4 ton uit mijn hoofd, tegen bestrijding van eenzaamheid. Dat is één. Pro doet net of er geen geld gaat naar het sociaal domein. Ja, ik zeg het maar even. 860 miljoen per jaar, een kwart van de begroting, gaat naar het sociaal domein. Dus er is geen kaalslag. Dat wat er is, en de mensen die het nodig hebben, krijgen dat. Maar bij de welzijnsorganisaties, de grote mastodonten, daar is bureaucratie, er zijn hoge salarissen van heel veel bestuurders. Dat kan allemaal een tandje minder. En we gaan zorgen dat het terechtkomt bij de mensen die het heel hard nodig hebben.
2: Ja, dus je zegt, er gaat al heel veel geld naar dat thema. Daar kunnen we wat weghalen.
1: We gaan daarin hervormen. Dat het komt bij de mensen die welzijn nodig hebben. Dat het komt bijvoorbeeld bij de buurthuizen die we voortzetten. We hebben buurthuizen in Zuidwest. Die hebben hier een petitie ingediend.
2: Ja, die vroegen ons 2,5 miljoen per jaar. Die blijven
1: overeind.
0: Maar er wordt ook bezuinigd 10 miljoen op buurtorganisaties, zie ik staan.
1: Ja, we willen daar de efficiëntieslag maken in administratieve lasten, in overhead, in dure salarissen, in niet efficiënt werken. Daar gaan wij kijken hoe we slagen kunnen maken. Hoe we dat gaan doen is natuurlijk aan een wethouder die dat gaat doen. Maar we denken daar een taakstelling te kunnen halen.
0: Maar ik zie ook staan natuur en educatie op scholen, 2 miljoen.
1: Ja.
0: Is dat niet een beetje zonde voor het onderwijs voor die kinderen? Dat ze ook daar wat meer van meekrijgen?
1: Ja, nou gelukkig laten de kinderen nu eerst proberen rekenen en taalvaardigheid. Hè. Je kan de krant niet open doen of kinderen hebben een probleem met lezen. Het is niet leuk. Maar de lasten verhogen en een zwembad dichtgooien is ook niet leuk. Dus als je wat wil, moet je ook keuzes maken. Dit is inderdaad een keuze die geen leuke keuze is. Nou, misschien krijgen we nog wel een meevaller. Kunnen we dat repareren? Maar de stad staat er financieel uiterst belabberd voor. En dat is ook de schuld van de Rijksoverheid. De Rijksoverheid schiet tekort met de jeugdzorg. 40 miljoen schieten we tekort dankzij het Rijk. Die levert daar niet. We worden gekort op het gemeentefonds. We krijgen niet voldoende geld voor de inburgering. Ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. De tering moet ook naar de nering worden gezet. En wij hebben dat gedaan zonder lastenverhoging voor de Haagse burger. En daar zijn we bijzonder trots op.
2: Hoe staat dit in verhouding tot, hè, we gaan bezuinigen op onze eigen organisatie, we bezuinigen op allerlei andere dingen. Hoe staat dat in verhouding met wel een uitbreiding van het aantal wethouders van 8 naar 10.
1: Ja. Nou, als je 106 miljoen vrijspeelt en die twee wethouders extra kosten uit mijn hoofd 1,3 miljoen per jaar, is dat een keuze. Dat is ook een politieke compromis. Zo werkt dat soms.
2: Kun je dat uitleggen, die politieke compromis?
1: Die kun je zeker uitleggen. Want
2: hoe liep die dan?
1: Er moet een college komen. Nou, wat er aan die tafel is gezegd en gebeurd, dat is voor die tafel.
2: Hebben partijen dan om 2 wethouders gevraagd, de kleinere partijen?
1: Er is uiteindelijk een wens om naar 10 naar.
2: Ja, want dat had niet 4-1-1-1 gekund.
1: Ja, dat had allemaal gekund, maar daar is de onderhandeling niet op geland. En we moeten daarin ook door. En we hebben ook heel veel werk aan de winkel. De 10 wethouders hebben allemaal meer dan een dagtaak om het werk te gaan doen. We willen ook heel veel de stad in. We willen spreekuren, bewoners zien. We willen buiten zijn, want daar is het nieuws. Daar zijn de gesprekken, daar zijn de bewoners, daar zijn de ondernemers. Daar willen we mee aan de slag. Dus die 10 mensen die gaan knetteren en die gaan onze stad
0: Je weet wat Pim Fortuyn deed, hè? In 2002, toen die glansrijk de verkiezingen in Rotterdam won. Eigenlijk net zoals jij die nu in Den Haag hebt gewonnen. Ja. Toen zei hij tegen CDA en VVD, ik hoef helemaal niet veel wethouders. Ik neem genoegen met 3 en jullie krijgen er allebei 2. Dus jullie krijgen zelfs nog de meerderheid in het college. Ja. Waarom heb jij zo'n gebaar ook niet gemaakt?
1: Nou, misschien omdat ik wel goede wethouders heb en hij niet. Op dat moment.
0: Oh, was dat de reden, denk je?
1: Ja, dus dan zou, ik weet het niet.
0: Nee, maar ik bedoel, je had ook kunnen zeggen, we hoeven het niet helemaal qua macht te verdelen. Nee. Want dat klinkt dan een beetje alsof je elkaar toch niet helemaal vertrouwt.
1: We vertrouwen elkaar zeer.
0: Ja?
1: Als je gisteren gezien hebt, dan gelukkig zei je het zelf.
0: Ja, nee, dat is
1: de energie
0: ook
1: is, die spat er vanaf. En de samenwerkingszin die is
0: dat zo zei ik het niet, maar
1: aanwezig.
0: Ja.
1: Nee, dat zeg ik dan nu.
0: Nee, okay.
1: U zei de energie en ik zei de samenwerkingszin. Nee, helemaal niet. Uiteindelijk maak je een compromis. Dit is ook een compromis. En het is ook nodig, want nogmaals, er wachten grote uitdagingen. We hebben ons kapot te lobbyen naar het Rijk, naar Europa, om meer geld. We gaan bij die Tweede Kamer. Daar zijn
0: dat is ook wat jij gaat doen, hè? Die portefeuille economie en lobby Europa.
1: Ik kan er niks over zeggen.
0: Nee, maar dat ligt toch voor de hand. Dat is helemaal op jouw lijf geschreven, die portefeuille.
1: Dat vind ik een groot compliment.
0: Maar
1: misschien gaat dat maandag.
0: Zou je ook ja kunnen zeggen als dat zo is, toch?
1: Nou, het zal zomaar kunnen. Het is in ieder geval een hele mooie portefeuille.
0: Ja. Ja. Fleur Agema, die werd regelmatig genoemd als mogelijk wethouder. Ik zie dat jullie zorg en welzijn krijgen. Die is ook helemaal op haar lijf geschreven. Gaat zij het doen?
1: Maandag aanstaande wordt iedereen gepresenteerd. U bent van harte welkom.
0: Maar is er een serieuze kans dat zij het gaat doen?
1: Nee, daar ga ik maandag wat over zeggen. Ik ga nu niet verder over wethouders. We willen ook nog wat te presenteren hebben. Maandag is alle gelegenheid, ook ik hoop dat jullie er zijn, om de wethouders, de kandidaten, ze worden pas donderdag beëdigd, het hemd van het lijf te vragen. Doe dat ook vooral. Maandag 4 uur. U bent van harte welkom. De uitnodiging volgt. En dan gaan we dan de gezellige voortzetting hebben.
2: Dat kan ik vast beloven. We zijn er maandag inderdaad bij. Er komt een extra special van Spuigasten. Ik heb toch nog 1 vraag over die wethouders. Want wie het wel wordt, nou, dat horen we er vandaag niet. Wie het niet wordt, dat hebben we wel al gelezen. Rachid Ghernaoui heeft flink uitgehaald in de media naar jou, omdat hij geen wethouder wordt. Wat doet dat met jou, dat dit zo gebeurt?
1: Nou, dat is verdrietig. Ik bedoel, maar het moet niet om de BV Ghernaoui gaan. We maken uiteindelijk keuzes, portefeuilles. Financiën was hem op het lijf geschreven. Die is niet onze kant opgevallen. We hebben jarenlang prettig samengewerkt. Ik denk dat de heer Ghernaoui ook heel veel te danken heeft.
2: Is het echt iets van, hij past niet bij de portefeuilles die wij hebben gekregen?
1: Zo pragmatisch moet je er naar kijken.
2: Er is niks tussen jullie gebeurd.
1: Er is niks aan de hand. Hij heeft daar een heel verhaal bij. Dat mag. De teleurstelling.
0: Maar hij zegt,
1: mag.
0: Ik wil niks meer met die man te maken hebben.
1: Ja, dat mag. Dan wordt het,
2: dat zijn wel grote woorden.
1: Ja.
2: Alsof er iets is gebeurd. Zou je bijna denken.
1: Ja, hij wordt geen wethouder. En als dit dan de invulling is na jarenlang wel wat gehad te hebben van de partij Hart voor Den Haag. Namelijk een raadzetel vele jaren lang. Een wethouderspost 1,5 jaar lang. Steun tijdens de procedure. Een goede advocaat op zijn weg gebracht. Is dat spijtig en verdrietig. Zeker dat het via de media gaat, maar ik kan er verder niks mee.
0: Ja, jij wordt in ieder geval wel wethouder, dat kunnen we noteren. En ook dat economie is, kunnen we ook gewoon noteren. Zie je dat, na alles wat je hebt meegemaakt, als een tweede kans?
1: Nou, ja, een kans. Ik heb er ook heel hard voor moeten werken om zover te komen. Dus ik zie het ook een beloning voor 7 jaar vechtlust, niet opgeven. Met mijn partij. Alle loyaliteit van ook de kiezer, het vertrouwen van de kiezer. En ik zie het ook als een verplichting om het goed te gaan doen.
2: Nou, okay. Mooie laatste woorden, denk ik zo. Richard, heel erg veel dank voor je komst naar de studio. En dan maken wij ruimte voor Marcel Verrek met zijn wekelijkse column. Ja, Marcel, voor jou denk ik ook wel een leuke week met al dat nieuws en al die nieuwe plannen. Ik ben benieuwd wat je ervan maakt.
3: Ja, zeker wel. Stadgenoten, het is alweer enige tijd geleden dat Richard de Mos mij opbelde met de vraag of ik hem tijdens een bijeenkomst van zijn partij zou kunnen komen roosten. Weet je het nog?
1: Ja.
3: Roosten is, zoals jullie weten, de nieuwe manier van lofprijzen. Dat doe je door de betreffende persoon ongenadig af te zeiken, grof te pakken op zijn zwakke punten met behulp van taal waarvoor je in minder verlichte landen zou worden opgehangen. Zo niet in Nederland, waar het slachtofferschap sowieso een gewilde positie is, zodat de betrokkenen alles leidzaam over zich heen laat gaan en vrolijk blijft lachen, opdat wij kunnen zien dat hij beschikt over humor en zelfspot. Kracht wordt getoond door zwakte te accepteren, maar ook onklaar te maken door er een lolletje van te maken. Deze ruwe vorm komt uit de VS, waar de bordjes inmiddels enigszins verhangen zijn. De enige die daar nog mag roosten en dat ook permanent doet, is de president, zeg maar de opperhaan. Oftewel, let op deze enigszins manke woordspeling, de rooster. Vandaar dat ons virtuoze duizend dingen doekje Mark Rutte als NAVO-baas deze president nog op de oude manier leert. Looft, masseert, streelt, de ballen likt en zo kan het nog wel even doorgaan. Maar laten we het smakelijk houden. Op deze zaterdagochtend. De ware roost is dus een 1-2'tje tussen belediger en beledigde. Wat niet wil zeggen dat er tijdens zo'n roost geen ongelukjes kunnen gebeuren. De belediger kan zijn hand overspelen in grofheid, maar ook doorschieten naar iets te ware en dus vaak pijnlijke opmerkingen. Want als een artiest de sympathie van het publiek verliest, dan wordt het hard werken. En dan is het meestal onbegonnen werk om de stemming er nog een beetje in te krijgen. Zo werd Thierry Baudet in het programma Jinek door de uitstekende comedian Martijn Koning zodanig te grazen genomen dat de bekende Forum narcist opstapte. De lafhartige houding van Jinek en haar team na afloop en het gebrek aan steun voor de artiest mogen symptomatisch genoemd worden voor het opportunisme van de omroepwereld. De welvoegelijkheid gebiedt mij om mij hier slechts in eufemisme te uiten. Richard de Mos kan wel tegen een stootje. Dat is inmiddels bewezen. Maar toen hij mij te roosten vroeg, had ik bezigheden elders. Nu daarentegen, Richard, is die mogelijkheid er wel. Maar zoals gezegd, roosten is ook lofprijzen en zover wil ik nog niet gaan. Wel alvast de complimenten voor zijn energie, zijn betrokkenheid bij de stad, zijn gevoel voor humor en in zekere zin ook zijn kwetsbaarheid. Daarom zou ik hem hier nu niet op een oude jongens krentenbrood manier willen fileren, maar hem als oudere en wijzere man enige tips willen geven over hoe hij dit nieuwe avontuur voor hemzelf, maar vooral ook voor onze stad, tot een succes kan maken. Ben ik wijzer dan Richard? Dat lijkt me wel. Hij heeft ooit bij de naargeestige PVV gezeten, ik niet, maar hij is er ook weer weggegaan. Hij beschikt dus absoluut over enig talent van voortschrijdend inzicht. Ik ben zeker ouder dan Richard. Ik schok ervan hoeveel. Meer dan 15 jaar. Hij is van 1976. En na zijn geboorte was dat ook meteen de warmste zomer van de eeuw. Laten we zeggen, zoals het nu dankzij de door sommigen gebagatelliseerde klimaatopwarming elke zomer is. Bovendien werd Richard geboren op Bevrijdingsdag. Zou het daar vandaan komen dat hij de mensheid graag voorgaat naar nieuwe horizonten? Net zoals degene die op 25 december werd geboren messiaanse trekjes vertoont. En zelfs ook de messias is. Ik ben zelf trouwens op 24 december geboren. Ja, dat is net het verschil. En nu is het gelukt. Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK vormen met dank aan pro-corrivee Abu Taleb een enthousiaste en vrolijke coalitie. Maar ook de oppositie wordt uitgenodigd tot constructieve samenwerking. De signatuur is duidelijk. Huizen, veiligheid, auto, minder grootschalige asielopvang en klimaatbekommernis. Ik geef ze het voordeel van de twijfel. Dingen hebben tijd nodig om wat te worden. Daarom was de onderhandelings- en presentatieplek ook zo toepasselijk. Kijkduin. Dat heeft ook enige tijd nodig nog. Geduld is alles. Dat is ook meteen mijn eerste tip voor Richard. Verder, de campagne is voorbij. Laat zien dat je verstandiger bent dan de landelijke Haagse politiek. Wees nederig. Hoffelijk naar je tegenstanders. Hou de stemming erin. En zoals Noor Ikar zei, het gaat altijd om de mens. Polarisatie kan stemmen opleveren, maar samenwerking loont echt. Want in onze stad blijven de wonderlijkste dingen mogelijk. Kijk maar naar het kampioenschap van ADO. En verder blijf ik toch wel ernstig benieuwd hoe al die mooie plannetjes betaald gaan worden en welke stadgenoten daarvoor de prijs gaan betalen. We gaan het zien. Vooralsnog, hou je haags, geniet van het goede. Veel succes en tot snel.
2: Dankjewel, Marcel Verrek. En dat was Spuigasten voor deze week. Volgende week zijn we er weer. En tussendoor met een extra special ook als podcast over de nieuwe wethouders.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
6: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
7: Ontdek de tentoonstelling De Muze Van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
8: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. De 22-jarige medaillewinnaar trainde sinds 2018 met Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
11: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
12: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
13: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie.nl. Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een

0: complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: En toen woonden we op de Deinersvaartweg. En toen keken we zo het land in en dan zag ik zo de kerk van Monster. En alles was kaal. Allemaal niet bebouwd.
1: Den Haag Zuidwest is gebouwd in de jaren 50 om de woningnood het hoofd te bieden. De herstructurering is in volle gang.
2: Ja, deze maquette straalt ook echt uit van jongens, kijk eens hoe mooi het wordt. En kijk eens hoe goed we die voorzieningen er ook in stoppen. En het is een voorbeeld voor hoe we het nu ook het liefst zouden willen gaan doen.
1: Je ziet het in aflevering 5 van De Mensen van Zuidwest. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als negende geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
7: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
8: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
9: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
10: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
11: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus.
10: Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
11: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De

0: Dit brede deel van de Borneo-straat met zo'n brede stoep van meer dan 5 meter breed. Ja, daar kunnen we zeker de helft van vergroenen. Ja, en ik denk dat de boel daar enorm van gaat opfleuren.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Nou, we staan aan het eind van de Burgemeester van de Werfstraat en dit is een basisschool. En gymzalen van scholen hebben altijd zo'n hele grote blinde muur. Dus dit is een ontzettende kans voor ons om hier heel veel planten te realiseren.
1: Je ziet het in de Groenste Straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: En toen woonden we op de Deinersvaartweg. En toen keken we zo het land in en dan zag ik zo de kerk van Monster. En alles was kaal. Allemaal niet bebouwd.
1: Den Haag Zuidwest is gebouwd in de jaren 50 om de woningnood het hoofd te bieden. De herstructurering is in volle gang.
2: Ja, deze maquette straalt ook echt uit van jongens, kijk eens hoe mooi het wordt. En kijk eens hoe goed we die voorzieningen er ook in stoppen. En het is een voorbeeld voor hoe we het nu ook het liefst zouden willen gaan doen.
1: Je ziet het in aflevering 5 van De Mensen van Zuidwest. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Ik denk ook wel dat we dat weer hebben laten zien met 60 jaar Molukse Wijk Alphen. Hoe sterk we als gemeenschap eigenlijk zijn. En ik hoop gewoon dat we dat kunnen blijven voortzetten.
1: De Molukse Wijk in Alphen aan de Rijn bestaat 60 jaar. Een hechte gemeenschap die getekend is door het verleden.
2: Ja, omdat je toch een bepaalde achterstand had. Dat gevoel had ik in de maatschappij, in de Nederlandse samenleving. Dat je echt moest vechten voor je plek.
1: Je ziet het in de documentaire serie Thuis in Twee Werelden. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: En toen woonden we op de Deinersvaartweg. En toen keken we zo het land in en dan zag ik zo de kerk van Monster. En alles was kaal. Allemaal niet bebouwd.
1: Den Haag Zuidwest is gebouwd in de jaren 50 om de woningnood het hoofd te bieden. De herstructurering is in volle gang.
2: Ja, deze maquette straalt ook echt uit van jongens, kijk eens hoe mooi het wordt. En kijk eens hoe goed we die voorzieningen er ook in stoppen. En het is een voorbeeld voor hoe we het nu ook het liefst zouden willen gaan doen.
1: Je ziet het in aflevering 5 van De Mensen van Zuidwest. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De brandweer ziet liever niet dat mensen jerrycans vol benzine gaan tanken in het buitenland. In Zeeland gebeurt dat veel, meldt Omroep Zeeland. Hoewel het niet verboden is, kleven er risico's aan, waarschuwt de brandweer. Zo kan er brand ontstaan en is het inademen van benzinedampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar twee keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken, met het oog op de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
8: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
9: Tot 11 uur, romantiek op.

0: 9.
1: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
2: Alleen op TV West.

0: En toen woonden we op de Deinersvaartweg. En toen keken we zo het land in en dan zag ik zo de kerk van Monster. En alles was kaal. Allemaal niet bebouwd.
1: Den Haag Zuidwest is gebouwd in de jaren 50 om de woningnood het hoofd te bieden. De herstructurering is in volle gang.
2: Ja, deze maquette straalt ook echt uit van jongens, kijk eens hoe mooi het wordt. En kijk eens hoe goed we die voorzieningen er ook in stoppen. En het is een voorbeeld voor hoe we het nu ook het liefst zouden willen gaan doen.
1: Je ziet het in aflevering 5 van De Mensen van Zuidwest. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
0: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Elf uur, zit Van der Linde met het NOS-journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de Zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van 3 generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf. Zo maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
11: Sloopmelk.
10: Mona?
11: Ja, ook sloopmelk.
10: Milner?
11: Sloopmelk.
10: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
11: Sloopmelk?
12: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter, winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.

0: ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden. Binnen zit Marcia Luiten.
2: Als de stuurmannen op schepen in de 15e en 16e eeuw de sterren niet hadden kunnen lezen, dan was de Atlantische oversteek nooit gelukt en Amerika misschien wel nooit ontdekt. In The Economist las ik dat de hemel van 99% van Amerika en Europa zo verlicht is dat je de Melkweg niet goed meer ziet. Op de sterren navigeren lukt echt niet meer. Dus kijk maar uit dat we niet de weg kwijtraken. Goedenavond en welkom bij het Oog op zaterdag. Onverwacht kwam het niet, maar het besluit is er niet minder ingrijpend om. Trump heft in aanloop naar de verkiezingen in november de onafhankelijke kiescommissie op. En we laten ons licht schijnen op de gevolgen. Oekraïne heeft moeite de Russische raketten op zijn steden te onderscheppen. Wel raakt Oekraïne-Rusland ook steeds dieper en zwaarder. Michiel Driebergen doet verslag vanuit Kharkiv. En herkent u dit? Je maakt je zorgen over de ellende in de wereld, maar je weet niet wat beter is. Zwijgen of je erover uitspreken. Filmmaker Esther Paradijs zette haar twijfel om in een korte film. En onze vriend en huisdichter Ingmar Heidse komt met een voorbeschouwing op de wedstrijd Argentinië-Zwitserland van vannacht. Maar dan een wedstrijd tussen dichters. En natuurlijk volgen we de kwartfinale van het WK die net begonnen is tussen Engeland en Noorwegen. Commentator Frank Wieland zit er. Hoe zijn de ploegen begonnen, Frank?
3: Het is een evenwichtige wedstrijd en dat zie je ook in de eerste 6 minuten terug. Het staat nog 0-0. Er zijn nog geen serieuze kansen geweest. De meest evenwichtige van alle kwartfinales. Zo is deze op voorhand zo'n beetje aangekondigd. Het twee landen waar het leven helemaal stil ligt. Niet omdat het 's avonds laat is, maar omdat ze helemaal in de ban zijn van voetballen. In Engeland denken ze massaal weer na deze of voor deze kwartfinale dat it's coming home. Eindelijk gaan we weer een serieuze rol van betekenis spelen op het WK. Misschien gaan we hem wel winnen. Dat is de belevenis daar. En in Noorwegen, ze zijn nog nooit zo ver gekomen op een groot toernooi. En dus is dit het allerbeste dat ze ooit hebben gezien. En dus zit heel Noorwegen voor de televisie of hier in het stadion in Miami om deze wedstrijd te kijken. Om te kijken of ze misschien Engeland, het grote voorbeeld voor Noorwegen, Engeland, het beloofde land van het voetballen, of ze daarvan zouden kunnen winnen. Dat zou het allemaal nog mooier maken dan het nu al is. Het grote spitsenduel tussen Erling Haaland, de spits van Manchester City in Engeland, waar hij absolute topscorer is, en Harry Kane, de absolute topscorer van Bayern München, die ook maar blijft scoren en scoren. Allebei op hun eigen manier absolute superspits. De topscorer is en Harry Kane, de absolute topscorer van Bayern München, die ook maar blijft scoren en scoren. Allebei op hun eigen manier absolute superspitsen. Maar het wachten is op de eerste kans in Miami. Zo komt hij er nu

0: gebeuren.
1: In Den Haag werd stilgestaan bij de genocide in Srebrenica.
2: Genocide begint niet wanneer de eerste schoten vallen. Genocide begint wanneer mensen ophouden elkaar als mens te zien.
1: En dit jaar was er extra aandacht voor moeders.
3: Moeders die hun echtgenoten, kinderen en familieleden van de ene op de andere dag zijn kwijtgeraakt.
1: De genocide vond 31 jaar geleden plaats, maar herdenken blijft belangrijk.
4: Zeker nu ook met andere conflicten in de wereld en genocides die bezig zijn, is het belangrijk om de oude te herdenken, zodat je herhaling voorkomt.
1: Het ging in het nieuws alweer over het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar mensen nog steeds buiten slapen.
5: Het ingewikkelde is, wij hebben hier in de open lucht eigenlijk een wachtkamer gecreëerd.
1: En daarin gaat het door een kleine groep nog vaak mis.
6: Bedreigingen, mensen onder invloed, opstootjes. Het werd daardoor een grimmige, een beetje dreigende sfeer.
1: En daarom gaan het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar weg.
5: Door het te blijven nemen we daar ook verantwoordelijkheid voor. En die verantwoordelijkheid kunnen en willen wij gewoon niet nemen.
1: Ja. Rest wel de vraag, hoe moet het nu verder met die mensen in het gras?
6: Het is natuurlijk een hele gênante situatie dat wij dit niet op kunnen lossen. Het gaat nu echt om tussen de 40 en de 100 mensen in een land van 18 miljoen mensen.
1: Veel Zeeuwen doen het, tanken in België en meteen ook wat jerrycans vullen en meenemen.
7: Ik ga maar moeilijk mijn benzine laten leveren in Nederland. Dus ja.
8: Kan eigenlijk niet anders.
7: Nee, kan niet anders.
1: Maar veel benzine meenemen is niet zonder risico, waarschuwt de brandweer.
9: Als je langere tijd in die ruimte zit waar je dus benzine aan het inademen bent, ja, dan raak je ook gewoon versuft. En eigenlijk wil je dat ook gewoon niet hebben in een autorit.
1: Wil je toch volle jerrycans meenemen, zet ze dan goed vast.
9: Uiteindelijk, als ze gewoon niet goed vaststaan, dan worden het gewoon kleine projectielen.
1: Met alle gevolgen van dien.
9: Nou ja, het zou niet de eerste keer zijn dat we een hardmetalen voorwerp uit iemands rug moeten pulken.
1: Maar hoe vervoer je benzine dan wel veilig?
9: Niet. Gewoon lekker in de brandstoftank houden.
1: Je hebt maar een paar klanken nodig om te weten welke musical dit is. Ja, Soldaat van Oranje natuurlijk. Er zijn mensen die er geen genoeg van kunnen krijgen.
10: Op dit moment ben ik er voor de 59ste keer en vanavond de 60ste keer.
11: 99 keer, vanavond 100 keer.
1: Nou, dat wordt dan ook de laatste keer, want de musical stopt na zo'n 4000 voorstellingen en ontelbaar veel verlengingen.
12: Nu verlengd tot en met mei. Nu verlengd tot en met september. Nu verlengd tot en met oktober. Soldaat van Oranje de musical. Nu verlengd tot en met juli. Nu verlengd tot en met december.
13: De koningin is op de radio.
14: Door de Duitse Weermacht.
12: Soldaat van Oranje stopt.
15: Morgen is vandaag.
16: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn de afgelopen nacht 6 doden en tientallen gewonden gevallen. President Zelensky zegt dat de Russische raketten er al waren voordat het luchtalarm afging. En dat het de luchtafweer niet lukte om de ballistische raketten neer te halen. Journalist Michiel Driebergen zit in Oekraïne. Goedenavond, Michiel.
17: Goedenavond, Marcia.
1: Michiel, zien we hier nou het gevolg van dat tekort aan munitie voor de luchtverdediging waar Oekraïne mee kampt?
17: Ja, zeker. Daar is Zelensky ook heel erg open over, de president. Hij zegt, we hebben gewoon een tekort aan munitie. Wij kunnen die Patriot-systemen, dat is de beste luchtafweer die er is, en die is ook tegen ballistische raketten, die kunnen we gewoon niet gebruiken, want we hebben geen munitie meer. Dus afgelopen nacht werden er 12 raketten op Kiev afgevuurd. 10 daarvan waren van die hele snelle ballistische raketten. Die kwamen er dus door. Afgelopen maandagnacht was er een hele grote aanval. Daar viel ook heel erg veel doden, heel erg veel gewonden. Toen kwamen tientallen ballistische raketten gewoon door die luchtverdediging heen. Dit lijkt het nieuwe normaal in Oekraïne, helaas. Althans, voor nu. Er is gewoon geen verdediging tegen die snelle raketten.
1: Ja, en de Russen weten dit natuurlijk ook.
17: Ja, die weten dat ook. En afgelopen nacht was het toch ook wel bijzonder dat het begon eigenlijk met inslagen. Kijk, Kiev ligt natuurlijk best wel ver van Rusland af. Dus meestal hoor je dan eerst luchtalarm en dan komen pas de inslagen. Vaak stuurt Rusland nog een heleboel drones vooraf en dan, om die luchtafweer een beetje in de war te brengen. Nu begon het met die raketten, dus eigenlijk niemand was gewaarschuwd. Niemand wist eigenlijk dat die raketten eraan zouden komen. Niemand kon gaan schuilen. En toen kwamen de eerste klappen al. Nou, er waren niet heel erg veel gewonden, hoor, afgelopen nacht in Kiev, althans. kans. In de rest van het land wel bij andere aanvallen. Maar ja, dit is natuurlijk toch wel een groot probleem.
1: Ja, nu mag Oekraïne van Amerika zelf die Patriot luchtafweerraketten gaan maken. Hè, dat is nieuw.

0: Maar dat kost minimaal een jaar. Hoe moet het in die tussentijd?
1: Ja, dat kost inderdaad een jaar. Trump en Zelensky zijn dat afgelopen week op die NAVO-top overeengekomen. Duurt inderdaad allemaal lang. Oekraïne werkt overigens ook aan zelf, een soort alternatief voor die Patriots. Dus ook de wapenproductie in Oekraïne staat niet stil. Maar goed, wij in Europa hebben natuurlijk allemaal van die Patriot-systemen. En zegt Zelensky ook de hele tijd van, ja, jullie hebben ook opslagen. Daar ligt die munitie gewoon in. Breng ons meer. Het is een aantal keer eerder al gebeurd hoor, in deze oorlog, dat het bijna op was of helemaal op was, zoals nu. En dan kwam er wel weer, dat kan toch echt binnen een paar dagen, dan kwam er wel weer nieuwe munitie. En dan zag je toch ook wel dat die ballistische raketten ook werden neergehaald. Maar goed, dat is dus echt een kwestie van haast. En ik denk ook zeker dat de afgelopen dagen op de NAVO-top daarover is gesproken. We moeten kijken hoe dat de komende dagen gaat. Maar de Russen zitten natuurlijk ook niet stil. Die gaan ook weer nieuwe aanvallen doen de komende dagen waarschijnlijk.
0: Ja, want je ziet gewoon, het aantal burgerdoden loopt op. Deze maand al meer dan 60 mensen, toch, in de regio van Kiev. Hoe komt dat?
1: Ja, dat zijn natuurlijk die Russische aanvallen. Die zijn natuurlijk ook op fabrieken gericht. Die zijn ook op munitieopslagen gericht, et cetera. Maar daar vallen ook burgerdoden bij. Sommigen, misschien is het toch ook wel deels terreur. Hè? We zien ook echt gerichte inslagen op appartementencomplexen, et cetera. Kijk, in een voorstadje van Kiev ging het nog dubbel mis, zou je kunnen zeggen, afgelopen maandagnacht in Vyshneve. Dat is een soort suburb van Kiev, zeg maar. Ja, daar vielen 7 doden, 29 gewonnen. Dat na zo'n raketinslag, dat was ook een ballistische raket, kwamen er nog heel veel andere ontploffingen. En wat blijkt nu, een paar dagen later, er zijn 6 straten weggevaagd en daar bleek dus een munitieopslag van het Oekraïense leger te zijn gevestigd. Nou, dat mag helemaal niet in bewoond gebied. Zelensky zei vandaag, nou, dit is echt inderdaad een probleem, dit is verboden, de verantwoordelijken zijn bekend, die zullen verantwoordelijk worden gehouden ook, die zullen worden vervolgd, want dit kan niet. Maar ja, je ziet gewoon in zo'n grote oorlog gaan ook dit soort dingen dus mis. En dit is toch echt wel een kwestie die de gemoederen in Oekraïne ook wel bezighoudt, moet ik zeggen.
0: Ja. Maar wat ook redelijk nieuw nog is, is dat Oekraïne met succes terugvecht. Hè. Ze zegt vannacht 20 tankers in de zee van Azov te hebben geraakt. Is dat heel erg opmerkelijk?
1: Ja, zeker. Dit is toch ook weer een nieuwe stap. Oekraïne vecht inderdaad terug en wordt er ook heel erg succesvol in. Hè? Vorige week sprak ik bij jullie al over de Krim, waar de energievoorziening werd aangevallen. Er zijn blackouts op dat door Rusland geannexeerde schiereiland. Ja, en nu treft Oekraïne dus ook de economie. Inderdaad 21 schepen geraakt, 10 olietankers. Het gaat over die schaduwvloot, zoals we dat noemen. Hè? Die schepen die zijn vol olie. Ondanks de sancties voeren die toch olie uit vanuit Rusland. En nu heeft Rusland dus die havens in Rostov, dat is in de Azovzee, een soort zijzee van de Zwarte Zee, die heeft eigenlijk die haven moeten stilleggen. En je ziet toch ook al dat de graanprijzen stijgen. Want ja, daar uit die haven van Rostov, daar voert Rusland graan uit. En dat zal de komende tijd toch echt een probleem zijn. Oekraïne raakt dus ook hier de economie. Er zijn al hele lange rijen voor de benzinestations in Rusland en in heel veel regio's. Gewone Russen kunnen amper benzine meer krijgen vanwege die aanval op de olieraffinaderijen. Dit is toch weer een volgende klap die Oekraïne dan weer aan Rusland uitdeelt.
0: Ja, en daar blijft het niet bij, want vrijdagavond zei Zelensky dat er een nieuw lange afstandscommando komt om doelwitten nog dieper in Rusland te raken. Wat staat Rusland dan nog te wachten?
1: Tja, daar kunnen we natuurlijk alleen maar over speculeren. Wat je in elk geval ziet na die afgelopen week, na die NAVO-top, zien we dat toch ook het Westen deze strategie van Oekraïne steunt, hè, om Poetin zoveel mogelijk pijn te doen. En de woordvoerder van het Kremlin die reageerde daar vandaag op in een lang interview. Die zei van ja, aan de ene kant is Rusland, aan de andere kant is Oekraïne, maar samen eigenlijk met een heleboel Europese landen en de Verenigde Staten, jullie voorzien Oekraïne van heel erg veel wapens en die treffen ons ook. Dit is niet langer een militaire operatie meer, hè, wat ons betreft, maar dit is een grootschalige oorlog eigenlijk. Hij noemde nog net dat ze met het Westen in oorlog zijn. Maar hij noemt nu wel voor het eerst echt officieel het woord oorlog. En wat dat betreft neemt de escalatie toe, laten we zeggen, ook in het diplomatieke spel, in het woordenspel om de oorlog heen.
0: Ja, nou, dankjewel voor dit verslag. Michiel Driebergen, dankjewel.
1: Dank.

0: Get It Right van Ilse de Lange. De Verenigde Staten hadden al 20 jaar een onafhankelijke kiescommissie die de 50 staten helpt om verkiezingen zoals de midterms voor Huis en Senaat komende november in goede banen te laten verlopen. Sinds afgelopen week bestaat deze commissie niet meer. President Trump heeft de 2 democratische leden ontslagen en de 2 republikeinse leden hebben de eer aan zichzelf gehouden. Wat wil Trump hiermee bereiken? Goedenavond, Amerikanist Bianca Pander.
1: Goedenavond.
0: Mevrouw Pander, zat dit er aan te komen?
1: Ja, het is wel een beetje in lijn met wat Trump eigenlijk al doet sinds 2020, hè, toen hij de verkiezingen verloor van Joe Biden. Eigenlijk al vlak voor de verkiezingen zei hij al, deze uitslag is niet te vertrouwen. Dus hij is al echt jarenlang bezig met het vertrouwen in de verkiezingen. Eigenlijk wantrouwen te creëren rondom die verkiezingen. En dit is weer een volgende stap daarin. Hè, dat hij zegt van, ik kan deze mensen ontslaan, ik ga het nu doen. Want dan is het verhaal straks in november weer makkelijk te maken dat het weer slecht verlopen verkiezingen zijn.
0: Ja, want hoe zou deze commissie überhaupt dan de uitkomst en het verloop van de verkiezingen in november kunnen beïnvloeden?
1: Nou, dit is een commissie die is ontstaan in 2000, net na de verkiezingen tussen Bush en Gore, Al Gore, die ook niet zo goed verliepen. Toen hebben ze gedacht, nou, we moeten een soort federale commissie in het leven roepen die in ieder geval de staten, want de verkiezingen liggen bij de staten, die mogen bepalen hoe die verlopen per staat. Maar we gaan een federale commissie oprichten die die staten een beetje kan helpen om het allemaal in goede banen te leiden. Dus die commissie is eigenlijk vooral opgericht om staten te helpen. Ze hebben weinig echte macht. Maar het is vooral een commissie die kan helpen met, nou, welke stemcomputers kan je wel of niet gebruiken? Hoe zou je de stemlijsten goed kunnen verspreiden onder mensen? Dus ze zijn er echt als advies. Ze hebben ook de afgelopen jaren wel veel geadviseerd over wat niet en wel mag, wat Trump graag wilde. Dus ja, ze zaten hem ook een beetje in de weg.
0: Oh, dus wel, ze hebben niet echt macht, maar hij had wel motieven, denk je, om die commissie af te schaffen.
1: Zeker. Kijk, Trump die wil dat verhaal vasthouden van dat de verkiezingen gestolen zijn in 2020. Hè, en dat het systeem in Amerika niet klopt. Hij is momenteel ook bezig met een wet door het Huis en de Senaat te halen. Die heet de Save America Act. En die gaat er ook over dat bijvoorbeeld mensen per se een paspoort moeten hebben als ze willen gaan stemmen. Nou, maar 150 miljoen Amerikanen hebben een paspoort, dat is ongeveer de helft.
0: Ja.
1: In dat wetsvoorstel staat bijvoorbeeld ook dat als je geen paspoort hebt, dan moet je je geboortecertificaat laten zien en je naam daarop moet precies hetzelfde zijn als je naam nu. Nou, dat is voor heel veel getrouwde vrouwen niet het geval. En voor heel veel mensen die bijvoorbeeld van geslacht zijn veranderd ook niet. Dus dat is eigenlijk echt een hele grove schending van het stemrecht, zou je zeggen. En daar is Trump echt nu al een paar maanden mee bezig om dat er doorheen te halen. Want dat wil hij nog allemaal voor elkaar krijgen voor de midterms in november.
0: Ja, en deze commissie is ooit ingesteld, u zegt net in 2000, naar aanleiding van een omstreden verkiezingsuitslag.
1: Dat klopt, ja, dat was de verkiezing tussen Gore en Bush. En die is toen heel lang, moesten er hertellingen zijn. Misschien kunnen sommige mensen het nog wel herinneren. Er moesten allemaal kaartjes bekeken worden tegen het licht waar dan precies het gaatje geprikt was. Want ja, het was echt een heel klein verschil tussen Gore en Bush. En toen hebben ze gezegd, ja, dit moeten we echt anders doen. Dus we moeten andere stembiljetten hebben. Want die stembiljetten waren heel onduidelijk. Mensen moesten toen gaatjes prikken in de stembiljet. En dat kon een beetje misgaan. En dus toen is die commissie echt opgericht van, nou, kunnen we misschien, zij doen ook bijvoorbeeld heel veel onderzoek, wat zijn betere methodes om verkiezingen te organiseren. En die delen ze dan met alle staten.
0: Ja,
1: dus dat is waar de commissie voor is.
0: Ja, en wat verwacht u is het gevolg van het opheffen van die kiescommissie?
1: Nou, kijk, je zult zien, de echte directe gevolgen zullen niet heel groot zijn, maar dit is wel het gevolg van iets anders wat eerder deze week gebeurd is. Namelijk dat Trump de macht heeft gekregen door een uitspraak van het Hoge Rechtshof om mensen te ontslaan bij onafhankelijke commissies. En dit is een onafhankelijke commissie die invloed heeft, maar niet direct macht, omdat die het uitroepen van de verkiezingen en het organiseren van de verkiezingen echt bij die staten ligt. Maar er zijn ook heel veel federale onafhankelijke commissies die wel macht hebben. En daar mag hij dus nu ook blijkbaar mensen zomaar ontslaan. Dus dat is wel een vrij ernstig gevolg.
0: Ja, en stelt Trump iets er tegenover? Komt er iets in de plaats van deze kiescommissie?
1: Dat is nog niet helemaal duidelijk. Kijk, hij zou nu zelf mensen kunnen benoemen. Die macht heeft hij dus blijkbaar nu ook. Dus dat zou kunnen dat hij dat doet. En je zult zien dat in alle staten dan heel veel extra verkiezingsadvocaten gestationeerd zullen worden. Want Ja, er is de Democraten alles aan gelegen om deze verkiezingen zo eerlijk mogelijk te laten verlopen en zo transparant mogelijk. Dus je zult zien dat er in alle staten heel veel advocaten en mensenrechtenorganisaties bij de verkiezingen aanwezig zullen zijn. Om maar te laten zien dat de verkiezingen nog steeds eerlijk verlopen in Amerika.
0: Ja. Die midterms is in november. Hoe staan de Republikeinen ervoor?
1: Niet per se heel goed. Dus in het huis zullen ze verliezen. Daar staan de Democraten er echt goed voor. En dat heeft alles te maken met hoe impopulair Trump op dit moment is. Dus heel veel mensen zijn verdergaande maatregelen. Zoals nu dit ook, hè, die mensen ontslaan zonder directe aanleiding. De verdergaande methodes van ICE, dus de immigratieorganisatie, die mensen van de week weer iemand doodschoot. Ja, dat mensen zijn er wel echt klaar mee. Dus je ziet dat Trump heel impopulair is en daarmee de Republikeinen ook. Dus de huis gaan ze verliezen. De Senaat wordt een ander verhaal. Daar zouden Democraten ook kunnen winnen, maar die hebben net weer een kandidaat in Maine die heel erg in opspraak is geraakt. Dus daar zouden ze toch kunnen verliezen. Dat is wel een beetje jammer.
0: Ja, en zou dat betekenen dat als zeg maar huis en senaat in handen komen van de Democraten, is Trump dan een machteloze president?
1: Nou, niet direct, want maar ze zullen wel een halt toeroepen naar de macht die Trump nu steeds naar zich terugtrekt. Hè. Je ziet dus, dat zie je nu al een klein beetje gebeuren, omdat de Republikeinen worden ook zenuwachtig. Dus die proberen nu ook soms tegen dingen te stemmen van Trump in het huis, in de Senaat. Dus je ziet dat de Republikeinen ook denken, we moeten ook een beetje onafhankelijker van hem worden. En na die verkiezing in november zul je zien dat de Democraten weer proberen de macht terug te leggen waar die hoort te liggen, namelijk in het huis, in de Senaat. Hè. Nu hebben de Republikeinen eigenlijk alle macht bij de president neergelegd. Want ze zijn eigenlijk overal in meegegaan. En dat hoort natuurlijk niet in een goede democratie. Daar hoor je een soort checks and balances, zoals het in Amerika noemen, nodig. En die zijn nu verdwenen en die zullen hopelijk een beetje herstellen.
0: Ja, en is er nog een reden waarom Trumps populariteit zo enorm hard gedaald is?
1: Ja, dat is vooral dat hij echt maatregelen neemt die ook toch, met name eigenlijk de affordability, dus de betaalbaarheid van dingen. Hij is een oorlog begonnen in Iran, waardoor de benzineprijzen enorm werden in Amerika. Bovenop al de stijgende kosten van gewoon brood en eieren en melk in de supermarkt. Dus ja, die betaalbaarheid. En er is een enorme housing crisis, dus een huizencrisis, net als eigenlijk overal in de wereld. Maar in Amerika is dat ook vrij heftig op dit moment. En Trump heeft bijvoorbeeld een wet die de Republikeinen en Democraten samen hebben aangenomen in de huis. Wat een wonder is dat dat nog af en toe gebeurt. Heeft hij van gezegd, die ga ik niet ondertekenen. Dus hij maakt zich ook heel impopulair. Want dat was juist een wet gericht op het betaalbaar maken van woningen. Dus het is een interessante gebeuren. Je ziet dus dat de Republikeinen een beetje proberen daar tegenwicht aan te bieden. Ja. Door dan wel zo'n wet er doorheen te stemmen. En nu ook tegen Trump te zeggen, je gaat ook gewoon een grens over. We gaan er niet meer mee.
0: Ja, nou, het wordt een spannend halfjaar tot die verkiezingen. Dank u wel, Americanist Bianca Pander.

0: Helemaal fijn op zo'n warme zomeravond. Golden Brown van de Stranglers. We gaan even naar voetbal. Frank Wielaert, hoe staat het ervoor?
1: 0-0 nog in Miami in de 32e minuut van deze wedstrijd. En je zou het een soort schaakspel kunnen noemen op het veld in Miami. Want beide ploegen houden elkaar keurig in evenwicht. Engeland heeft vooral de bal. Noorwegen houdt tegen. Doet het eigenlijk best wel goed. Geeft niet of nauwelijks iets weg. Een half kantje was er voor O'Reilly. Maar dat is echt alweer minuten geleden. Die schoof een balletje van dichtbij min of meer per ongeluk nog richting het doel, een beetje richting het doel. Maar je schoof hem uiteindelijk naast. En verder is Engeland niet in de buurt geweest. En Noorwegen is nog maar nauwelijks op de helft van Engeland geweest met een bal. Dus die hebben helemaal nog niks kunnen laten zien als het gaat om aanvallen. En dat geeft alleen maar aan, deze twee ploegen houden elkaar keurig in evenwicht. Engeland heeft dan wel de bal, Noorwegen heeft hem dan wel niet. Maar Noorwegen heeft zonder bal ook keurig de controle. Dat kan er namelijk gewoon in voetballen. Kortom, het blijft spannend. Maar het is niet spectaculair als het gaat om kansen in deze wedstrijd. 0-0 nog in Miami.
0: Tot later, Frank Wielaert. Het is misschien herkenbaar. Je verschrikkelijk veel zorgen maken over de misstanden in de wereld, maar het toch moeilijk vinden om je daarover uit te spreken. Filmmaker Esther Paradijs maakte er een korte documentaire over. Zwijgen of spreken, die morgenavond op tv te zien is. Een kort fragment.
2: We worden geterroriseerd. Het hele volk wordt geterroriseerd en op het verkeerde been gezet.
3: Het is gewoon belachelijk eigenlijk. Het is gewoon vrij vermoeiendheid.
4: Uiteindelijk is het doel van die activisten is het volledig vernietigen van onze cultuur.
5: Die streef voor 12.
2: Ik vind het goed.
5: Die streef voor 12.
2: Ik vind het goed.
0: Welkom, filmmaker Esther Paradijs.
6: Dankjewel.
0: Ja, Esther, zwijgen of uitspreken heet je documentaire. Is dat een dilemma waar jij zelf mee worstelt?
6: Zeker. Daarom heb ik de film gemaakt. Het is iets wat een jaar geleden ongeveer bij mij heel erg begon te spelen. Niet echt om een directe aanleiding, maar meer gezien alles wat je ziet in de wereld. Er is veel waar ik het niet mee eens ben. En bij mij begon de onrust op te komen over mijn eigen zwijgen, dat ik me niet uitspreek.
0: En wat weerhield je dan van je wel uitspreken?
6: Niet weten hoe ik het moet doen. Dus een duidelijke vorm waarin ik dat kon doen. Daar ben ik nog steeds een beetje zoekend in. Wat je veel ziet zijn demonstraties. Ik voel me geen demonstrant, ik voel me geen activist. Ik heb geen poster voor mijn raam hangen. Dat is niet echt helemaal mijn manier. En vervolgens ben ik dan aan het kijken, ja, maar wat is dan wel mijn manier? En wat wil ik zeggen? Wil ik overal wat over zeggen? Wanneer wil ik het zeggen? Maar vooral ook, hoe hard wil ik het zeggen? Omdat, je toch ook wel, je hoort veel geschreeuw op beide flanken, links en rechts. En het lijkt wel als aan de ene kant hard geschreeuwd wordt, dat er aan de andere kant nog harder geschreeuwd wordt. Ook in symbolische zin of in figuurlijke zin geschreeuwd. En ik wil niet schreeuwen. Ik wil ook genuanceerd kunnen blijven, maar word ik dan wel gehoord?
0: Ja. En in hoeverre is, je hebt dus een documentaire gefilmd, en dat is een opname van een theatervoorstelling, waarbij het publiek begint en dan wordt steeds langzamer meer ingesloten tussen schermen, tussen bewegende schermen. Wat wilde je daarmee laten zien?
6: Nou, het was een manier. Het is natuurlijk iets heel cognitiefs om iets te willen filmen over je zoektocht naar hoe moet ik me uitspreken. Daar zit niet automatisch beeld bij. En toen ik deze theatervoorstelling zag, toen dacht ik van, hé, hier gebeurt eigenlijk hetzelfde. Maar dan kan je het fysiek zien en dan kan ik daarna mensen spreken. Wat gebeurt er nou in je hoofd? Wat er gebeurt is dat mensen zich ingesloten, ze worden ingesloten door een scherm, weggezet, uit elkaar gedreven. En als je ze dan daarna, en ondertussen komt er een scherm op je af, en is het de vraag van, ga je dat scherm tegenhouden? Ga je er iets tegen doen op een gegeven moment of niet? En als je dan mensen daarna spreekt daarover, van, wat weerhoud je nou? Of waarom deed je het uiteindelijk wel? Dan zijn dat argumenten als, ik weet het niet zeker, weet ik er wel genoeg van af, ik wil de eerste niet zijn, of ik wacht even tot mijn partner het doet. En dat zijn eigenlijk allemaal dezelfde argumenten die volgens mij in het hoofd van heel veel mensen gebeuren om in de echte wereld ook niet tot actie over te gaan. Dus het was een hele mooie manier om het gekonkel in je hoofd duidelijk te maken, visueel te maken en auditief ook.
0: Ja. En vind je dat dan legitieme excuses? Is het dan prima als dat je weerhoudt?
6: Ik denk dat het heel menselijk is. En voor mijzelf is het inmiddels niet zo legitiem meer. Omdat ik denk, ja, het is ongemakkelijk om je uit te spreken. Maar wat is mijn kleine ongemak, past niet helemaal bij mij. Versus waar je het voor doet, de grote zaak. Versus dat je opkomt voor andere mensen. Dus ik ben wel in een soort shift terechtgekomen hierdoor, door hiermee bezig te zijn.
0: En is het jou gelukt om van een zwijger een spreker te worden?
6: Ik ben nog steeds niet helemaal een spreker. En misschien fluctueert dat ook wel, maar ik wil het wel. Ik wil me wel nog meer uitspreken. De film is nu één voorbeeld, het feit dat ik hier zit ook. Ik heb iets gepost. Het klinkt heel onschuldig, maar dat deed ik voorheen niet. Dus een post of liken van iemand die zich heel erg uitspreekt, deed ik ook niet. Doen veel mensen volgens mij ook niet. Je hebt het gevoel dat je snel tot een kamp behoort waar je niet toe wil behoren. Ik heb nu zelf wel inmiddels een aantal posts gedaan.
0: Dus je bent een beetje aan het kleur bekennen.
6: Ik ben een beetje, ja.
0: En wat heeft je over die streep geduwd of getrokken?
6: Ermee bezig zijn. Ja. Erover lezen over mensen met een ander perspectief, mensen met een andere achtergrond. Mensen die moe zijn om altijd voor hun rechten, minderheden, vluchtelingen, asielzoekers, migranten, die moe zijn om voor hun eigen rechten op te komen. En hoe belangrijk het is dat ook andere mensen dat voor hun doen. Als je daarover leest, dan is het ineens een heel stuk minder eng, of je weet in ieder geval waarvoor je het doet. Ja. En dat het nodig is.
0: Ja, want je begon met te zeggen, ik ben geen activist. Ben je dat dan nu langzaam aan het worden, of heb je een tussenvorm gevonden?
6: Ik hoop op een tussenvorm. Ik heb mijn vorm nog niet helemaal gevonden. Ik ben ermee bezig. Ik hoef geen activist te worden zoals ik het zie in de media. Dat is vrij cliché, vind ik eigenlijk. Het cliché of het beeld wat veel mensen van een activist hebben is toch iemand die altijd boos is. Die veel met verf gooit of de A12 blokkeert. Dat is niet zozeer mijn manier. En ik denk ook, als dat het beeld is wat we hebben, dat zo'n hele grote stille massa eigenlijk uitsluiten. Mensen die zich daar niet in herkennen, maar wel ook het met dingen niet eens zijn en zich willen uitspreken. En ik hoop dat de film die ik gemaakt heb, dat die een soort handreiking is voor die grote stille massa.
0: Ja, ja, dus de grote zwijgende meerderheid. En tot slot, als mensen dit horen en denken, ik hoor daar eigenlijk ook toe en ik word daar ook steeds minder comfortabel mee. Hoe kunnen zij wel die moed vinden of de richting vinden om zich wel uit te spreken?
6: Ik denk in eerste instantie lezen. Lees over de zaak, waardoor je gaat voelen dat hetgeen waar je het niet mee eens bent groter is dan jijzelf. Dat werkte bij mij. En uitproberen. Probeer maar eens iets uit. Het is wat minder eng. Ik reageer nu ook op mensen die een racistische opmerking maken, wat ik voorheen niet deed. Ik bewaarde ook een beetje de lieve vrede. Maar als je het wel doet, merk je dat het een stuk minder eng is dan dat je dacht. En je kunt het misschien ook niet meteen goed doen, maar oefen.
0: Ja, proberen en oefenen. Oké. Zwijgen of spreken, de film die is morgen te zien. Film van Esther Paradijs, morgenavond om 7:55 op NPO 2. Dankjewel, Esther Paradijs. En we gaan naar Miami, want er is gescoord.
1: 40 minuten zijn we onderweg. Het is 1-0 geworden voor Noorwegen. En ik had als laatste gezegd, ze komen niet op de helft van Engeland met een bal. Ze waren er één keer. Haaland kopte recht op de keeper van Engeland af. Dat was al een soort van waarschuwing. Want een minuut later krijgt aan de linkerkant Schelderup, de linker aanvaller, de bal. En die brengt de bal naar zijn rechter. En dan denkt iedereen, hij gaat de voorzet geven op Haaland. Dat is namelijk het gebruikelijke recept. En je zag aan de keeper van Engeland, die dacht dat ook. Maar Schelderup, die mikt die bal in de verre hoek tegen de binnenkant van de paal via het zijnetje binnen. En hij schiet dus Noorwegen op 1-0 tegen Engeland. En daar had niemand op gerekend, gezien het beeld van de wedstrijd. Engeland heeft de bal en Noorwegen komt helemaal niet op de helft van Engeland. Dan is dit een verrassende tussenstand. Maar sinds die 1-0 is Noorwegen ineens wel onderdeel van deze wedstrijd geworden. Je ziet dat Engeland een beetje in de war is geraakt. 4 minuten officiële speeltijd nog in deze eerste helft. En Noorwegen leidt in Miami in deze kwartfinale tegen Engeland. 1-0 dankzij die fraaie goal, want dat was het, van Schelderup.

0: Serge Gainsbourg was dat met Ford Mustang.
1: Het oog van Heidse.
0: Ja, vannacht om 3 uur begint de kwartfinale Argentinië-Zwitserland op het wereldkampioenschap voetbal. En we dachten, laten wij er nou vast een poëtische wedstrijd van maken. Goedenavond, Ingmar Heidse. Hij is onze huisdichter. Ingmar, vond je dit een leuke opdracht? Of dacht je, mijn god, wat nu?
2: Een wonderbaarlijke opdracht. Eerst dacht ik inderdaad, wat nu? Van voetbal weet ik ook wel niks. Maar ik dacht wel, Argentinië en Zwitserland, dat zijn ongelijke leggers in de poëzie. Dat merk je bijvoorbeeld als je gaat kijken bij Poetry International op de website, waar je duizenden gedichten kan vinden. Daar heb ik 55 Argentijnse gedichten gevonden en 0 uit Zwitserland.
0: Dat kan niet.
2: 55-0 op de website van Poetry International. Dus en toen dacht ik ook van, ik ken ook geen enkele Zwitserse dichter. Terwijl Argentijnse dichters, ja, daar zitten een aantal grootheden tussen. Ik heb er echt in moeten duiken. Nou, is het niet zo erg. Ik dacht aanvankelijk van, ze zijn nog helemaal niet. Dat is niet waar. Zwitserland heeft een hele rijke literaire traditie. Maar dat zit hem niet zo in de poëzie. Dat is meer Schiller met Willem Tell. En Rousseau komt er vandaan. En Johanna Spyri, die schreef Heidi. Maar niet zo heel veel dichters. Thomas Mann was een Zwitser. Karl Spitteler, die heeft nog de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen in 1919.
0: Oké.
2: Okay. Ja, de naam valt te weinig. Herman Hesse, wel. Die hebben we dan wel. Maar ik vond nog. Een van de redacteurs kwam met The Third Man aanzetten. Waarin Orson Welles zegt dat in Italië. Zuchten 30 jaar onder de Borgia's. En wat leverde dat op? Michelangelo, Leonardo da Vinci en de Renaissance. Zwitserland. Broederliefde, 500 jaar democratie en vrede. En wat leverde dat op? De koekoeksklok.
0: Oké, okay, en 0 gedichten hebben we?
2: En 0 gedichten? Nee. Ik heb toch wel wat dingen gevonden. Herman Hesse.
0: Ja,
2: wie kent het niet?
0: Nou, ik ken de Steppenwolf, maar geen gedichten.
2: Ja, precies, nou, heeft hij toch gemaakt. Mooi vertaald door Koen Stassijns, dat is niet de minste. 'S nachts. Ik ben zo vaak ontwaakt, omdat ik dacht dat er een schip zeilt door de koele nacht. Het zoekt de zeeën op, vaart naar een strand, waarnaar in mij een warm verlangen brandt. Dat ergens in een onbevangen oord een helrood noorderlicht onmerkbaar gloort. Dat nu een vreemde vrouw op liefde uit het witte warme kussen in haar armen sluit. Dat iemand die mij dierbaar was als vriend, nu ver in zee een donker einde vindt. Dat moeder, die mij niet meer kent en dwaalt, misschien nu in haar slaap mijn naam herhaalt. Nou, dat is toch best mooi.
0: Nog toch best mooi. En was dat de enige of heb je nog een Zwitser?
2: Ik heb een wissel. Een Nederlander. Dr. Anders P. was half Zwitser. Zijn vader was Zwitser. Heinz Polzer. De naam zegt het al. En hij heeft een lied dat heet Sport en Spel, maar dat doe ik niet. Ik doe het mooiste gedicht dat ik van hem ken. Dat heet Troostvogel. Wanneer je soms iets naars beleeft, je mag niet uitgaan door de regen, of slaande ruzie hebt gekregen met iemand waar je veel om geeft, als speelgoed door een mankement niet meer zo leuk is als tevoren, je kwartje ergens is verloren, kortom, als je verdrietig bent, dan komt de vogel met een lied. Je hoort het, maar je ziet het niet. En als hij voor je heeft gezongen, dan vliegt hij weg met jouw verdriet. Zolang er kinderen bestaan, is hij ze altijd komen troosten. In Doesburg of in het Verre Oosten, of waar hij ook naartoe moest gaan. De vogel is in al die tijd nog nooit beschreven of geschilderd. Is hij beeldschoon of erg verwilderd? Daarover heerst onzekerheid. In elk geval, hij meent het goed. Hoewel door alles wat hij doet, je kans hebt dat je noodgedwongen een tijdje op hem wachten moet. Dan komt de vogel met een lied. Je hoort hem, maar je ziet hem niet. En als hij voor je heeft gezongen, dan vliegt hij weg met jouw verdriet.
0: Nou, Dr. Anders P. Prachtig.
2: Ja.
0: En hoe ziet je opstelling bij de Argentijnen eruit?
2: Ja, rooskleuriger. Ik heb eerst er voetballen ook vrouwen mee. Alejandra Pizarnik, ik kan dit niet goed uitspreken. Ontdekte ik echt tijdens deze zoektocht. En over de band van het Engels heb ik dit korte gedicht van haar vertaald. Tekens. Alles bedrijft de liefde met de stilte. Er was mij een stilte beloofd als vuur. Een huis van stilte. Maar plotseling is de tempel een circus en het licht de grote trom. En zoiets had ik nog nooit gelezen. Ik vond het zo mooi.
0: Ja.
2: Dus, nou ja.
0: En ook natuurlijk een hele grote klassiek monument. Ja, de grootste.
2: Ja.
0: Nou.
2: Hij werd blind, maar bestierde toch een bibliotheek. Werd zelfs directeur van de bibliotheek van Buenos Aires. Dat schijnt niet zo'n hele grote bibliotheek te zijn geweest.
0: Nee, daar is hij, ook weer, is hij ook weer ontslagen. Want,
2: is dat zo?
0: Ja, kritisch op de groente.
2: Oh, werkelijk?
0: Ja.
2: Oh jee, je zit wel beter in je Borges dan ik. Dat wist ik niet. Nou, wat ik nog wel vond, en dit vind ik wel heel omineus... dat hij zich op een gegeven moment is gaan verdiepen... het Oud-Engels en het Oud-Noors. Zeg je me daarvan? Dat is toch wel een soort...
0: Als Argentijn.
2: Als Argentijn, ja. Dat rijmt toch wel mooi in de tijd met de nu gaande wedstrijd. Zeg je me daarvan?
0: Nou.
2: Ik heb zijn mooiste gedicht, vind ik, bij me. Vertaald door Barbara van der Poel.
0: Wacht even.
2: Is er nieuws?
0: Ja, er is nieuws namelijk. We schakelen even naar Miami, naar Frank Wielaert.
3: Ja, daar is het rust. En het is vlak voor rust nog even 1-1 geworden. Oh. Dus Engeland heeft een doelpunt gemaakt. Jude Bellingham, de man die om Harry Kane, de grote meneer van Engeland, heen speelt. En Jude Bellingham is in zijn eentje ook een grote meneer. Dus Engeland heeft er een paar. En hij kwam het strafschopgebied in. En daar had Noorwegen even geen antwoord op. Zoals hij dat tegen Mexico ook twee keer deed. Zo scoorde hij dus nu de gelijkmaker tegen Noorwegen. Vlak voor rust. Kane maakte ook nog een doelpunt. Maar deed dat vanuit buitenspelpositie. Dus zijn doelpunt echt tegen de rust aan. Dat ging niet door. Maar we gaan wel rusten met twee doelpunten. Eerlijk verdeeld over Noorwegen en Engeland. De rust in Miami is 1-1.
0: Mooi, want hier zaten we helemaal niet in de rust. We zaten met Luis Borges, die dus als bibliothecaris werd ontslagen omdat hij kritisch was geweest op een militaire regering. En toen werd vernederd omdat hij langs de deuren moest als ambtenaar.
2: Ach ja.
0: Ja.
2: Het is nog steeds de grootste dichter van
0: Je hebt een prachtig gedicht van hem meegenomen.
2: De rechtvaardige. Een man die zijn tuin bewerkt zoals Voltaire wilde. Hij die erkentelijk is dat er op aarde muziek is. Hij die tot zijn plezier een etymologie ontdekt. Twee ambtenaren die in een café in Sur zwijgend zitten te schaken. De pottenbakker die een kleur en vorm bedenkt. De typograaf die deze bladzijn mooi opmaakt, al staat hij er misschien niet aan. Een vrouw en een man die de laatste terzetten lezen van zekere Canto. Hij die een slapend dier aait. Hij die in hem berokkend leed rechtvaardigt of rechtvaardigen wil. Hij die erkentelijk is dat er een Stevenson op aarde is. Hij die graag wil dat anderen gelijk hebben. Deze mensen, die elkaar niet kennen, redden onze wereld.
0: Ja, wat een wijze les ook voor vandaag.
2: Mooi, hè?
0: Maar je zei, of is het in het enthousiasme van deze wedstrijd, Argentinië-Zwitserland, dat je zegt hij is de grootste dichter die er ooit geweest is? Of vind je dat ook echt?
2: Van Argentinië.
0: Of van Argentinië.
2: De grootste die ooit geweest is. Dat is wel heel moeilijk.
0: Ja, ik schrok even. Ja,
2: dat is. En overigens, ik ben sowieso erg over mijn theewater van die 1-1. Ik zeg sur, maar ik moet natuurlijk soer zeggen. Anders spreekt de plaats hem heel verkeerd uit. En ik heb thuis een kwartier geoefend. Dan gaat het hier mis.
0: Het is je vergeven.
2: Ja, dankjewel.
0: Hebben we nog meer Argentijnen in de wedstrijd?
2: Ik heb Roberto Guarros, verticale poëzie. Dat is hele weirde poëzie, maar ik vind het heel mooi. Ik doe hem gewoon. Laat het over je heen komen. Het leven is een niet helemaal strak getrokken sjaal, waarvan de punten op de rug hangen. De kou zet gedachtepuntjes op het gezicht. Wij rollen wegen op en bewaren ze. Wij rollen woorden uit en gooien ze weg. We hebben lief en niet lief met hetzelfde gebaar. Intussen maakt de kou alles gelijk. En zelfs de punten van de sjaal verdwijnen.
0: Nou, inderdaad, gek en bijzonder.
2: Wonderbaarlijk, hè?
0: Hebben we tijd voor nog iets? We hadden al eventjes...
2: Ik heb ook nog een Noor en een Engelsman bij me natuurlijk, voor de zekerheid.
0: Oh ja, voor nu. Heb je een klein dingetje? Want we hebben nog eventjes...
2: Ik heb Dagen van Philip Larkin.
0: Oh, oké.
2: Mijn favoriet, wat mij betreft de grootste dichter van Engeland. Dagen. Waar zijn dagen voor? Dagen zijn waar we wonen. Ze komen, maken ons wakker, keer op keer op keer. Ze zijn om gelukkig in te zijn. Waar kunnen we anders wonen dan in dagen? Ah, het oplossen van die vraag zorgt voor de priester en de dokter in hun lange jassen, rennend over de velden.
0: Wauw.
2: Philip Larkin.
0: Nou, dan zijn we er bijna. Wie gaat het laatste doelpunt maken? In de poëzie?
2: In de poëzie. Ja, ik heb nog Rolf Jacobsen, als je daar nog...
0: Totdat we naar
2: Noorse dichter,
0: gingen.
2: Prachtige dichter. Vertaald door Amy van Marken. Vlak achter je voet. Vlak achter je voet is de stilte het grootst. En er ligt een vreemde tederheid. Anders dan alles. Anders dan alles wat je kunt horen, kunt zien. Het zingen achter je schoen. Het licht achter je handen. Vlak achter je schouder. Dichterbij dan je denkt. Een vrede die je zelf niet kent. Waar de wereld zwijgt. Eén diep en kort moment. Als na een stille belofte uit een gesloten mond.
0: Nou, nu gaan we toch anders naar die wedstrijden kijken.
2: Anders ik wel.
0: Ja, en blijf jij vannacht op? Argentinië, Zwitserland? Nee, want je houdt niet van voetbal, zei je.
2: Ik ga naar Noorwegen, Engeland gewoon in bed. Okay. Morgen heb ik een feestje.
0: Ja, maar we moeten wel nog even inderdaad die tweede wedstrijd afwachten. Nou, dank je wel, Ingmar, dat je weer voor ons helemaal in de poëzie bent gedoken. Dit was het Oog voor vanavond. Zometeen nemen de collega's van Langs de Lijn die nemen de zender over voor de tweede helft van Engeland-Noorwegen. Morgen zit hier Kees Grimbergen. En nou voor nu of voor straks na de wedstrijd een hele goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Morgen op de perstribune van Max. Misdaadjournalist Jan Meijers over zijn fascinatie voor het criminele milieu.
2: Kijk, dat is altijd met misdaad. Het heeft ook een entertainmentkant, zeg maar. Mm.
1: En de makers van de jubilerende wielerpodcast De Rode Lantaarn. Benja Bruining.
3: Heel saai om dit podium te voorspellen. Want ja, het wordt gewoon Pokey Fingergaard.
1: En Jonne Seriese.
4: Ja, Pokey heeft ook heel lang een gunfactor gehad, maar ik ben er nu gewoon wel klaar mee. Dan kan hij nog zo'n blonde stoot zijn.
1: Maar Greet Rijntjes in gesprek met Jan Meijers, Benja Bruining en Jonne Seriese. Morgen om 12 uur op de perstribune van Max.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
5: Ster.
6: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
7: eBoekhouden.nl.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: eBoekhouden.nl.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
10: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
9: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
1: NPO Radio 1.
14: Casper Meijer met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse Journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. En ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Just a face in the crowd.

0: Ontvang jij de programmanieuwsbrief van Omroep West al? Elke maand het laatste nieuws over programma's, acties en evenementen van Omroep West in je mailbox. Je mist niets meer met de programmanieuwsbrief. Even naar omroepwest.nl/nieuwsbrief en schrijf je snel in.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al net keer gelezen.

0: Vandaag op TV West, John West in Ahoy. Met gastoptredens van onder andere Jan Smit, Lange Frans en Mike Petersen. Vandaag zie je aflevering 3 van het concert. Vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

Verleden is verboden. Ik wou dat het verdween, maar ik zie

Dankzij Radio West zit jij misschien binnenkort in de draaikolk, de kopermijn of de Formule X. Vanaf aanstaande maandag maak je kans op kaarten voor Familiepark Drievliet in Den Haag. Deze zomer is er de nieuwe parkshow Chip en Charlie op stoom. Win 4 kaarten voor Drievliet. Vanaf maandag natuurlijk op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. De Noorse Schjelderup maakte het eerste doelpunt in de eerste helft. Kort voor rust maakte Bellingham de gelijkmaker voor Engeland. In de tweede helft werd niet gescoord. In de verlenging werd het winnende doelpunt ook gemaakt door Bellingham. In de halve finale treft Engeland de tegenstanders van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint straks om 3:00. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse Journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig.